0: organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

this is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu...

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Reinier Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian van Burg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik ga het er niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
0: Ja,
1: En Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. En die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Want Jostie bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop. Van wat was dit gaaf? En jullie trokken het meeste publiek van de hele dag, zeiden ze dan elke keer. Dus dat is wel. En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die had ook een post aangewaagd van wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Want we hadden elke keer natuurlijk maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. Die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar nou, dan moesten we soms eventjes wachten of we liepen iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Oh, door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reacties van Jostie bent een Reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
0: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Ze had heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Reinier Zonneveld, ja, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-dj van beroep.
1: Ja,
0: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie-band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Nou, hoort maar even. Want het is blik helemaal We Want More natuurlijk.
1: Ja.
0: Iedereen wordt opgejut.
1: Ja.
0: Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
1: Ja, en echt die. Weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En nou, dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus
0: En ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Dan mochten de bandleden mochten gaan zingen, zeg maar.
1: Ja, daarom nee, maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Dus ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
0: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
1: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Ja. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is fantastisch om dat te mogen ervaren.
2: Studioalphen.nl.
3: Dit is Studio Alphen.

0: sterkste.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Studio Alphen.

0: gesprekken in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen en dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden, omdat mijn ervaring is dat

0: als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
1: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Het
0: zijn
1: heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen. Maar niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken. En nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven. Om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek. Maar ook om tips te geven, hè?
0: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan krijgen, is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven, ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaring en ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
1: Ja.
0: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel, maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je me gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
1: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven, of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
0: Beide eigenlijk.
1: Okay.
0: Er wordt een verhaal geschreven hoe Contactclown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen hebben.
1: Mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
1: Ja, en ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
0: Nou, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Dus, tuurlijk heb je wel eens gehoord van fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is,
2: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 7 uur geweest. We gaan zo beginnen aan de vrijdagochtendshow. Eerst het nieuws. Door het NOS.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
10: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
9: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn is dinsdag een historisch tapijt onthuld. Het handgeknoopte kleed uit 1939 lag vroeger in de trouwzaal en werd later op een zolder teruggevonden. Na restauratie hangt het nu op een prominente plek in het gemeentehuis. Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Gebouwen en dierenverblijven krijgen een opknapbeurt en het hoofdgebouw wordt uitgebreid. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer en duren ongeveer 7 maanden. De kinderboerderij blijft waar mogelijk open voor bezoekers. Dorpsbrouwerij Usse Wusse heeft brons gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. De brouwerij uit Roelofarensveen werd derde in de categorie tarwe- en granenbier met de Tulipie Wijzen. Dat bier is bijzonder omdat het wordt gebrouwen met biologische tulpenbollen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel uit de regio. Ja, het nieuws dan.
11: Ja.
8: Ja, je bent ook zelf uit de regio, dus in zoverre klopt het ook wel.
11: Ja, ik ben in de regio.
8: Ja, ook dat.
11: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Goed, de verkeersinformatie dan uit de regio. Je krijgt hem van de ANWB. Ik vertel het. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op. Komt er wegwerkzaamheden tussen Gouda-West en Woerden. De weg is dicht. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot 18 mei. 5 uur 's ochtends, want dat is vaak de eindtijd die ze eraan vastkoppelen. Geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen, ook daar wegwerkzaamheden. De weg is dicht. En ook dat is naar verwachting 18 mei om 5 uur 's ochtends allemaal opgelost. Ja, op dit moment staat er geen file, dus dat rijdt lekker door. Maar je moet er wel rekening mee houden, dus bij deze ben je gewaarschuwd. Hoe is dat op het spoor? Geldt dat net zo?
11: Nou ja, goed, er zijn werkzaamheden tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Rijden er daarom geen treinen, maar wel bussen. Dat duurt allemaal tot vannacht 2:15.
12: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
13: Welkom.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Friday. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. 7 over 7 is het. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mogelijk schrik je nu wakker. Denk je ineens, hey, mijn radiowekker is afgegaan. Ik hoor die gast op de radio en het is een normale werkdag. Nou, in die zin, niet helemaal.
1: Oh.
0: Je kunt je best nog een keertje omdraaien op het moment dat je vandaag toch vrij blijkt te zijn. Ja, heel veel mensen die hebben of een verplichte vrije dag. Want dat kunnen werkgevers nog wel eens opgeven, dat je verplicht vrij bent. Of het is gewoon een tussendag die je zelf hebt vrijgenomen. Of ja, je bent alsnog verplicht vrij. Maar nee, vooral te maken met dat je je kind moet opvangen. Omdat de scholen ook hebben besloten om er een extra vrije dag van te maken.
1: Ja.
0: Gisteren natuurlijk Hemelvaartsdag. Ja, Jezus Christus is opgestaan. Ik zou nu even blijven liggen als het kan.
1: Nu wel, ja.
0: Ja. Voor jou geldt dat niet. Voor ons wel. Ja, op een of andere manier is iets misgegaan dat wij gewoon moeten werken vandaag.
1: Ja, we hebben iets gewoon niet goed gedaan in ons leven. Dat is het hele punt.
0: Aan de andere kant, ik vind het op zich niet erg. Geen straf ook om vandaag te moeten werken. Want vandaag is het New Music Friday. En straks in de ochtendshow gaan we bellen met vriendin van de show, Jasmine. Zij heeft nieuwe muziek uitgebracht. Veel geteased ook, moet ik zeggen. En ja, daarop ben ik aangeslagen. Niet aangeslagen in de zin van zo emotioneel. Nou ja, emotioneel van blijdschap. Want ik ga zo ontzettend goed al op de voorstukjes die zij heeft geteased.
1: Okay.
0: Vannacht om 12 uur is alles uitgekomen. En nou ja, je gaat het zo meteen horen in de ochtendshow. Want we gaan haar bellen, maar we gaan de plaat ook laten horen natuurlijk.
1: Nou, dat is wel de bedoeling, ja, lijkt mij.
0: Mocht je nu al benieuwd zijn. Nou, ik ga nog niet zeggen hoe die plaat heet, want je moet gewoon lekker blijven luisteren naar de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. En natuurlijk weer het gebruikelijke vandaag, hè? Waar of niet waar. We hebben de voor of de na. We hebben ook een best wel boeiend gesprek, want vannacht is er ook iets gebeurd.
1: Oh?
0: En wat er precies is gebeurd? Nou, er is een telling gehouden. En wat voor telling, daar ga ik ook een beetje naar teasen, want ook dat hoor je later op in de uitzending. Maar ik ga je alvast verklappen dat het niks te maken heeft met vogels. Dus het is geen vogeltelling geweest.
1: Okay.
0: Aan de andere kant, het is wel op een locatie dat je denkt, nou, als je daar binnenkomt zetten en je zegt, haha, ik ben een vogel, dan houden ze je daar. Ja.
1: Okay.
0: Goed, daar straks meer over in de ochtendshow. Zeg Ries, hoe heb je gisteren eigenlijk beleefd? Want gisteren was je wel natuurlijk vrij.
1: Ja.
0: Ben je nog naar een meubelwarenhuis geweest? Of ben je...
1: Nee. We zijn gewoon eventjes, we zijn naar onze oude buurtjes gegaan, waar we vroeger woonden natuurlijk.
0: Je bent daar het Alphense geweest.
1: Daar gingen we gewoon goed mee om en daar hebben we nog steeds contact mee. En daar zijn we gewoon gisteren gewoon even lekker gezellig op de koffie gegaan.
0: Je hoort hoe enthousiast ik ben, hè?
1: Ja.
0: Ja, mijn stem slaat ervan over. Moet je nagaan.
1: Dat heb ik de hele ochtend al. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar... er is iets op mijn keel geslagen in ieder geval.
0: Oh, nou ja, goed. Ik weet niet. Heb je gisteren nog iets speciaals met ze gedaan? Heb je de barbecue aangestoken dan?
1: Nee,
0: dat zo
1: nee helemaal niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik had trouwens gisteren. Ik zat gisteren op mijn kamer. Zat ik op de computerkamer.
0: Ja.
1: En ik rookte de hele tijd echt zo'n rooklucht. Alsof er iemand beneden buiten stond te roken.
0: Oh? Ja. Heb je zo'n luchtroostertje, zeg maar?
1: Nee, ik had mijn naam wel eens een keer opstaan.
0: Maar je hebt niet gekeken of dat iemand voor je huis stond te roken dan?
1: Nee. Ja, we hebben ook camera hangen daar. En dan had die camera hadden we ook wel aangegaan, maar er stond niemand.
0: Er stond niemand?
1: Nee.
0: Oké, wat gek dan.
1: Ja, ik begon het ook best wel eng te vinden op een gegeven moment. Ja, die lucht moet er ergens vandaan komen.
0: Ja, dat je niet het idee had, zeg maar, dat er iets in de fik stond bij je in de kamer.
1: Ja,
0: ja oké, maar dat ruikt natuurlijk heel anders.
1: Ja, tuurlijk ruikt dat heel anders. Dit was echt zo'n rooklucht, weet je. Dat is een ouderwetse rooklucht.
0: Maar was het dan niet dat gewoon de buren een open haard hadden aangesloten?

0: ook. Ik bedoel, dat heb ik ook regelmatig gehoord. Dan denk ik, er staat iets in de fik. En dan ruik je gewoon het verbranden van het hout. En dan ga je toch kijken van wat staat er in de fik. En dan kijk je bij de buren en dan zie je weer zo'n rookpluim uit de schoorsteen komen.
1: Nee, dit was echt een andere lucht.
0: Oké. Okay.
1: Echt anders.
0: Geen wiet dan ook of zo?
1: Nee, geen wiet. Nee.
0: Ja, wat gek joh.
1: Ja, heel raar.
0: En je bent er nog steeds niet achter?
1: En je bent er nog steeds niet achter. Maar goed, het is nou ook voorbij, dus...
0: Oké. Okay. Maar, vanmorgen rook je het niet meer?
1: Nee.
0: Oh, beter.
1: Ja, daarom. Ja. Het had ook geregend, hè, dus dan had iemand... Je moet dan wel heel erg dedicated zijn om buiten te blijven staan in de regen te roken.
0: Nou ja, goed. Je hebt verslaafd en je hebt verslaafd. Ja, zo is het ook natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Hey, maar wat heb je gisteren dan gedaan? Want ben je gewoon thuisgebleven? Heb je niks gedaan?
1: Gisteren gewoon thuisgebleven, ja. Gewoon lekker rustig dagje. Ja, maar goed, we zijn natuurlijk met de vakantie zijn we natuurlijk elke dag de hoort op geweest.
0: Oh, je dacht ik ben nu eindelijk lekker thuis, dus dat vind ik ook prima zo.
1: Precies dat.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk, ja.
1: Daarom.
0: Er zijn genoeg mensen die toch een meubelwarenhuis hebben bezocht. Ik niet hoor. Nee, maak je geen zorgen. Dit keer heb ik het niet gedaan. Ik ben die dag daarvoor ben ik wel naar een winkelcentrum geweest.
1: Oh.
0: In Den Haag. Nou ja, Den Haag. Is het Den Haag?
1: Nee. Maar de Mol of
0: de Netherlands? Ja, de Mol.
1: Ja, dat was niet Den Haag. Het is Zoetermeer of zoiets.
0: Nee, dat is toch... hoe heet dat voorstadje van Den Haag ook weer?
1: Leidschendam?
0: Leidschendam, ja. Leidschendam, ja. Ach, onderdeel van Den Haag. Soort van.
1: Ja,
2: Zoetermeer toch ook?
0: Ja, nee. Nou, nee.
1: Nou, jawel.
0: Iets verder vanaf.
1: Ja, maar toch.
0: Ik bedoel, je hebt ook nog niet Voorhout, maar hoe heet dat andere ding? Nee, niet Wageningen.
1: Wassenaar.
0: Ja, nou goed, maakt het uit. Onderdeel van Den Haag. Okay. Ik ben toch even gaan shoppen, weet je wel. Ja, ik bedoel, we moeten op een gegeven moment ook nieuwe kleding hebben en dat soort zaken. Het verbaasde me dat op een gegeven moment toen ik daar was...
1: Ja.
0: Nou ja, het verbaasde me eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik werd echt bijna in elke winkel wel aangesproken door iemand die Engels sprak. Dus op een gegeven moment werd ik eerst verwelkomd door een Nederlandse collega, zeg maar.
1: Ja.
0: Kan ik u helpen? Nou, nee hoor, dat hoeft niet. Ik ben gewoon even aan het rondzoeken en op het moment dat ik hulp nodig heb, dan kom ik wel bij je. Ik haat dat zo, hè, als mensen dan naar je toe komen. Ik bedoel, je wil gewoon eerst rustig kijken en op het moment dat je echt hulp nodig hebt, dan kom je vanzelf wel. Maar goed,
1: ja, precies.
0: Dat is klantvriendelijk, wordt er dan gezegd. Maar ja, nog geen twee stappen verder word ik opnieuw verwelkomd, maar dan door de Engelse collega. Ik denk, ja, dat snap ik wel, want ik begrijp niet wat de Nederlandse collega heeft gedaan of zo, want volgens mij leefde die helemaal in de eigen wereldje. Maar goed, uiteindelijk heeft ze me wel goed geholpen, hoor. Daar nu van.
1: Oké. Okay.
0: Maar het leuke was... dat was dan wel in een zaak waar eigenlijk alleen maar Nederlands werd gesproken, blijkbaar. Het is een soort van kleding/meubelwinkeltje. Ik vind het echt wel een grappig winkeltje.
1: Oké. Okay.
0: Maar mijn dochtertje, die vond daar een leuke zonnebril. En die zonnebril, die past daar ook eindelijk. Want normaal gesproken, als hij een zonnebril op doet, dan glijdt dat ding van de kop. En dan is het veel te groot. Ja. Of veel te klein, maar dan glijdt hij alsnog van de neus, want hij past niet op de neus. Ja. Nou, hartjesvorm, hartstikke fijn. Ze had hem de hele tijd op en op een gegeven moment mocht ze hem zelf neerleggen bij de kassa. Ze kreeg hem terug van de winkelbediende en ze zette hem weer op. Dus die winkelbediende, die waren helemaal aan het smelten. Ja, het waren drie meiden, ik denk een jaartje of, wat is het, 20 of zo.
1: Ah ja.
0: Die zaten, het staat je wel heel goed hoor. En mijn dochtertje, helemaal weer in elkaar gekropen natuurlijk. Omdat de eerste paar keer dat mensen haar aanspreken, is het spannend.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment, toen waren we weggelopen. En andere winkeltjes hebben we aangedaan. En we hebben nog wat gegeten. En de hele dag daar doorgebracht. En aan het einde van de dag, ze begonnen al eigenlijk op het moment mee toen wij daar waren. Ze wilden een knuffeltje hebben.
1: Ah ja.
0: Nou, dat kind heeft zoveel knuffels dat we zeggen... ja, we willen eigenlijk helemaal geen knuffels meer aan te geven. Maar goed, hè, op een gegeven moment, jij smelt ook. Dus je gaat weer terug naar die winkel.
1: Ja,
0: je had beloofd in ieder geval, tenminste wij hadden beloofd... om haar aan het einde van de winkeldag toch een knuffeltje te geven. Ja. Maar we stonden in de boekenwinkel. Nou, die knuffels die waren echt €25. Ik dacht, dat vind ik echt veel te duur. We zijn wel zo aan het smelten bij dat ene knuffeltje... dat ik dacht, nou, ik loop wel weer terug met haar naar dat winkeltje... om die knuffel te halen. Ik kom daaraan. Nou, je raadt nooit hoe duur dat knuffeltje was.
1: €30.
0: €30.
1: Ja.
0: Moet ik wel zeggen, ze maakt wel een hele bewuste keuze.
1: Oké. Okay.
0: Want ze had een konijntje uiteindelijk gevonden. En, maar er waren meerdere konijntjes. Eén daarvan was €22, maar die was echt een stuk kleiner.
1: Oké.
0: Er waren nog drie andere, maar dat waren dan eigenlijk dezelfde type konijn. Maar dan een andere kleur. Maar die had een beetje een soort van wat harder stofje, waardoor het wat minder aaibaar was. Mm. Nog steeds zacht, maar voor haar te prikkelig. À la de baard van papa.
1: Ja.
0: En die waren dan €25. En dit was dan echt het grootste knuffeltje en die was dan €30. Toen dacht ik, nou weet je wat, je maakt een bewuste keuze en ik vind dit toch slim ook. Dus je

0: krijgt hem van me.
1: Nou.
0: Dus wij naar beneden. Hé, hey, jullie zijn er weer. Ik zeg, ja, ze kwam haar vriendje ophalen. Nou, dat kind natuurlijk helemaal dolgelukkig met dat beest. En die meiden, ja, ik weet niet hoor, maar mochten zij een vriend of vriendin hebben en ze hebben nog kinderwensen, ik denk dat ze inmiddels van het weekend zijn begonnen aan de kinderwensen, want ze waren zo aan het smelten van mijn kind dat ik dacht, nou, dit is wel heel schattig.
1: Ja, dat is leuk.
0: Apotheose, we gingen naar buiten,
1: ja.
0: Ik ging door mijn knieën,
1: ja.
0: Ik kreeg een knuffel van mijn dochter en ze riep, dankjewel.
1: Nou, daar doe je het toch voor je?
0: Nee, daar doe je het voor, maar ja. Weet je wat ik dus hoorde achterin in de winkel?
1: Oh.
0: Dacht ik, oh my god. Ja, ik weet niet of ze zitten te luisteren, die meiden. Maar mochten jullie zitten te luisteren en jullie willen haar een dagje lenen, bel me even. Goed. Het weerbericht voor vandaag dan. Ook vandaag trekken buien over het land. Het is kil. Oh, wacht. Je hebt het hier erin gezet. Ik zit een heel ander weerbericht weer te lezen,
1: oh,
0: natuurlijk.
1: Is het zover?
0: Sorry hoor. Ik zal jouw werk eens even voorlezen. En vanochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en komen er enkele buien voor. Vanmiddag komen er verspreid over het land ook enkele buien voor. In het midden en zuiden dan komt de zon ook af en toe door. En de maximum temperatuur ligt rond de 12 graden vandaag.
1: Ebba.
0: Ja.
1: Hoe was het met jouw bericht? Was die beter of niet?
0: Even kijken
1: beter
0: hoor. Vandaag trekken buien over het land. Kil, maximaal 12 graden. Waait fris noord. Nee, het is niet van jou is wel positiever, moet ik zeggen.
1: Ja, toch wel. Ja. Ja, dat is mooi. Ja.
0: Dus mocht je inderdaad vandaag vrij zijn en je denkt, nou, ik doe de gordijnen open, de radio aan. Nou, hou die radio vooral aan. Maar blijf vooral liggen, want het is er niet om aan te zien natuurlijk, dat weer. En ook niet om te denken, nou, ik ga vandaag lekker de deur uit, want ja.
1: Ja, dat.
0: Of je moet naar een overdekte winkelcentrum, dan.
1: Mm-hmm.
0: Dan komt het wel goed, denk ik. Moet je wel de hele dag daar blijven, want anders ben je alsnog verregend.
1: Ja.
0: Word je helemaal gek van, joh. Mocht je wel moeten werken, heel veel succes. Wij helpen je de dag door. En ook als je vrij bent met de ochtendshow tot 10 uur. Goedemorgen.

0: Harry Styles, American Girls. In de ochtendshow van Studio van Kagen Praas, maar ook Jackson Sisters hoorde je en I Believe in Miracles. Ja, je zei het, Ries. Ziggo Dome, hè?
1: Ja.
0: Ziggo Dome.
1: Johan Cruijff Arena.
0: Johan Cruijff Arena, inderdaad. Grote Johan Cruijff Arena natuurlijk, waar veel meer mensen in kunnen dan de Ziggo Dome. Maar waar het geluid dan wel weer dramatisch is. Ja. Iedereen loopt er altijd over te zeuren, maar toch...
1: Ik moet wel zeggen, even kijken. Dinsdag zat ik hier zo. Had je een dagje vrij? Zat ik hier samen met Pim zat ik hier.
0: Pimmetje, ja.
1: En Pim zat mij te vertellen dat die concerten helemaal niet uitverkocht zijn.
0: Van de Harry Styles
1: niet? Ja, maar als ik nu zit te lezen, zijn ze gewoon allemaal uitverkocht.
0: Ja, volgens mij ook. Volgens mij is alles gewoon helemaal volledig uitverkocht. Ja, en mocht je nou naar de Johan Cruijff Arena gaan, omdat je naar Harry Styles gaat, naar het concert... Dan ga je niet alleen maar Harry Styles zien, maar ook deze mevrouw. Het heeft een hele lange intro hoor, maar je kunt haar kennen van With Every Heartbeat. Deze plaat dus, even een klein stukje doorspoelen.
1: Oh ja.
0: Maar ook van deze plaat.

0: is Handle Me namelijk van Robin.
1: Ja.
0: Volgens mij zingt ze het ook, moet je luisteren.
1: Handle Me.
0: Ja, precies. En ja, hele andere muziek. Maar ook deze plaat. Nou goed. Zij staat in het voorprogramma van Harry Styles. Ja, vind ik een bijzondere combinatie, moet ik zeggen, hoor.
2: Ja, apart. Niet dat je die gelijk verwacht, eigenlijk, maar...
0: Nee. Waar komt ze eigenlijk vandaan? Is het ook een American Girl? Of,
2: geen idee.
0: Volgens mij komt ze gewoon uit Engeland, maar goed. Harry Styles is in de ochtendshow van Studio Alpha K gebruikt.
2: Zweeds.
0: Zweeds komt... Ja. Ze is Zweeds. Ze komt niet uit Zweeds, want dat heet gewoon Zweden natuurlijk. Nee,
2: maar ze is Zweeds, inderdaad.
0: Ze is Zweeds, ja. Al het goede komt uit het noorden, lijkt het wel. De Bauza ook, weet je wel. Dat is ook zo'n bijzonder iets. Drie Noorse gasten die gewoon op school eigenlijk een soort van party-dj's waren. Nooit echt doorbraken, maar ja, ineens is daar dat nummer Bauza met Magnetic ontstaan. En nou, gaat het ontzettend lekker met die gasten. En breken ze internationaal door. Dus het kan zomaar verkeren. Zeg, de ochtendshow op Studio Alpha K gebraast me dus. 7:58 is het. Zometeen dan hebben we natuurlijk weer waar of niet waar. Alhoewel, ik heb Thijs van der Dussen nog niet gehoord. Wellicht ligt hij nog op één oor. Maar dan gaan we het op een andere manier oplossen. We gaan hem in ieder geval doen, waar of niet waar. Of het nou wel of niet van Thijs van der Dussen is. In ieder geval studio11.nl/WhatsApp. Kun je alvast openzetten om mee te spelen met dat spel. Waar of niet waar dus. Maar eerst nog even een rondje nieuws. Want ja, ik ben wel best benieuwd naar wat er allemaal in het nieuws zat in de afgelopen 24 uur bijna. Want ik heb het gisteren eigenlijk niet gevolgd, moet ik zeggen.
2: Niet?
0: Nee, want ja, geen ochtendshow. Dus dan volg ik het ook niet.
2: Ja, precies. Ja, is ook zo.
0: Maar goed, wat zit er in het nieuws? Je krijgt een nieuwsrondje van ons.
3: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Van gratis en voor niks, hè.
3: Veel te vroeg om op te staan.
0: Ik zei het al, 7:58. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice voor vrijdag 15 mei 2026. Ries, wat is jou opgevallen?
1: De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao, waar hij zijn Caribische rondreis afsloot. Hij hield een persconferentie samen met president Pisas van Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken en zo hun onderlinge band versterken. Naast Nederland en Curaçao zijn de eilanden Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De regering van Sint Maarten heeft al aangeboden om eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren.
0: Ja, het is een woord, hè? Ongelooflijk.
1: Zo. Dat is wel ook heel veel letters.
0: Goed galgiewoord, ja. Zo. Maar wel goed dat er meer overleg is tussen de verschillende landen. Want als het allemaal bij één koninkrijk hoort en ze krijgen alleen maar te horen. Want dat was een beetje hetgeen wat werd geroepen en waar Nederland van werd beticht. Mm. Dat er alleen maar mededelingen werden gedaan in plaats van overleggen dat die er plaatsvinden.
1: Ja, van zoek het zelf maar uit.
0: Maar
1: we hebben dit besloten. Ja.
0: Hoe vaak moet dit nou plaatsvinden? 4 keer per jaar?
1: Ja. Even kijken, of 4 landen gaan jaarlijks.
0: Oh, jaarlijks, 1 keer per jaar.
1: 1 keer per jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Ik wil zeggen, als je dit maandelijk gaat doen, dan wordt het nogal een dingetje natuurlijk. En voor het milieu, maar ook voor de kosten. We betalen dat als Nederland zijn dan natuurlijk gewoon zelf. Althans, wij als burger.
1: Ja. Maar aan de andere kant, als ze allemaal deze kant moeten komen, dan kunnen ze allemaal in één vliegtuig. Dus dat scheelt dan wel weer.
0: Goed, ze moeten daar natuurlijk ook vliegen. Dus echt voor het milieu heeft dat ook niet
1: met een boot heb je ook heel veel diesel natuurlijk. Ja,
0: daarom. Ja. Ja. Er zijn wel elektrische boten, maar ik denk, ik weet niet of ze dat volhouden hoor.
1: Geen idee, ik denk het niet.
0: En daarnaast, er zijn tegenwoordig allerlei blokkades op zee. Dus dat lijkt me ook geen goed idee. Maar goed, wel goed nieuws dus in zover dat er in ieder geval overleg wordt gepleegd. En daarmee niet alleen maar mededelingen worden gedaan, want daar word je niet wijzer van.
1: Precies dat.
0: Wat ook niet zo goed nieuws is. Normaal gesproken wil ik graag afsluiten met positief nieuws. Maar de politie heeft twee vrouwen van 31 en 33 uit Stadskanaal opgepakt. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen. De een heeft een dochter van 1 jaar of 6. De andere een zoontje van 7. De moeder van het meisje heeft erkend dat ze haar dochter stelselmatig heeft mishandeld. Dat zou zijn gebeurd op instructie van de andere moeder. Het OM die zegt dat de aanhouding van de tweetal is vervroegd omdat er maatschappelijke onrust is ontstaan hierover. De kinderen zijn al uit huis geplaatst. De gemeente heeft een noodverordening ingesteld om meer vernielingen aan woningen te voorkomen nadat er ruiten waren ingegooid bij die mensen. Mm. Ja. Ja, eigenlijk gaan de twee dingen in dat opzicht natuurlijk niet goed. En dat die mishandelingen plaatsvinden, maar dat andere mensen zich daar ook mee gaan bemoeien als een soort van eigen rechter. Ik bedoel, natuurlijk kan je in opstand komen om het feit dat dit soort dingen plaatsvinden en dat er geen maatregelen tegen zijn genomen, behalve het huisplaatsen van die kinderen. Maar het is nou niet de bedoeling om zelf dan te bedenken, ik ga maar steen eruit heen gooien. Ja,
1: dus. De emoties zijn natuurlijk ontzettend hoog opgelopen daar. Daarmee wil ik het niet goed praten natuurlijk.
0: Nee, ik snap de emotie wel hoor, daar niet van. Maar het is wel dat je denkt, het is niet handig dit.
1: Ja.
0: Tot zover het nieuws voor nu. Zometeen krijgen we nog meer nieuws van ons. Maar ook natuurlijk van de NOS, het nieuws van 7:30. Het komt eraan. En ook waar of niet waar dus. Wil je meespelen? Studio11.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open. Want je kan zometeen 3 stellingen beantwoorden met waar of niet waar. Eerst nog even muziek van Roxy Dekker en Ronnie.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex, Ro en Ro. Oftewel, hoe het is in de ochtendshow. Jawel. 5 minuten over half 8 is het. We gaan gauw door naar het nieuws van de NOS. De hoofdpunten van het nieuws. En daar natuurlijk waar of niet waar. Nogmaals, zet je app open. Studiealf.nl/WhatsApp om mee te spelen zometeen. Met de stellingen waar of niet waar. Dat zometeen dus. Eerst het nieuws van half 8. Je hoort de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaar gewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
0: En het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn was een groenvleugel ara kwijt. De papegaai keerde maandag na een vogeldemonstratie niet terug. Volgens Avifauna maakt de vogel vaker een extra rondje, maar komt normaal voor de avond terug. Inmiddels is de vogel weer terug.
0: Oh, de vogel is niet meer gevlogen, maar is weer terug?
2: Hij is inmiddels weer terug.
0: Dat is goed nieuws.
2: Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Door strengere ventilatie-eisen sinds corona zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu voorrang heeft. Yvonne Peters wordt mogelijk wethouder in Alphen aan den Rijn. Het nieuw elan draagt haar voor als opvolger van Gerard van As, die stopt na ruim 20 jaar als wethouder. Peters was sinds 2014 wethouder in Kagen-Brasem en werkte daar mee aan grote bouwprojecten, zoals Brasemmerland. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik moet wel lachen altijd om het verhaal wat je net vertelde over die schildpadden.
2: Ja.
0: Dat ze dan zeggen, ja, andere dingen krijgen voorrang. Dat denk ik, oh, maar als een schildpad van rechts komt, krijgt hij dan ook voorrang? Of?
2: Ja, zoiets, ja. Ja. Ik vind het wel apart dat nog steeds corona zijn voetafdrukken achterlaat.
0: Ja, of, ja, maar dat is een beetje vaag. Want we krijgen gewoon geen contact met die mensen. Ze willen niks beantwoorden.
2: Okay.
0: En het hele verhaal is dus eigenlijk, ja, wordt corona zeg maar neergezet als de schuld van alles?
2: Ja.
0: Of ja, is het ook daadwerkelijk zo? Je komt daar niet achter, want ze willen de vraag niet beantwoorden.
2: Oh, ook wel apart.
0: Ik las ook dat er meerdere partijen zijn geweest, ook politieke partijen zijn geweest, die geprobeerd hebben om contact te leggen met het bedrijf, met het verblijf.
2: Ja.
0: Ook daar willen ze geen, geen antwoorden op geven. Of in ieder geval geen contact.
2: Is het een private organisatie of zo?
0: Ik weet het niet. Ik vind het zo vaag verhaal, dit.
2: Oh, apart,
0: waarom bestaat het dan als ja, of ze moeten wachten totdat alle schildpadden zijn of herplaatst of zijn overleden. Maar goed, dan kan je lang wachten natuurlijk, want schildpadden kunnen heel oud worden. Maar het is zo, echt een heel vaag verhaal. Het duurt echt al, de coronatijd, 6 jaar of zo?
2: Ik vind het wel apart, want ik zie vooral mensen, zie ik berichten neerzetten bijvoorbeeld van, onze schildpad gaat hier al jaren op vakantie. Als mensen op vakantie zijn, kunnen ze daar zo'n schildpad achterlaten.
0: Ja, maar
2: Tijdelijke opvang. En dat gaat allemaal nog gewoon door, dus ik vind het apart.
0: Ja, maar uit het nieuwsbericht blijkt ook dat er gewoon geen nieuwe opvang meer is. Dus mensen kunnen zich hun schildpadden ook niet meer aanmelden, zeg maar.
2: Heel apart.
0: Ja, het blijft een heel vaag verhaal, maar goed. Ja. Wat dat betreft loopt het heel traag, net als de schildpadden zelf. Tot zover, hè, Ries?
2: Tot zover, ja.
0: Dankjewel. Het loopt eigenlijk nergens traag, hoor, op de wegen in de regio. Het rijdt allemaal wel door. Er zijn wel 2 werkzaamheden te melden. Waaronder op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Woerden. Daar dus wegwerkzaamheden. De weg is dicht naar verwachting nog tot 18 mei, 5 uur 's ochtends. Geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Gouw. Ook daar wegwerkzaamheden. Ook die weg is dicht tot naar verwachting 18 mei, 5 uur 's ochtends. Hoe is het op het spoor?
2: Nou, ook op het spoor werkzaamheden. En daardoor rijden er bussen in plaats van treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.
0: 9 over half 8 is het. Goedemorgen, de ochtendshow, Studio Alphen en Kagen-Brasem. Something I don't like it, I love it. Flo Rida, Warren Thiek en ook Friday op de vrijdag. Lekker.

0: nog een keer.
1: Nee. Hey, we gaan hem niet nog een keer. I don't like it, I love it.
2: Uh-oh.
1: Ja, zo zingen ze het namelijk. Flo Rida, Robin Thicke en Verdien White doet er ook aan mee. Nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar ik zie hem hier toevallig staan. Daarvoor ook Friday op de vrijdag. Like we used to in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow is natuurlijk het spel Waar of Niet Waar. En dan gaan we weer spelen. Ja, Thijs van der Dus is wakker. Hij heeft zich zojuist gemeld in de app studio.nl/WhatsApp. Met 3 stellingen. En aan ons de taak om daarop te antwoorden met waar of niet waar. Niet alleen wij in de studio, Richard en ik, gaan dat doen. Maar hopelijk jij ook. Je kunt meespelen via de app studio.nl/WhatsApp. Dus in het bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, wellicht. Als je de juiste antwoordvolgorde hebt doorgegeven, ben jij vandaag de dagwinnaar op deze vrijdag 15 mei 2026. Voor heel veel mensen een vrije dag. Misschien liggen heel veel mensen ook nog wel te slapen. Maar jij niet, omdat je zit te luisteren. Nou, dan is er extra kans om de titel binnen te slepen. Dus in zoverre, doe vooral mee. studio11.nl/WhatsApp. Ben je er klaar voor, Ries?
0: Kom erop.
1: Ik ook. Kom maar, waarom zeggen dat tegen mij? Zeg dat lekker tegen Thijs van der Dus. Thijs, kom erop.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige spinnen kunnen vliegen zonder vleugels.
1: Oké. Sommige spinnen? Ja, ik zie Richard Harreman alweer gruwelen. Maar die kunnen vliegen zonder dat ze vleugels hebben.
0: Ja.
1: Is dat waar of niet waar?
0: Volgens mij is het waar.
1: Waarom zeg je volgens mij?
0: Want, omdat ze een soort van parachute kunnen... Ik weet dat er spinnen bestaan die zo'n soort van parachute kunnen maken... waarmee ze van ene boom naar de andere boom kunnen vliegen.
1: Nee, ik meer in de zin van, volgens mij moet je dit gewoon weten... omdat jij je altijd helemaal inleest op die spinnen en daar verder van gruwelt.
0: Nee, liever niet.
1: Nee, ja, ik denk wel dat je gelijk hebt, hoor. Dat ze inderdaad zo'n parachute hebben. Ja. Die doen elke dag een parachute springen. Maar is het waar of niet waar? Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Zet het antwoord achter het cijfertje 1. Want ja, dit was de eerste stelling. De tweede stelling klinkt als volgt.
3: Stelling nummer 2. Je lichaam bevat genoeg zout om een klein zakje chips te kunnen kruiden.
1: Gadverdamme. Je lichaam bevat voldoende zout om een klein zakje chips te kunnen bekruiden, zegt Thijs van der Dussen.
0: Ja, weet je, het gekke is, ik denk dat het waar is. Want je bevat ontzettend veel zout natuurlijk. Dat merk je al met tranen, die zijn zout.
1: Ja.
0: Ja, weet je, dus ik zeg waar.
1: Ja, je merkt het al op het moment dat je zweet.
0: Ook.
1: Vroeger was het, ik weet niet of kinderen dat nog steeds doen... maar op het moment dat je in het zwembad hebt gelegen... dan ga je aan je arm likken en dan ruik je het zwembad. Want het chloor is natuurlijk op je lichaam gaan zitten. Maar op het moment dat je zweet, het is heel onsmakelijk faal... maar dan proef je zout. Ja, want dat is van je zweet. Maar is dat voldoende om een klein zakje chips mee te kunnen bekruiden... zoals Thijs van der Dussen dat zegt? Ik denk dat het ook waar is. Dus we zeggen allebei waar. Stelling nummer 3 dan. Ben heel benieuwd.
3: En stelling nummer 3. Er bestaan plekken op aarde waar het soms tegelijkertijd regent en sneeuwt. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Wat denk jij?
0: Volgens mij kan dat niet. Want als het sneeuwt, betekent dat het koud is. Dus...
1: Ja.
0: Ja, aan de andere kant, het kan in Nederland kan het ook sneeuwen. En gelijk, dat noem ik dan natte sneeuw natuurlijk. Ja. Waar.
1: Jij zegt waar?
0: Ik zeg waar.
1: Ja, ik zeg ook dat het waar is. Weet je waarom ik zeg dat het waar is? Ja. Omdat ik het ook wel eens heb gezien.
0: Is dat zo?
1: Maar ik weet niet of dat het uiteindelijk ook klopt. Dat het misschien ook het inbeelden is van, weet je wel. Dat je eindelijk zit te wachten op een beetje sneeuw.
0: Mm-hmm.
1: Dat je er gewoon zoveel zin in hebt dat je gewoon sneeuw wilt zien in plaats van de regen. Maar af en toe dan zie je inderdaad gewoon van die natte sneeuwvlokken tussen de regen door eigenlijk.
0: Okay.
1: Waardoor het net lijkt alsof het sneeuwt en regent tegelijk.

0: Lijkt, maar lijkt het dan net zo of is het ook zo? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Dus is het waar of niet waar? Bestaan er plekken op aarde waar het zowel regent als sneeuwt tegelijkertijd? Waar of niet waar is de vraag. En dat geldt ook natuurlijk voor stelling 1 en 2. Wat denk jij? Studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. Laten we de stellingen nog een keertje doornemen dan.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige spinnen kunnen vliegen zonder vleugels.
0: Ja, waar of niet waar?
1: Stelling nummer 2. Je lichaam bevat genoeg zout om een klein zakje chips te kunnen kruiden.
0: Waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Er bestaan plekken op aarde waar het soms tegelijkertijd regent en sneeuwt.
0: Waar of niet waar? Ja, dat zeg ik. Dank u. Thijs van der Dus met de 3 stellingen. En hopelijk jij met je antwoorden. Studio11.nl/WhatsApp om het door te geven. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. En wellicht ben jij de dagwinnaar van deze vrijdag 15 mei 2026. Zeg Richard Harreman.
2: Nou.
0: Even geen sneeuw, even geen regen. We hebben het over zonnig weer. We hebben het over de avond waarin waarop eigenlijk de frituur aanstaat. Of de airfryer, hoe je wilt frituren. De biertjes staan koud, de andere drankjes staan koud. En je zit met je vrienden gezellig naar de tv te kijken.
2: Nou.
0: Te kijken naar 22 mannen plus een aantal extra, omdat dat scheidsrechters en grensrechters zijn.
2: Ja.
0: Gisteren was het precies een maand voordat het WK-voetbal voor het Nederlands elftal gaat beginnen.
2: Oh ja.
0: Ronald Koeman heeft zijn voorselectie, of zijn uiteindelijke selectie, nog niet bekendgemaakt. Daar heeft hij 2 dagen uitstel voor gekregen. Mm-hmm. Of aangevraagd en ook aangegeven van, ik wil 2 dagen uitstel.
2: Ja, hij wilde geloof ik nog even afwachten, hè, van hoe dat de spelers zich hielden in het seizoen.
0: Nou ja, goed.
2: In de competitie.
0: Ja, voor in ieder geval de meeste van de Nederlandse voetballers is er nog maar 1 wedstrijd te gaan. Want de Eredivisie heeft nog 1 speelronde.
2: Ja,
0: de Engelse competitie heeft geloof ik nog 2 speelrondes.
2: Oké. Okay.
0: En verder ook nog natuurlijk de Champions League finale. Ja, volgens mij zit daar niet eens een Nederlander in. Dat weet ik eigenlijk niet, moet ik zeggen. Wie speelt er ook weer? Dat is Arsenal tegen PSG. Oh ja, nou ja, Jurriën Timber zit natuurlijk bij Arsenal. Maar volgens mij is hij geblesseerd. En bij PSG zit er volgens mij geen Nederlander bij. Dus in zoverre kan dat nog dan voor Jurriën Timber iets betekenen. Of die niet wel of geblesseerd is of weet ik veel wat. Last heeft van zijn grote teen. Dat wilde hij dus allemaal afwachten. En uiteindelijk komt hij dan met een selectie die dan het WK voetbal kan gaan spelen. Want er moeten een aantal spelers worden opgeroepen om een team te vormen. En hopelijk zijn ze er dan klaar voor. Waar ik naartoe wil, is dat er afgelopen week heel veel is geteased op nieuwe muziek. De muziek van Shakira.
2: Ja.
0: We weten allemaal, zij is Mrs. WK EK voetbal.
2: Ja.
0: Want iedere keer als er een WK of EK is, dan komt zij wel weer met muziek aanzetten.
2: Mm-hmm.
0: Vooral met WK voetbal gaat het er vaak om, omdat ze natuurlijk Spaans talig is. En ze komt zelf uit Colombia, geloof ik, hè? Colombia komt ze vandaan. Maar goed, ja, dit jaar we hadden nog niks gehoord. Dus we dachten, waar komt het nou? Hebben we weer een nieuwe Waka Waka of helemaal niet? Er is nieuwe muziek uitgebracht door Shakira samen met Burna Boy.
2: Okay.
0: En dat is het WK 2026 anthem.
2: Oh, dat is wel apart, want ik had begrepen dat ze ook zou optreden tijdens de halftime show. Want voor het eerst in de geschiedenis, omdat het natuurlijk in Amerika is, hebben we een halftime show.
0: Zo is het,
2: eindfinale.
0: Ja, zo is het.
2: Waarin onder andere Madonna, maar ook Shakira op gaat treden.
0: Ja, allemaal uitgenodigd door Chris Martin van Coldplay. Net als Elmo en nog een aantal andere mensen. Goed. Lang verhaal kort, er is dus nieuwe muziek uitgebracht. En dat is dus de anthem voor het WK voetbal 2026 in Amerika, Mexico en in... Vergeet ik er nog één? Nog een land.
2: Canada.
0: Oh ja, Canada. En een maand, min 1 dag, gaat het Nederlands elftal dus zijn eerste wedstrijd spelen. En ja, dan ga je deze muziek horen. Die Die heet die plaat. Burna Boy, je hoort hem, samen met Shakira.

0: Ho, let's go. Het is niet echt inspirerend, hè?
1: Nee. Het is geen wakka wakka.
0: Nou, nee, vooral niet inderdaad. Ja, aan de andere kant is het ook wel een beetje muziek anno 2026 natuurlijk. En het geeft al weer wat de muziekgenre zeg maar is in Latijns-Amerika. Want ja, dus zo klinkt het wel natuurlijk. Het is niet inderdaad wakka wakka wakka.
1: Nou, het is geen Can You Hear Me ook. Dat, nee, sorry hoor.
0: Van de Enrique Iglesias ja. Samen met de DJ.
1: Ja, was natuurlijk wel voor het EK, was niet voor het WK.
0: Can You Hear Me. Ja, precies.
1: Nee, sorry hoor, maar ik kan hier niet warm of koud van worden. Ik word sowieso niet warm of koud van de komende WK.
0: Je zit er nog niet lekker in, nee.
1: Ik zit er helemaal niet in. Ik denk ook niet dat ik ga kijken ook.
0: Ook al niet?
1: Nee.
0: En het Eurovisie Songfestival niet, en het WK voetbal niet.
1: Nee,
0: ook niet op de buitenlandse zenders, want we weten van jou dat je geen Nederlandse televisie kijkt.
1: Ook niet.
0: Ook niet eens.
1: Ik ben er niet warm voor te krijgen. Ik ben op dit moment ben ik echt helemaal compleet anti-Amerika. Ik weet niet wat het is.
0: Ja, ik heb het over dat dit het anthem is voor het WK voetbal 2026. Dit is hetgeen wat je gaat horen in die voorstukjes. Er is natuurlijk weer zo'n videofilmpje van gemaakt. Waarin je allerlei hoogtepunten ziet van een WK voetbal. En dan hoor je dit op de achtergrond erbij. Even lekker met z'n klappen. Met z'n allen klappen wilde ik zeggen, maar ik wilde zeggen met z'n klappen allen. Ja. Ik moet wel zeggen, ik krijg wel continu, als het uiteindelijk gaat beginnen, zo'n groot toernooi. Krijg ik echt ontzettend veel kippenvel als ik voor het eerst zo'n video zie. Dat ik denk, het gaat eindelijk beginnen, jongens. We kunnen eindelijk los.
1: Maar ik...
0: Maar ja, jij zit er echt nog niet... Nou, ik ga je wel warm krijgen, dat weet ik zeker, Ries. Maar goed, het WK voetbal. Over een maand, min één dag, dan speelt het Nederlands elftal zijn allereerste wedstrijd. En wij zijn erbij. En dat is prima. Ik hoop dat je hier ook bij bent. Want waar of niet waar, zojuist hebben we de drie stellingen van Thijs van der Dussen gehoord. En we hebben daarop geantwoord met waar of niet waar.
1: Het was heel simpel. Alles hadden we geantwoord met waar.
0: Dus... Nou ja, inderdaad. Ja, wij hebben alles met waar geantwoord. Maar is het ook waar of is het niet waar? Dat is de vraag. Ik hoop dat jij ook hebt geantwoord via de app studioalf.nl/WhatsApp. Daar had je in ieder geval alle mogelijkheid toe om dat te doen. In je bericht zette je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Ja, en wellicht zit jij ertussen met de juiste antwoordvolgorde. En ben jij de dagwinnaar in waar of niet waar van deze vrijdag 15 mei 2026. Zullen we de antwoorden maar eens doornemen dan?
1: Kom maar op.
0: Stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige spinnen kunnen vliegen zonder vleugels.
0: Ja, sommige spinnen kunnen vliegen zonder vleugels. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is een mega spider. En dat is de reden waarom je Richard Harreman niet meer ziet. Ja. Ja, we hebben geantwoord met waar.
1: Klopt, ja.
0: Is het ook waar of is het niet waar, Thijs? Kom maar door.
2: En dan gaan we alweer naar de antwoorden van de stellingen. We beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, met zijdedraden kunnen ze zich door de wind laten meevoeren. Die enge, vieze spinnen.
0: Nou, de plant die geeft het ook op, hoor. Die is ook bang voor die spinnen. Heb je het gezien? Zag je het in je ooghoeken?
1: Nee.
0: De plant viel om.
1: De plant?

0: Film.
1: Ja, die ligt nu op de grond.
0: Oh, oké. Okay.
1: Misschien iets te veel spinnen opgevangen. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar goed, antwoord op eerste stelling is waar. Ja, heel gek dat de plant ineens omvalt hier. Nou ja, goed. Is live radio. Hoort er ook bij. Zeg live radio, we hebben het over stelling nummer 2. Komt die aan?
2: Stelling nummer 2. Je lichaam bevat genoeg zout om een klein zakje chips te kunnen kruiden.
1: Ja, ik zou het alleen niet doen, want dat is vrij goor. Maar goed, zou het zomaar kunnen? Klopt die theorie? Is het waar of niet waar?
3: Ik vind het sowieso niet tevreden. Gewoon zoute chips alleen maar. Ik heb liever wat de paprika. Of die andere.
1: Ja, maar goed, er zit ook zout op natuurlijk.
3: Ja, dat is waar.
1: Ja. Naast de paprika moet er ook een beetje zout op.
3: Ja, dat wel.
1: En we hebben geantwoord met?
3: Waar?
2: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, een menselijk lichaam bevat verrassend veel zout. En het zit natuurlijk opgelost in je lichaamsvloeistoffen. Maar daar kan je dus gewoon een zakje chips mee kruiden. Al zou ik het niet lekker vinden, denk ik.
1: Nee, Thijs is wat dat betreft met me eens. Het is wel goor. Het is niet lekker. Maar goed, je kan het eens proberen als je er zin in hebt. Precies, het antwoord in ieder geval op stelling nummer 2 is ook waar. Stelling nummer 3 dan?
2: En stelling nummer 3. Er bestaan plekken op aarde waar het soms tegelijkertijd regent en sneeuwt. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar, ook hier natuurlijk. Ja, de twee antwoorden die je erop hebt kunnen geven. En waren het niet dat er maar één antwoord goed is? Is dat waar of niet waar? Wij hebben geantwoord met...
3: Waar?
1: Is het waar of niet waar, Thijs?
2: En stelling nummer 3. Ook waar. 3 keer waar. Ja, bij bepaalde temperaturen kan het dus regenen en sneeuw tegelijkertijd vallen. Dan krijg je dus een hele vieze natte mix. En meestal blijft de sneeuw dan ook niet lang liggen.
1: Nee. Ja, de vraag is nou eigenlijk wat je dan liever hebt. Heb je liever een natte drap? Of heb je liever sneeuw wat aan het smelten is, waardoor je ook een natte drap krijgt? Dus je krijgt eigenlijk altijd wel een natte drap. Maar goed, het antwoord in ieder geval op stelling nummer 3 is ook waar. Dat betekent dat de 3 keer waar de juiste antwoordvolgorde is geweest. Ja. En ik hoop dat je me ook hebt ingestuurd. Nou, in ieder geval zie ik Niek met een appje. Daarin zet hij goedemorgen en dan 1, 2 en 3. En daarachter op alle 3 de stellingen heeft hij geantwoord met waar. Oftewel Niek, van harte. In deze ben jij de dagwinnaar van vrijdag 15 mei 2026. In waar of niet waar. En aanstaande maandag spelen we hem uiteraard weer rond 7:45 in de ochtendshow. Wil je dus ook kans maken op de titel dagwinnaar en daarmee de week lekker beginnen? Luister dan maandag sowieso naar de ochtendshow. Vanaf 7:00 zijn we bij je, maar rond 7:45 spelen we dus weer een nieuwe ronde van waar of niet waar. Ja, en die start wat dat betreft lekker zijn weekend met de titel dagwinnaar. Dus in zoverre is het alleen maar fijn voor hem. Lekker bezig, Niek. Zeg, je bent ook lekker bezig als je tot 10:00 bij ons blijft. De ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazem. Zometeen, ja, vandaag vrijdag natuurlijk, New Music Friday. We gaan het hebben over nieuwe muziek. Met wie? Waarom? En hoe die plaat klinkt? Je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 8:00.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalphen.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ja, van hartelijk goedemorgen. 7:04, de ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazem. We krijgen wat nieuws van de NOS.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk

0: onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
1: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
0: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
2: We weten echter niet of verdachten of één verdachte en meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
0: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Katrien, dankjewel. Dat zeg ik zo meteen ook tegen Richard Harreman als hij het nieuws uit de regio heeft gedaan. Want daar is de tijd voor. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor een belangrijk onderzoek naar de nationale vogel. Inmiddels zijn al meer dan 50 kuikens uit het ei gekomen. Onderzoekers willen ontdekken waarom veel jonge grutters hun eerste 40 dagen niet overleven. Uiteindelijk worden alle vogels weer vrijgelaten. Gerard van As stopt na in totaal 23 jaar als wethouder. De 82-jarige Nieuw-Eland-politicus stelt zich niet opnieuw beschikbaar en wordt ook geen raadslid. Van As staat bekend om de grote bouwprojecten in Alphen aan den Rijn. Nieuw-Eland draagt nu Gert-Jan Schotanus en uit Kagen-Braasem afkomstige Yvonne Peters voor als nieuwe wethouders. Vrouwen 1 van EMM 21 heeft geschiedenis geschreven. Door een overtuigende 7-2 zege op FC Oegstgeest werd het kampioenschap binnengehaald. En daarmee is het vrouwenelftal het eerste standaardteam van EMM 21 dat kampioen is geworden. Na afloop werd de kampioenschaal uitgereikt. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Ik heb ook geschiedenis geschreven.
4: O jee?
3: Ja.
4: Ben je naar de wc geweest?
3: Nee.
4: Oh.
3: Gewoon GESCHIEDENIS.
4: Ja, oké. Moest even meetellen, maar goed, het ging goed.
3: Ging het goed?
4: Ja, het ging goed.
3: Heb ik het goed?
4: Ik ben even meegeschreven, het ging goed. Ja.
3: Ja, heb je. Oké, dan. Oh. Ja, je zou zeggen dat dat dan ook goed gaat, maar natuurlijk weer niet.
4: Nee.
3: Tot zover. Dankjewel, zeg ik nu tegen Richard Harreman. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, deze vrijdag. Veel mensen hebben een dag vrij vandaag. Na de Hemelvaartsdag natuurlijk gisteren. Dus een extra vrije dag. Oftewel lang weekend. Dat is ook terug te zien op de wegen in de regio. Want er staan geen files. Wel zijn er 2 wegwerkzaamheden te melden. Waaronder op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Woerden. Wegwerkzaamheden dus. De weg is dicht. Naar verwachting duurt het allemaal tot 18 mei om 5 uur 's ochtends. Want dan zou de weg weer open moeten gaan. En dat geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook daar wegwerkzaamheden tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. En ook die weg is dicht. Hoe is het op het spoor?
4: Ja, ook werkzaamheden aan het spoor. En daardoor rijden er tussen Alphen aan den Rijn en Gouda geen treinen, maar wel bussen.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: sneller en laat het licht aan. Daarvoor Joe Corey en MNK en Head & Heart in de ochtendshow. Kwart over acht is het. We moeten even gaan bellen.
1: I'm Jessica.
0: Jessica, goedemorgen.
1: Hello.
0: Hey, Jasmine aan de telefoon. Vriendin van de show natuurlijk. Want vandaag, ja, toch bijzonder verhaal. Je hebt nieuwe muziek uitgebracht. Eindelijk is die daar.
1: Eindelijk.
0: Hoe laat is het geworden vannacht? Want ik neem aan dat je tot in ieder geval 12 uur wakker bent geweest om ervoor te zorgen dat je de release hebt meegekregen. Oftewel de reacties erop en ook de cijfers, zeg maar.
1: Nou ja, dus eigenlijk dus niet.
0: Oh!
1: Want ik moest mijn vriend om 5 uur wegbrengen naar Schiphol. Dus toen dacht ik, nou, ik ga niet tot zo laat opblijven. Maar vanochtend was ik er meteen vroeg bij natuurlijk.
0: Maar dat scheelt dan wel inderdaad, dat je dan vroeg opstaat en dat je dan alsnog alles in de gaten kan houden. Maar oké. Ja, maar dat is dan een beetje onhandige planning. Of valt het wat mee eigenlijk?
1: Nee, daar maakt niet zoveel uit, weet je wel. In de ochtend zag ik het toch wel allemaal. Dus leuke reacties. En ik heb net mijn post gedaan op Instagram. Dat die uit is.
0: Ja.
1: Dus leuke reacties, ja.
0: Nou, ik heb me voorbij zien komen inderdaad. Jouw nieuwe single Feathers, die is vannacht om 12 uur uitgekomen. Toch heel even naar de afgelopen periode. Want jij had natuurlijk You're So Good uitgebracht. Meer dan 54.000 keer is hij inmiddels al gestreamd. In ieder geval op Spotify. Maar hoe is het eigenlijk het allemaal tot die tijd gegaan? Want ik zag ook heel veel reacties uit buitenland, waarin gewoon jouw naam continu wordt genoemd als deze vrouw moet je in de gaten houden.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, hij wordt veel gestreamd in Japan en Brazilië en zo. Daar ook heel veel reacties van.
0: Hoe kom je daar dan terecht met de aandacht, zeg maar? Want je bent toch gewoon iemand uit Alphen aan de Rijn, het kleine Alphen aan de Rijn, in het kleine Nederland. En uiteindelijk komt jouw muziek terecht ergens in Japan. Ja, hoe dan?
1: Dat gaat gewoon via Spotify en via social media, dat mensen dan voorbij zien komen en dan gaan ze me volgen. Dus zo gaat het eigenlijk.
0: Ja, wat dat betreft ben je heel blij met de wereld, hoe dat nu is qua internet en zo, hoe dat werkt.
1: Tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon overal terechtkomen. Dat is niet zo moeilijk met social media.
0: Nee, je hoeft hem niet per USB of per CD op te sturen per post.
1: Nee, precies.
0: Hey, maar
1: de mensen zien het gewoon voorbij komen.
0: Nee, zo is het inderdaad. En wat ze ook hebben voorbij zien komen is natuurlijk de tease van Feathers. Jouw nieuwste single die dus vandaag is uitgekomen. Best wel een lange tease, moet ik zeggen.
1: Ja, vind je? Ja.
0: Hey, is dat expres geweest? Of is dat met voorbedachte raden? Of is het gewoon geweest omdat je eigenlijk niet kon wachten om deze de wereld in te slingeren?
1: Ik denk dat het is en het is gewoon, je moet gewoon tegenwoordig veel van tevoren maar aankondigen.
0: Om mensen op de hoogte te brengen, zeg maar, onder de aandacht te brengen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Nu is Feathers is wel weer een andere kwinkslag eigenlijk in de muziekgenre. Alhoewel, het ligt wel een heel klein beetje bij hetgeen wat je al maakt natuurlijk. Maar heb je wel eens de opmerking gekregen dat jij een multitalent bent?
1: Nee, maar wel dat ik een internationale sound heb, zeg maar. Dat hoor ik wel vaak terug.
0: En wat bedoelen ze daarmee? Dat je meerdere genres eigenlijk bedient? Of dat je gewoon echt iets maakt wat wereldwijd opgepakt kan worden?
1: Ja, gewoon ik heb best wel een goede uitspraak in het Engels, zeg maar. Dus mensen zeggen vaak van het lijkt net alsof je uit Amerika komt. Dus dat is wel echt een voordeel. Dat ik dat goed kan uitspreken natuurlijk. Want er zijn veel Nederlanders die dan Engelse muziek uitbrengen, maar die uitspraak niet echt heel goed hebben, zeg maar.
0: Nee. En dan dat is ook een beetje cringe natuurlijk. Als je de Nederlandse manier van Engels praten hebt, dan wilt niet iedereen dat beluisteren, lijkt mij.
1: Ja, je wil gewoon toch wel echt die Amerikaanse of Engelse uitspraken hebben, zeg maar.
0: Heeft dat
1: om
0: ook
1: als in het buitenland terecht te komen.
0: Nee,

0: Precies, maar heeft dat dan ook als voordeel, zeg maar, dat je afgelopen zomer in Amerika bent geweest en daar dan ook met de buitenlandse artiesten hebt samengewerkt om, of de producers hebt samengewerkt, okay, om het nog internationaler te laten klinken?
1: Zeker, want zij coachen mij ook inderdaad heel erg met uitspraken en dat soort dingen. Van, oh, je moet net even letten op die T'tjes of de S'jes, weet je wel. Dus dat soort dingen helpen zij ook mee.
0: Hebben zij ook geholpen bij dit nummer?
1: Nee. Deze heb ik met Tony Cornelissen geschreven.
0: Gewoon een Nederlandse man, een Nederlands producer, zeg maar.
1: Ja, hij is producer van Chips ook en Cascara heeft hij voor geschreven. En hij heeft in de band Kane gezeten en hij heeft voor Direct ook geschreven.
0: Nou, wat dat betreft heb je meteen een goede man te pakken dan ook direct.
1: Ja, hij is echt heel goed, zeker. Ja.
0: Maar verder, ja, het staat wel een beetje los van natuurlijk de rockmuziek. A la Avril Lavigne, die we vaak van je horen. Nou, You're So Good was er echt een voorbeeld van. Werd ook vaak als reactie gegeven. Je hebt eerder ook een beetje, ja, ik noemde het dan als voorbeeld Tate McRae. Een beetje dat elektronische erin. Mm-hmm. Ja, nu moet ik toch een vergelijking maken met bijvoorbeeld Fleetwood Mac en The Indian.
1: Ja, het is iets meer indie-pop inderdaad. En een beetje dream-pop zit er ook wel in. Ja, het is niet echt één genre waar je het in kan schalen. Het is een beetje een mix van allerlei genres.
0: Ja, maar hoe ontstaat dan zoiets? Want ja, uiteindelijk, je hebt zelf al eens aangegeven van die rockmuziek, dat ligt mij wel heel erg. Is dit dan eigenlijk om een soort van uit te proberen? Of is dit gewoon, ja, wat ontstaat tijdens zo'n producers-sessie of schrijfsessie? En ja, dat je daar dan ontzettend lekker op gaat, waardoor je daarachter staat?
1: Ja, ik had eigenlijk had ik wel heel gericht, wilde ik zo'n track schrijven. Dus dit was wel, zeg maar, ja, ik ben ook wel fan van Oké Lou. Dat is een Franse singer-songwriter. Mm-hmm. En die is de laatste tijd ook best wel, zeg maar, booming aan het worden. En eigenlijk had ik haar een beetje als inspiratie gebruikt voor dit nummer. En die elektronische kant vond ik ook gewoon heel erg gaaf om een keer te doen.
0: Ja, je kan wat dat betreft natuurlijk weer van je bucketlist afschrijven. Want het is eruit. Hij is live. Iedereen kan hem beluisteren. We gaan hem ook luisteren zo in de ochtendshow. We hebben ook geleerd van jou dat de afgelopen nummers veel te maken hebben met het leven. Maar ook het liefdesleven. Maar ook problemen in het leven. Is dat iets ook wat in Feathers voorbij komt? Of staat dat daar volledig los van?
1: Zeker, nee. Feathers gaat over iemand die je ooit verlaten heeft, zeg maar, eigenlijk een gebroken relatie. Of je kan het ook zien als gewoon liefde in het algemeen, zeg maar. Dus iemand die overleden is. Of in mijn geval is dan bijvoorbeeld een relatie, weet je wel. Dat je dan altijd iemand in gedachten hebt als je dan op het strand loopt, zeg maar. Dat je bepaalde herinneringen hebt. Dat je denkt van, oh, je blijft altijd wel een deel van mijn leven.
0: Ja. Maar, ja. Dus je hebt je voorgehouden dat je op het strand loopt, zeg maar.
1: Als je dan zeg maar op het strand loopt en die herinnering komen weer naar boven, je ziet die feathers weer, dat je denkt, oh ja, het is een soort van metafoor van, als ik dat zie, dan denk ik weer aan jou en dan ben je eigenlijk gewoon weer bij me. Ja. Ook al ben je fysiek niet bij me, zeg maar.
0: Nee, precies. Dus echt wel die verloren liefde waar je eigenlijk nog steeds je hart 10 keer sneller van gaat kloppen, maar ja, wat gewoon niet werkt. Ja. Nou, ik vind het wel grappig dat je ook jezelf hebt voorgehouden dat je op het strand loopt. Want ik krijg daar ook een beetje die vibes van. Dat ik op het strand lig, op mijn vakantieadres. Lekker ligt te genieten van de zon. En dan deze muziek op mijn oren. Want ja, nou ja, goed, ik maakte de vergelijking al met Fleetwood Mac. Dat is natuurlijk ook een beetje zo'n drive-through muziek. Hoe noem je dat? Als je op vakantie gaat, dat je dan zo'n playlist hebt samengesteld met allemaal van die lekkere muziek. En dat je dan de bomen voorbij ziet flitsen, de files voorbij gaat. En dit helpt je dan om sneller op je vakantieadres te zijn op een of andere manier.
1: Ja, het is ook echt een nummer die je lekker in de auto draait inderdaad. Die je meeneemt op een soort van reis. Het is een beetje zo'n dreamy song inderdaad.
0: Nou ja, wat dat betreft komt hij precies op het juiste moment. Want we zijn zo langzamerhand die playlistjes aan het samenstellen. Deze gaat er ook zeker op. En ik ga je ook beloven, super, volgende week dan gaan we hem elke dag draaien in de ochtendshow. En nu ook natuurlijk, want ja, het is Release Friday, New Music Friday. Dus we gaan hem de eten ingooien, zoals we dat altijd radiotechnisch noemen.
1: Superleuk.
0: Normaal gesproken vraag je altijd, kondig hem zelf aan. Maar dat heb je stiekem al gedaan, want ja, we hebben er wat moois van gemaakt. Dus dat gaan we nu doen. Ik wil je hartelijk danken, Jess. En heel veel plezier met alle reacties die je toekomt. Wat ons betreft, wij zijn er ontzettend blij mee. En dank je wel daarvoor.
1: Dank je wel dat ik in je ochtendshow mocht komen. Super.

0: leuk.
1: Jij ook bedankt dat je vroeger wilde opstaan. Nee, je moest al vroeg opstaan, maar...
0: ik moest sowieso wel, ja.
1: Veel plezier vandaag en een mooi weekend.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Jasmine Feathers, je hoort hem nu hier in de ochtendshow. Ja.

0: Ja, haha. Daar is hij dan eindelijk. Ik heb hem al vaker geteased in de ochtendshow. Een klein stukje van laten horen, omdat ik heel enthousiast was over hetgeen wat Jasmine op haar Instagram-account had getoond. Ik ging daar al ontzettend lekker op en ik kon niet wachten tot het moment dat hij uitkwam. Nou, die dag is daar. Je zou bijna zeggen, de dag waarvan je wist dat hij zou komen.
1: Niet weer naar die refereren, nee.
0: Oké, ik maak hem niet af. Maar het is toch wel zo. Feathers van Jasmine. Vandaag is hij uitgekomen. En je gaat hem vaak horen in de ochtendshow. Want ik vind hem echt ontzettend lekker. Ja, ik maak de vergelijking. En ja, ik hoor echt vaak, en die opmerking krijg ik ook vaak, van je moet niet muziek vergelijken met elkaar. Toch een heel klein beetje. Juist omdat heel veel mensen heel erg lekker gaan op de muziek van de Indian. Maar ook zeker op Fleetwood Mac. Ja, en daar zit er zeker wat. Ja, heeft het zeker wat van weg. Maar dat maakt het er niet minder om. En ik ben er blij mee. Jasmine, Feathers, in de ochtend, ciao. Nieuwe muziek dus, vandaag tijdens New Music Friday. Ja, zometeen in de ochtendshow natuurlijk nog meer nieuwe muziek, want we gaan ook andere nieuwe muziek laten horen aan je. En ook zometeen, ja, als we het toch over muziek hebben, we gaan je muziekkennis testen. Dat doen we door het spelletje te spelen, de voor of de na. Wil jij nou ook meespelen en kans maken op de titel dagwinnaar in de voor of de na? Geef je dan op door te appen naar studioalf.nl/WhatsApp. Het lijkt ons heel leuk om dit spel live met jou op de radio te spelen. Durf je dat nou niet? Wil je dat nou niet? Denk je, nou, ik wil toch eerst nog even aanzien allemaal. Studioalf.nl/WhatsApp kun je ook gewoon textueel afdoen door een appje te sturen met het antwoord. En dan hebben we, dan zoeken we eigenlijk naar de titel van de plaat, de artiestennaam en of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgekomen. En vandaag spelen we met het jaar 1974.
1: Ja, vanwege afgelopen woensdag Barry Manilow en Mandy.
0: Ja, Mandy was daar de dagwinnaar inderdaad. Ja, oud collega van mij, die dit plaatje niet meer kan aanhoren, maar toch zoiets had.
1: Heel toepasselijk.
0: Nou, ik weet het wel, het antwoord. Dus laat het toch maar even meespelen. Wil je dat nou ook? studio11.nl/WhatsApp dus om mee te spelen met de voor of de na. Dat allemaal zometeen. Zet hem maar harder. En zet hem harder, want

hey, hey. Wat nou hey? Nou, hey. Goedemorgen. De ochtendshow hier op Studio van Kagebrazen. Maak ons op voor het nieuws van 8:30. Eerst nog Simple Minds en Don't You Forget About Me.

0: Dit is de ochtendshow. Ja, la, la, la. Simple Minds, Don't You Forget About Me in de ochtendshow. Dus op Studio Alphen Karebrazen. Het is inmiddels de hoogste tijd om te gaan luisteren naar het nieuws van de NOS. Oftewel het nieuws van 8:30. Katrien Straatman ga je horen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte-Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na Hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking.

0: Bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
1: Mist ik nou een gedeelte?
2: Katrien, dankjewel. Nee, ze maakt een hele snelle overgang.
1: Ik wil net zeggen. Ja. Dat is wel,
2: ik dacht,
1: ze hebben het nog over bootjes en dat iets niet doorgaat. En ineens hebben ze het over het weer.
2: Ja, maar het had wel met elkaar te maken. Maar het was niet zo dat ik dacht van nou, het nieuwsbericht is afgelopen of zo.
1: Nee.
2: ik dacht dat ze eerder gewoon zoiets had van, ik moet het binnen een minuut houden. Dus ik moet snel door. Ze had nog 8 seconden over. Maar goed, maakt niet uit. Katrien Straatman, dankjewel voor het nieuws uit de wereld. Oftewel het nieuws van de NOS. Het nieuws uit de regio kreeg van Richard Harreman. En daar zeg ik goedemorgen tegen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: In het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn is dinsdag een historisch tapijt onthuld. Het handgeknoopte kleed uit 1939 lag vroeger in de trouwzaal en werd later op een zolder teruggevonden. Na restauratie hangt het nu op een prominente plek in het gemeentehuis. Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan de Rijn wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Gebouwen en dierenverblijven krijgen een opknapbeurt en het hoofdgebouw wordt uitgebreid. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomer en duren ongeveer 7 maanden. De kinderboerderij blijft waar mogelijk open voor bezoekers. Dorpsbrouwerij Usse Wusse heeft brons gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. De brouwerij uit Roet of Hanesveen werd derde in de categorie tarwe- en granenbier met de Tulipie Wijze. Dat bier is bijzonder omdat het wordt gebrouwen met biologische tulpenbollen. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is betrekkelijk rustig op de wegen. Er rijden geen files.
1: Nee, meestal niet, hè?
2: Er staan geen files. Het rijdt lekker door, wilde ik zeggen, ja. Er zijn wel wegwerkzaamheden te melden. Onder andere op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda-West en Woerden, daar vindt het plaats. De weg is dicht, naar verwachting nog tot 18 mei, 5 uur 's ochtends. Datzelfde geldt voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook daar wegwerkzaamheden. Dat is dan tussen Moordrecht en Knooppunt Gouwen. Ook die weg is dicht. Hoe is het op het spoor, Ries?
1: Ja, ook werkzaamheden, maar daardoor rijden dus tussen Alphen aan de Rijn en Gouda geen treinen, maar wel bussen.
2: Tjoeke tjoeke toetoet, of nou ja, de wielen van de bus gaan rond en rond. De ochtendshow is ook rond, tot 10 uur, op de radio. Ja, welkom.
3: Mijn rechteroog gaat open, de ander plakt nog dicht.
2: Horen ook, trouwens.
3: Lekker uit de veren, de zon toont zijn gezicht.
2: Ja, af en toe.

0: Opstaan ook met de muziek van Miles Smith naar Your Horn. Drive safe, je hoort me zo meteen. En ook Dua Lipa, Houdini. Pief, paf, poef. Ze komt eraan.
1: Hey, Hoekie.
0: Goedemorgen.
2: Zo, hey, good luck.

0: Poef, en ze is weg. Dua Lipa, Houdini in de ochtendshow. Daarvoor ook Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. 7:45. Ja, ik maak nog wel eens de miskleun.
1: Ja.
0: Door eerst 8 uur te lezen en daarna dan...
1: Oh, ja.

0: bepaald jaartal uit. Althans, is hij uitgebracht. Vandaag spelen we het jaar 1974, want... Ja, woensdag. Gisteren waren we er natuurlijk niet vanwege officiële vrijdag. Hemelvaartsdag. Woensdag waren we geëindigd bij het jaar 1974, want we draaiden...
1: Barry Manilow en Mandy.
0: Ik moet altijd een beetje... ben altijd in de war met Gary... Manilow? Nee, dat klopt niet, hè?
1: Gary Barrow.
0: Gary, hoe heet hij nou?
1: Barrow of is het Gary Barrow was het, toch?
0: Nee, in ieder geval die gozer van een van de boyband.
1: Gary Barlow, hè?
0: Barlow, inderdaad, ja. Waar is hij ook weer van?
1: Die was dan van Take That?
0: Ja, precies. Of Westlife, ik weet het niet meer. Maakt niet uit. In ieder geval, Barry Manilow, daar hadden we het over. Mandy draaiden we afgelopen woensdag. En 1974 komt hij dus vandaan. Ja, de vraag is dus, komt de plaat die ik zo ga draaien voor of na het jaar 1974? Is hij daar voor of daarna uitgebracht? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 1974 dus uitgebracht? Nou, hebben we alles inmiddels gehad?
1: Yes.
0: Het enige wat we nog niet hebben gehad is natuurlijk de track zelf. En dat ik heb gezegd dat jij jouw antwoord kunt insturen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Want daar willen we het binnenkrijgen. Zodat we jou misschien wel uit kunnen roepen tot dag winnaar van deze vrijdag 15 mei 2026. Nou, punt. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ja. Dit moet niet moeilijk zijn geweest voor de mensen, hoor.
1: Nou ja, misschien wel. Ik bedoel, nee. Als je de hedendaagse muziek niet hebt gevolgd, dan ben je deze misschien of vergeten of heb je hem helemaal gemist. Dat zou kunnen, hoor. Maar het is wel de opdracht voor vandaag in de voor of de na. Studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. We zijn op zoek naar titel, artiestennaam en voor of na het jaar 1974. Ja, is die plaat voor of na dat jaar uitgebracht? Volgens Richard Tarreman is het niet moeilijk, maar toch mocht je nog geen idee hebben of inderdaad hem even zijn vergeten, het wel op het puntje van je tong ligt het antwoord. Maar het even nog niet weet, krijg je nu nog een kans om tot dat antwoord te komen, want ik ga hem nog een keertje draaien.

0: Ja. Wait, hoort die ook alweer? Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 1974 uitgebracht? Laat je antwoord achter. Via de app studiohalf.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht, als jij het antwoord goed hebt, ben jij vandaag de dagwinnaar van vrijdag 15 mei 2026. Ja, er wordt hier al een antwoord gegeven, Ries.
1: Oké. Okay.
0: En er wordt de suggestie gewekt. Ja. Eigenlijk de vraag gesteld. Ja. Of deze plaat iets te maken heeft met het Eurovisie Songfestival. Oké. Okay. Studiohalf.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Ja, en wellicht roepen we jou zo uit tot dagwinnaar van vrijdag 15 mei 2026. Nou, tot zover. Zometeen het antwoord. Maar eerst kwaliteitsmuziek op de radio. Je hoort de sirene al gaan. In de vorm van een gitaar. En nee, het is niet de muziekpolitie. Maar wel de police. En ik heb een vraag aan je. Wil je alsjeblieft niet zo dicht bij me staan? Ik bedoel, die ochtendgeur uit jouw mond, die doet mij niet heel goed. Dus poets eerst even je tanden en dan mag je iets dichterbij komen. Maar kom wel dichterbij bij je radio. Je hoort ze nu hier, de police.
2: Young T.

0: Ja, staan niet zo dichtbij, joh. Even wat meer afstand. Wat dat betreft was de coronatijd best wel goed aan te merken. Gezien mensen toch een meter afstand moesten blijven. Voor sommige mensen is dat wel erg fijn, moet ik zeggen.
1: Sommige mensen wel, ja.
0: Er zijn echt van die mensen, ja, ik weet niet of je jezelf ook wel eens opgevallen, maar die komen dan steeds dichterbij op het moment dat ze een heel gesprek met je aan het houden zijn. Mm-hmm. En dan iedere keer zet je dan een stapje achteruit en dan komen ze twee stappen vooruit, zeg maar. Het is echt mega irritant.
2: Ik had vroeger nog wel een collega die wilde nog wel eens eventjes komen helpen bij je, weet je, bij de computer. En ze dus over je heen gebogen, zo half. En dan kom je geen kant meer op, hoor.
0: Het is echt, moet je nagaan als je vrouw bent, zeg maar. Dat je dan continu de hele tijd al die mensen over je heen hebt hangen.
2: Maar het is niet alleen bij vrouwen. Ook
0: nee, dat snap ik. Alleen vrouwen die vinden dat toch vaak een ding.
2: Ja.
0: En mannen die hebben dan af en toe nog wel zoiets, dan maken ze een grapje overheen of wat dan ook. Maar het is gewoon in beide gevallen niet fijn.
2: Nee,
0: laten we het ophouden. Ja. Goed, de police. Don't stand so close to me. In de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Ja, wat je ook hoorde in de ochtendshow was natuurlijk de opdracht van de voor of de na. We gaan je muziekkennis testen. Althans, dat was eigenlijk de poging tot. Want, zojuist hebben we het fragment gedraaid. Wij zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1974. Dat is de opdracht voor vandaag. Althans, ik ben er nou op zoek. Want Richard Harreman is ook een van de kandidaten. Ik hoop dat jij dat ook bent. Via de app studio11.nl/WhatsApp heb je het antwoord door kunnen geven. Dat hebben ook zeker een aantal mensen gedaan. Laten we eerst nog even luisteren naar de opdracht voor vandaag. Want die klinkt als volgt.

0: voordat de beuk erin gaat. Gaan we eerst even het antwoord doornemen. Of tenminste, de antwoorden die zijn doorgegeven via de app. Eerst gaan we even luisteren naar het antwoord van Richard Harreman. Want wat heb jij als antwoord voor de voor- of de na van vandaag?
1: Ik heb hier staan Nathan Evans Wellerman. En na 1974. Dat mag toch? Hoeft dan niet moeilijk te zijn, denk ik. Na 1974.
0: Nee, oké. Na 1974 hoeft niet per se moeilijk te zijn. Nee, maar nee. De titel en artiest, dat is niet voor iedereen bekend hoor, Ries.
1: Dat
0: en dat blijkt ook maar weer uit.
1: Ik bedoelde ook echt op het jaar.
0: Oh, zo. Nou, ik zie in ieder geval het appje van Ben Schuttebelt weer binnenkomen. Want die speelt dagelijks mee met de voor of de na. Heel veel andere mensen ook hoor trouwens. Zometeen even die namen. Eerst even het appje van Ben. Hij zegt dus... Ja, de suggestie. Een songfestivalliedje? Vraagteken. Nee, dit heeft niks met een songfestival te maken. Oh, wel. Hij had er wel prima in gepast, hoor. Heb je het gisteravond nog gezien? Nee, zeker. Nee, dat dacht ik al.
1: Nee, niet.
0: Ik ook niet.
1: Oké.
0: Maar ik zag wel wat dingen voorbij komen. Zometeen wil ik even een van die... Van die liedjes even aan je laten horen, Ries. Want ik ben toch benieuwd wat je daarvan vindt. Mm-hmm. Die is namelijk door naar de finale morgen. Dus, maar goed. Deze plaat, die heeft er niet aan meegedaan en doet er niet aan mee. Ben heeft in ieder geval geen idee. De sound is zero's. Wel moeilijk, vind ik, uitroepteken. Nee, ja. Voor sommige mensen is het zeker moeilijk. Voor Bastiaan is het niet zo moeilijk. Ook voor Linde is het niet zo moeilijk. Voor Kiki en voor... even kijken hoor. Ik had hier... Oh, Seger. Die spelen ook mee via de app studio.nl/WhatsApp. Ja, voor Kiki en Seger is het echt wel een moeilijk opdracht voor vandaag. Want ze hebben echt geen idee namelijk. Al zeggen ze wel, ja, na 1974, dat idee hadden we wel. Ja, nou ja, goed. Dat klopt ook inderdaad. Want hij komt na het jaar 1974 vandaan. Zo kunnen we het wel stellen. Maar is het antwoord wat dat betreft van Richard Harreman goed? En daarmee ook het antwoord van Bastiaan en van Linde. Want die gaven hetzelfde antwoord als jij, Ries.
1: Oh, oké.
0: Nathan Evans, Wellerman. Klopt dat?
1: Ja.
0: Oké, en na het jaar 1974.
1: Ja.
0: Dat is het antwoord wat jij en ook Bastiaan en Linde hebben gegeven. Ik ga het invullen. De computer is aan het berekenen. En ik zie hier geen percentage voorbij komen, want dat is pas over een uur. Namelijk in het Rad van Fortuin natuurlijk. Ik zie hier wel een ander iets voorbij komen. Dat is namelijk een hartstikke groen scherm.
1: Hoi.
0: Ja, en daarmee is wel te stellen dat Bastiaan en Linde, maar ook Richard Harreman, vandaag het hartstikke goed hebben. Oftewel, ze zijn de dagwinnaar van vrijdag 15 mei 2026 in de voor- of de na. En daarmee kunnen ze lekker het weekend in. En jij dus ook, Ries.
1: Mooi.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er zin in, ja zeker.
0: Waar ga je het rond bezuinen?
1: Vooral bij mijn vrouw, tot in de treuren toe.
0: Ja, wordt ze er al gek van? Want jij hebt regelmatig wel. dat jij de dagwinnaar bent.
1: Ja, dus ik heb er ook continu loop ik haar ook te quizzen, weet je. Van welke plaats dit, weet je, zulke dingen.
0: Oh, je doet het thuis? Precies. En misschien moet ik binnenkort even een t-shirt maken van... ik ben Richard Harreman. En op de achterkant, ik ben de dagwinnaar al heel lang.
1: Wauw.
0: Zometeen in de ochtendshow het nieuws van 9 uur. En ja, we gaan het ook even hebben over iets, over een telling, hè? Dat had ik beloofd. Ja. Geen vogeltelling heb ik ook beloofd, maar wel een andere telling. Wat voor telling het wordt, je hoort het zometeen. Maar nu is het deuntje van de week.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goeiemorgen. 9:03, de Ochtendshow op de vrijdag op Studio Alphen en Kagebrazem. En het nieuws van de NOS, Katrien Straatman
9: met het NOS-journaal.
8: Goedemorgen.
9: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
10: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
9: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
11: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
9: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Katrien Straatman, dankjewel. Gaan we over naar Richard Harreman. Hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Vogelpark AV Fauna in Alphen aan de Rijn was een groenvleugelara kwijt. De papegaai keerde maandag na een vogeldemonstratie niet terug. Volgens AV Fauna maakt de vogel wel vaker een extra rondje, maar komt normaal voor de avond terug. Inmiddels is de ara weer thuis. Het schildpaddencentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Door strengere ventilatie-eisen sinds corona zijn bezoekdagen al bijna 5 jaar niet mogelijk. Een nieuw systeem kost zo'n €90.000 en dat geld is er niet. Het centrum zegt dat de zorg voor de schildpadden nu voorrang heeft. Yvonne Peters wordt mogelijk wethouder in Alphen aan de Rijn. Nieuw Elan draagt haar voor als opvolger van Gerard van As, die stopt na ruim 20 jaar als wethouder. Peters was sinds 2014 wethouder in Kagen-Brasem en werkte daarmee aan grote bouwprojecten, zoals Brasemmerland. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, geen files in de regio, wel 2 werkzaamheden te melden, waaronder op de A12 Den Haag richting Utrecht. Werkzaamheden tussen Gouda-West en Woerden. De weg is dicht. Naar verwachting duurt het allemaal nog tot 18 mei, 5 uur 's ochtends. Datzelfde geldt ook voor wegwerkzaamheden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Die vinden plaats tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. Ook die weg is dicht en naar verwachting duurt dat ook allemaal tot 18 mei, 5 uur 's ochtends. Hoe is op het spoor? Ook daar wegwerkzaamheden,
12: ja,
8: toch?
12: Nou ja, goed, spoorwerkzaamheden. Spoorwerkzaamheden inderdaad. En daardoor rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda, maar wel bussen.
8: Tot zover.
12: Tot zover.
8: Dankjewel.
13: Ochtendshow met Wesley Hoek.

Azizam van Ed Sheeran. Daarvoor ook Marshmello en Thomas Rhett. En Where We Go in de ochtendshow. Hele goede morgen. 13 over 9. Ja, Studio Alphen en Kagebrazen waar je naar luistert. De ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Vandaag is het natuurlijk New Music Friday. We hebben eerder al nieuwe muziek gehoord. Van vriendin van de show Jasmine. En nieuwste plaat Feathers is vannacht om 12 uur uitgekomen. Ja, in de ochtend hadden we de release daarvan. En kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben dat dat hier in de ochtendshow is gebeurd. Maar ook trots op de muziek die zij maakt. Want wij supporten natuurlijk de muziek die hier uit de regio komt. En mocht je nou een muzikant zijn en denken, joh, hey, ik heb ook nog een plaat. Laat van je horen. Stuur hem op. Kun je het doen via studioalf.nl/WhatsApp. Of via de mail redactie@studioalf.nl. Komt hier binnen. En dan nemen we graag contact met je op. Want we willen de muziek graag laten horen hier in de ochtendshow. Dus ben je een artiest? Heb je muziek op de plank liggen? Wil je dat ten gehoor brengen op de radio? Laat van je horen. studioalf.nl/WhatsApp. Of redactie@studioalf.nl. Ik had het over nieuwe muziek. Ik dacht, dan moeten we ook nieuwe muziek gaan draaien natuurlijk. Naast dat we de lokale helden supporten. Supporten we ook alle andere muziek. Vanavond om 7 uur de nieuwe Deuntjes Radio met natuurlijk Joey, Dani en Koen. Ze laten 2 uur lang nieuwe muziek aan je horen. Maar ook in de ochtendshow hebben we daar een klein voorzetje op. Ja, en ik dacht, er is zoveel uitgebracht vannacht. Onder andere K3 samen met Donnie. Is de themesong van de Foute Party van een ander radiostation, Q Music. Bijzondere samenwerking, maar ook dat supporten wij natuurlijk. Becky G, die heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Dat heeft ook alles te maken met natuurlijk het WK voetbal. Over een maand gaat dat beginnen. James Hype is terug. Sam Veld, Dave Dekker, Adriaan Persons. Ja, je kan van alles noemen. Maar laten we vooral gaan luisteren naar nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ik heb hem al genoemd. Van Sam Veld, Easy Bizu en Norma Jean Martin. Kennen we natuurlijk van Overdrive. Into the Stars heet die plaat en je hoort hem nu hier in de ochtendshow.

0: Het was nieuwe muziek van Sam Veld en Izzy Bizzou samen met Norma Jean Martin en Into the Stars in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Ik was ondertussen even een voorgesprekje aan het houden met de gasten die hier inmiddels zijn aangeschoven in de studio. We verwelkomen namelijk Gerard Harmes en Dave Roggeveen. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had het eerder geïntroduceerd als een telling vandaag. Althans, die heeft plaatsgevonden. Er is geen vogeltelling geweest, wel een ander soort telling. Want er wordt namelijk een soort van actie gevoerd omdat de spoedzorg in Alphen aan de Rijn al jaren flink onder druk staat. Een groep actievoerders die heeft vannacht geteld hoeveel mensen er eigenlijk 's nachts gebruik maken van de spoedzorg. En dan hebben we het natuurlijk over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. Dave, om te beginnen even bij jou. Jij bent vannacht daar geweest om te tellen. Heb je überhaupt geslapen of ben je meteen doorgegaan?
2: Nee, de bedoeling was dat ik van 3 tot 5 en van 5 tot 8 zou gaan.
0: Ja.
2: Maar ik wilde mijn medemensen niet laten vallen. Ik denk, ik moet van ver komen, van Benthuizen. Ik denk, laat ik rijden. En prompt stond ik daar om 11 uur. Ik denk, weet je wat, ik blijf zitten de hele nacht. Ben je gek? Nee, ik ga zitten daar de hele nacht. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, dus ik vind je er nog fris bij zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je heel de nacht bent doorgegaan en je nu hier dan aanschuift bij de ochtendshow, dan vind ik dat wel heel tof.
2: Ja, dat klopt. Misschien niet fruitig, maar...
0: Het is gelukt uiteindelijk.
2: Ja.
0: Ja. Gerard, goedemorgen ook.
3: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nodig? Waarom hebben jullie die telling gedaan?
3: Ja, dit is wel heel schrijnend dat er nu, dat de spoedpost al beperkt is. Maar dat vooral de nachtapotheek ook nog eens gaat sluiten. Dat is een voorziening die hoort standaard bij die spoedpost.
0: Ja.
3: We hebben 7 jaar geleden ook actie gevoerd. Was een groot succes. Heel veel mensen. En 102 hadden we er toen in die dag. En 3 ambulanceritten en 3 ritten waar de huisarts nog apart naartoe moest. Het plan was toen van de zorgverzekeraar, want die besliste daar toen over Achmea Zorg en Zekerheid, om dat te sluiten.
0: Ja.
3: Dat hebben we weten te voorkomen. En nu, 7 jaar later, was het plan dus weer opnieuw en nu die apotheek weg te halen bij de spoedzorg. Maar een apotheek zonder spoedzorg, dat is als een arm zonder lichaam. Dat kun je niet scheiden. Dus dat is altijd, als iemand een bezoek aan zo'n spoedpost heeft gebracht, dan moet je meteen medicijnen hebben. En misschien mag ik een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk verhaal. Toen mijn kleinzoon logeerde bij ons in Alphen, die kreeg acuut oorontsteking. 'S nachts om 12 uur moest ik met hem naar de spoedpost. Prima, ik kon meteen terecht, ik kon meteen medicijnen krijgen. En een jongen had dat nodig om die oorpijn weg te krijgen of geen complicaties te krijgen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je ziet hoe belangrijk medicijnen kunnen zijn.
0: Ja, en voor de goede orde, op het moment dat de spoedpost van en de nachtapotheek zullen gaan sluiten, dan moet je daarvoor of naar Leiden-Dorp of naar Gouda of andere ziekenhuizen in de omgeving.
3: Voorhout.
0: Dat is natuurlijk nogal wat, hè, midden in de nacht.
3: Ja.
0: Plus, als het echt spoed is, dan is alle tijd is welkom, zeg maar. Je wilt niet dat er te veel tijd overheen gaat en dat daarmee de klachten erger worden. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, en ze hebben dan een compromis bereikt. En dan zou de Heerhof stand-by zijn.
0: Ja.
3: Maar daar heb je ook niet veel aan. Maar die sluit om 5:30 overdag. En dan zit je voor hetzelfde probleem. Dus dat lost ook niks op. Anders wat ze voorgesteld hebben vanuit de apothekers. We komen de medicijnen wel bij de patiënten thuis brengen. Nou, daar moeten we nog zien of dat goed en op tijd gebeurt. En of ze dat volhouden, dat is de vraag.
0: Maar ook in de nachtelijke uren wordt dan beloofd, of dat niet?
3: Sorry,
0: In de nachtelijke uren?
3: Ja.
0: Want het gaat natuurlijk ook om de nachtapotheek.
3: Ja,
0: dus als er midden in de nacht medicijnen nodig zijn, komen ze dan ook bij jou thuis?
3: Ja.
0: Is de vraag.
3: Maar ik heb daar grote vraagtekens bij of dat in de praktijk straks ook echt gaat gebeuren. Want er wordt wel meer toegezegd.
0: Ja. Ja, er is in de afgelopen tijd natuurlijk veel te doen geweest om het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn. En omdat er natuurlijk bepaalde afdelingen werden gesloten en dan uiteindelijk werden overgeheveld naar Leiden-Dorp. Of tenminste, dat je daar dan terecht kon. Maar in Alphen niet meer. Toch best wel noodzakelijke afdelingen zijn dat dan. Zeker in een gemeente van meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast heb je natuurlijk die nachtapotheek, je hebt de spoedpost. Dat zou dan nu dan de discussie zijn of dat gesloten moet worden of niet. Het is allemaal wel een beetje het verhaal vanuit de zorgverzekeraars, hè? Is dat dan eigenlijk commercieel te noemen? Een commercieel besluit?
3: Ja, dat is het zeker. En het is inderdaad een centenkwestie. Maar ja, wat wordt mij verteld, de apotheek hebben we losgemaakt van het ziekenhuis. Dus okay. Die heeft dan een eigen verantwoordelijkheid. Die moet ook de toko draaiende houden. Maar ja, wij als patiënten, als klanten hebben daar natuurlijk niks mee te maken. Ik bedoel, het gaat om de mensen hier in de regio. Die ja, bij dag en ontijd terecht moeten kunnen. En dat gaat om noodgevallen. En normaal is de huisartsenpraktijk bereikbaar. Soms ook lastig. Maar dat staat er los van. Maar deze voorziening is eigenlijk fundamenteel voor iedereen. Van jong tot oud.
0: Voor een gebied met zoveel inwoners ook natuurlijk.
3: Als ik nog even een voorbeeld van gisteravond. Want ik was om 4:30 was ik aanwezig al.
0: Jij bent er ook geweest.
3: Ja, ja. En van 4:30 tot 11:30. En vanmorgen tot van 7:15 tot 8:00. Maar ik werd gisteravond, ben ik gewoon naar binnen gegaan. Ik heb me voorgesteld aan de receptionisten. Prima, gaat u zitten enzovoort. Er kwamen nog 3 andere tellers bij ons versterken. En om 5:30, ja, toen kwam de politie. Die sommeerde ons om weg te gaan. Die dames gaven daar gehoor aan. Ik was buiten bezig met een spandoek. En ik zei van, ja, kom op, dat gaan we niet doen. Wij zijn alleen maar aan tellen. We gaan niks geks doen of zo. We gaan alleen maar tellen. Dus ik ben naar binnen gegaan. En vervolgens kwam even later de politie mij arresteren. En ik ben meegenomen. Ik ben afgevoerd hier. Ik moest alles uittrekken. Mijn portemonnee, iPhone, noem maar op, moest alles afgeven. Mm-hmm. Moest tegen de auto gaan staan met mijn handen op het dak. Gefouilleerd en alles. Toen ben ik meegenomen naar het politiebureau hier in Alphen.
0: Ja.
3: En mij was gezegd van, je gaat nu naar Gouda, want daar sluiten we je op.
0: Maar waarom ben je meegenomen dan? Want ik bedoel, dit is toch gewoon een telactie? Dit is toch niet een protestactie met al te veel gedoe?
3: Nee, absoluut. Natuurlijk, we zijn helemaal niet van geweld, in tegendeel. maar goed, ik ben toen hier naar het politiebureau in Alphen gebracht. Alles af moeten geven en zo. En ik ben opgesloten in de cel, die ging op slot. En na 20 minuten kwam dus een agent mij verhoren. Heeft een hoor afgenomen met een stagiair.
0: Wat hebben ze als reden gegeven dat je bent opgepakt dan?
3: Nou, huisvredebreuk.
0: Omdat je naar binnen
3: bent
0: gegaan?
3: Ik mocht van de directie van Alreine, mocht ik daar niet binnen.
0: Ja?
3: Want ik vroeg wie heeft dan de opdracht gegeven. Dat was de directie van Alreine.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk alleen maar om het feit dat je naar binnen bent gegaan, jezelf hebt voorgesteld en gezegd van, joh, we voeren deze actie. Ja. Dat is het enige geweest waardoor ze hebben gezegd, we gaan je oppakken.
3: Ja, ja. Kennelijk.
0: Oké. Okay.
2: Als ik mag inbreken, gênanter nog. Het was zelfs zo, de stagiair die kwam applaudisseren en vertellen dat het een goede actie is, dat ze achter de actie stonden. Dan denk ik van, bizar dat je deze man laat oppakken. En ja, ik snap dat gewoon niet. En dan vervolgens komen er 2 andere dames aan bij de groep actievoerders die er nog zitten. Ja, dat is een goede actie hoor. Die steunen we. Ja, wat sneu dat we uw mede-activist Gerrit Hamers hebben opgepakt. Gênant. Echt waar. Waar gaan we heen hier met Nederland? De zorg brokkelt alleen maar af. En het inwonersaantallen schalen op.
0: Het is natuurlijk iets wat jullie met alle goede bedoelingen willen doen. Hè? Gewoon tellen hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik maken van die spoedposten. Zodat jullie met die informatie uiteindelijk naar de politiek kunnen of andere acties kunnen opzetten. Een vrede, een manier van protest eigenlijk voeren, maar dan op een vredige manier. Dat wilde ik zeggen. Toch heel even naar jou, Dave, want jij hebt er natuurlijk ook gestaan vannacht. Je hebt ook daadwerkelijk geteld. Zijn er ook dan cijfers bekend van de telling van vannacht?
2: Ja.
0: Hoeveel mensen hebben er gebruik gemaakt van die spoedpost?
2: In totaliteit 16 stuks van de spoedpost.
0: 16?
2: Dat we geteld hebben.
0: Ja.
2: En bij elkaar met de overdagstuk 30 stuks van bij elkaar. Dus je hebt 30 om 30, dus zeg maar 60 personen. Waarvan er nog 1 iemand met een ambulancebroeder aankwam. Die dan mee naar binnen ging en ook daar bleef. En heel lang duurde voordat hij weer naar buiten kwam. Dat ik denk, ja, hoe belangrijk is het dan? En dan sta je daar actie te voeren en dan hoor je van je medemensen dat oud-burgemeester mevrouw Spies komt vertellen, dit is een goede actie, ik ondersteun dit, dit mag niet verdwijnen. En dan denk ik, hoe gênant is het? En dan heb je nog de raad hier binnen, die gewoon keihard zegt, ja, we zijn voor 90% zijn we het ermee eens. Terwijl Gerard van As, die is van Nieuw Elan, zelf jaren geleden ooit getekend heeft voor een volledig voorwaardig ziekenhuis voor deze inwonersaantallen. En dan vind ik het gênant dat we dat gaan laten afschalen. Continu een stukje van de worst afschalen totdat je niet meer kan. En ja, waar moet je dan heen? Ja, moet je dan maar Leiden om naar Leiden dorp te gaan? Ik heb bijvoorbeeld geen vervoer. Dan moet ik A, een dure taxi nemen om daar te komen. Kom ik daar aan, heb ik pillen. En dan moet ik €52 afrekenen voor 2 pillen. En dan moet ik terug met de taxi. Als dat zo gaat en dat verdwijnt, ja, dan heb je de volgende. Ik heb last van mijn hand, ik ga niet meer, want het ziekenhuis is niet volwaardig meer. Het schaalt af. En ja, ik vind dat bar en boos schandalig. Dat kan gewoon niet.
0: De frustratie is in zoverre duidelijk. Het probleem is duidelijk. Toch heel even met die cijfers. Wat kunnen jullie uiteindelijk met die informatie doen? Kunnen jullie inderdaad daarmee naar de politiek om dit op deze manier kenbaar te maken? Of hebben jullie daar andere doeleinden bij?
3: Nou, kijk, we kunnen. Wat de volgende stap zou kunnen zijn, is dat we een bijeenkomst houden van bewoners van Alphen. En kijken wat we nog meer zouden kunnen doen om te zorgen dat het verandert. Want ja, het is natuurlijk toch een systeemverandering. Want die samenwerkende apothekers, die moeten daar toch een antwoord op hebben.
0: Ja.
3: En dat kunnen we wel verlangen. En dat is uitgebleven. Dus met andere woorden, we willen met hen in gesprek. Ik bekijk het nog eens opnieuw. En wat zijn dan de drempels waar jullie tegenop lopen? Dat is ons in ieder geval niet duidelijk. En de bevolking zeker niet.
0: Vallen de cijfers dan mee of tegen van vannacht? Voor één nacht. Ja, het gaat natuurlijk over één nacht. Dus in zoverre is er natuurlijk geen een maandelijks cijfer bekend. Ja. Of een jaarlijks cijfer. Maar als je dan kijkt over die ene nacht, valt het dan mee of tegen volgens jou?
3: Ja, kijk, dat zijn er natuurlijk toch een flink aantal. En je zou veel meer momenten, telmomenten moeten hebben. En dit is waarschijnlijk een rustig weekend, omdat het hemelvaart is. Als je een regulier weekend neemt, is het misschien drukker. In het verleden hebben we dat een keer 3 keer achter elkaar gedaan. En toen varieerde het zo tussen de 60 en 102. Van 3 weekenden. Dus daar zat gewoon wisseling in.
0: Ja. Nu ga je dan uiteindelijk met die cijfers wat doen. Kan de politiek hier uiteindelijk wat aan doen? Of is het echt aan de zorgverzekeraar om dit te besluiten?
3: Nou, daar ligt de macht bij de zorgverzekeraar, absoluut. Maar de politiek kan heel veel doen. Als zij zich resoluut opstellen in de zin van, ja, het is te gek voor woorden dat we die zorg niet kunnen krijgen hier op maat. Dan moet er iets veranderen. En dat is eigenlijk natuurlijk waar we naartoe werken. We moeten iets veranderen.
0: Ja.
3: En wie moet bewegen is de zorgverzekeraar. Die moet bewegen. En zorg en zekerheid heeft hier dan voor het zeggen. Die zou in geweer moeten komen.
0: Er is ook geflyerd in de regio. Wat waren de reacties van de flyeractie, zeg maar, van de mensen waaraan je die flyers aanbood, Dave?
2: Heel, heel divers. Mensen zeiden van ja, een steengoede actie. Blij dat de socialisten terug zijn. En onder de naam genaamd Nachtwacht die we aangemaakt hebben. Waarom we dat gedaan hebben is om geen politiek partij erbij te berusten. Om te hopen dat we meer mensen zouden trekken die daar in die actie mee zouden gaan. Ja, en dan spreek je toch ook mensen aan die dan zeggen, ja, ik heb er gewerkt en ik kan je vertellen, hij gaat zelfs al op 30 mei dicht. En ja, er is niks meer aan te doen. En dan hebben we nog een lid van ons, van de partij SP, die dan de flyer op zijn Facebook heeft neergezet. Daar is op gereageerd. Ja, heeft dit nog wel nut? Want actievoeren heeft geen nut meer, want wij zijn allemaal ontslagen. Wat helemaal niet waar is, want wij zijn bezig vragen en praten wat daar gebeurd is. Er zijn een aantal overgezet naar een andere apotheek.
0: Mm-hmm.
2: En er zijn er maar 2 ontslagen. En de vraag is, waren die aan de leeftijdsgrens? Dat ze dus 2 jaar nog moesten en dat ze denken, die kunnen we de wachtgeld van doen en dan heb je je pensioen.
0: Ja.
2: Of zijn ze echt daadwerkelijk ontslagen en om welke redenen weten we dan niet?
0: Hoe dan ook, ze zijn in ieder geval van deze locatie afgehaald.
2: Ja,
0: ja,
2: precies.
0: Ja,
3: ja. Ja. Dus ja, daar zijn we nog niet mee klaar. En we zijn vastbesloten om door te gaan. Maar de reacties waren hartverwarmend. Ook toen we mee bezig waren, mocht dat spandoek wat dat eerst opgehangen naast het ziekenhuis, moest weggehaald worden. Nou, juridisch hebben ze daar een punt. Dus we hebben dat weggehaald. En we zijn dat verderop gaan neerzetten op 2 stokken. En toen waren we bezig. En toen kregen we allerlei steunbetuigingen van mensen. Zeiden, ja, prima actie, dat is een schande en noem maar op. En op een gegeven moment kwam dus ook Lisbeth Spies langs, de oud-burgemeester. En ja, die was verbaasd dat dat inderdaad ook direct plaatsvond. En dat die apotheek verdween. Want bij heel veel mensen, ja, als je er niet mee te maken hebt, meestal heb je dat dus niet, zit dat niet tussen je oren. Maar ja, zij steunde in ieder geval deze actie. Dat vond ik dus wel een pluspunt.
0: Ja.
3: En goed, de SP heeft wel het initiatief genomen, maar we willen de actie zo neutraal mogelijk voeren. Want het gaat om iedereen.
0: Ja, ik wou zeggen, want het is natuurlijk ook wel onderdeel geweest van de verkiezingen, de verkiezingstijd. Hè? Het is ook in partijprogramma's meegenomen. Dat maakt het heel erg politiek.
2: Dat wil ik buiten laten, want wij zijn het algemeen al jaarlijks bezig met de zorg. En we zien gewoon dat alles afschaalt. En landelijk is ons gevraagd, wat gaan jullie doen voor de zorgactie? Nou, ja. Ik kan je vertellen, wij zijn hier nog lang niet klaar. Want ik wil gewoon voor deze inwoners een volwaardig ziekenhuis hebben waar we wat kunnen doen. Er liggen daar apparatuur waarmee ze gewoon geholpen kunnen worden met allerlei dingen. Het is gewoon te zot voor woorden dat je gewoon niet een volwaardig ziekenhuis hebt. En het is afschalen op afschalen. En als het ene afschaalt, dan zeggen ze, oh, joh, ik ga niet meer. Ik laat wel kapot leien, want het schaalt af. En ja, ik zeg nogmaals, wij zijn als actiegroep nog niet klaar. En we hebben brede steun vanuit onze partij. Zelfs ook de foto en de video toen Gerard werd weggestuurd, hebben we naar landelijk gestuurd. Daar werd op gereageerd. Is dit nu actievoeren anno 2026? Als het moet, staat ook landelijk op om dus, net als wat Gerard riep, om met die zorgverzekeraars daar ter plekke op dat ziekenhuis gewoon in gesprek te gaan. En het is groot genoeg daar om daar genoeg mensen. En desnoods gaan we door het centrum met een hele mooie protestmars naar het ziekenhuis lopen. Dat is fantastisch, lijkt mij. Dat is iets wat hier nog nooit gebeurd is. En ik sta erop dat dat gewoon moet. Want ja.
3: Nou, Dave, moet ik je toch eventjes bijpraten. Toen het ziekenhuis sloot, Reinoord destijds, in 1991...
0: Toen is er een grote protestmars
3: geweest van het oude Rijnoord naar het centrum hier in Alphen, naar het stadhuis. Dus toen was er ook, en ook het personeel. We hebben trouwens ook nog een keer in 1994 hebben we ook een comité opgericht. Reinoord baart ons zorgen en daarna hebben we basisziekenhuis Moed gehad. Toen hebben we met het personeel, want op 1 april 1994 sloot het ziekenhuis officieel. Tenminste de kraamafdeling en de kinderafdeling.
0: Ja.
3: En dus ook de andere functies gingen langzamerhand weg. Toen hebben, hebben wij als comité hebben we het ziekenhuis bezet. De directiekamer bezet. En toen hebben we al het personeel gevraagd om voor zover ze konden, de patiënten los konden laten om naar buiten te komen. Dus daar is toen massaal gehoor aan gegeven. En toen hebben we daar ook een foto van gemaakt.
0: Ja. Het is, Dave die vult mij wat dat betreft aan. Het is inderdaad geen politiek verhaal. Ondanks dat het wel in de partijprogramma's is meegenomen tijdens de verkiezingen. De actiegroep staat er los van. Ja, eigenlijk, en daar vul jij dan weer heel goed in aan, Gerard. Deze discussie over het ziekenhuis in Alphen aan de Rijn is iets wat al tientallen jaren bezig is.
3: Ja.
0: Het wordt steeds afgeschaald. Steeds verder afgeschaald. En uiteindelijk hebben we geen ziekenhuis meer over. Dat is eigenlijk een beetje hetgeen waar we op neerkomen. Waar de actiegroep nu ook voor strijdt. Zeker ook voor eigenlijk de belangrijke basistaken. Dat hebben jullie dus vannacht gedaan. In ieder geval door middel van de telling. Nou, er is in ieder geval ook een aantal plannen opgesteld voor. Mocht dit allemaal toch doorgaan, er geen actie op worden ondernomen. Toch Gerard, tot slot. Wat gaan jullie nu als vervolgstap doen? Want ja, is dit representatief genoeg om het al op deze manier over te kunnen brengen aan de politiek? Of zijn er nog meerdere acties nodig om het uiteindelijk ook aan de politiek te brengen, zodat zij zelf in actie kunnen komen?
3: Ja, dat laatste zeker.

0: En nou, we hebben nog een paar ijzers in het vuur. We hebben bijvoorbeeld een prijsvraag uitgeschreven voor het nieuwe naam van actiecomité. Voor mensen vast creatieve ideeën. Wat ze zouden kunnen bedenken. Ja, en verder zullen we dus een buurtbijeenkomst of een bewonersbijeenkomst houden. Mensen raadplegen wat hoe zij de toekomst zien voor de zorg op dit niveau in Alphen aan de Rijn.
1: Zolang er nog geen positief antwoord op is, blijven jullie doorgaan. Dat merk ik uit en de frustratie die erover is, want dat is er gewoon. Maar ook uit jullie uiteindelijke einddoel. En daar gaan jullie voor. Jullie zetten je daarvoor in. De actiegroep Nachtwacht is het dan, hè?
0: Of ja, tenminste, voorlopig Nachtwacht. We laden alle politieke partijen. Ja. Geen één uitgezonderd. En dan kijken we wel hoe ze reageren, formeel.
1: Ja. Als er meer informatie nodig is, waar kunnen we dan terecht?
0: Sorry, heb ik niet goed gehoord.
1: Als er meer informatie nodig is, een website of een Facebookpagina, waar kunnen we jullie vinden?
0: Ja, er is een site geopend. Of die goed werkt, weet ik nog niet. Hij was alleen nog maar de aankondiging en verder nog niet. Maar er wordt aan gewerkt. En verder, mijn e-mailadres is gharmes@gmail.com. En van Marjolein den Uyl, die verzamelt dan al die antwoorden van de prijsvragen in. Die woont ook op Groenestein.
1: Ja, dus ik hoop in ieder geval dat jullie niet heel lang meer nodig zijn. Want dat zou het allerbeste zijn. Aan de andere kant, we weten ook, we kunnen op jullie rekenen. Want jullie blijven je inzetten voor het behoud van de functies binnen de ziekenhuizen inderdaad. Wat wil je nog zeggen tot slot, Dave?
2: Die website die we opgebouwd hebben, die houden we dus constant up-to-date. En ja, daar zullen we ook de foto's met de spandoek maken met red je pil die je bij spoed moet. Dat was
0: de leus op het spandoek, ja.
1: Juist. Ja. En die is daar ook weer terug te vinden. Dus wat dat betreft goed aan elkaar gekoppeld.
2: Juist.
1: Geert Harmes en Dave Roggeveen, hartelijk dank voor jullie inzet en dat jullie hier over wilden komen vertellen. Houd ons ook vooral op de hoogte van verdere acties als die hier uiteindelijk moeten volgen. Hopende dat het niet hoeft natuurlijk, want we hopen gewoon
2: zeker,
1: dat
2: het gaat blijven. Graag gedaan. Zeker informeren. Zullen jullie op de hoogte houden. En als het moet, dan ook desnoods natuurlijk gewoon tv gebruiken van Alphen Stad TV. Want het is immers voor de Alphense inwoners en buitenranden waar we voor strijden voor dit.
1: Punt.
0: Ja.
1: En Dave en Geert, dank jullie wel. En succes nogmaals.
0: Graag gedaan hoor, dank.
1: Goed zo. Zorg dat je op Studio OVK gebraast me zometeen. Het nieuws van 9:30. Ook het Rad van Fortuin zometeen. En als we het toch over ziekenhuizen hebben. Ik hoop niet dat je hiermee te maken hebt. Want als je bent vergiftigd of je gaat niet helemaal lekker op iets wat je hebt gegeten. Heb je toch een ziekenhuis nodig? Of misschien wel een apotheek, pillen, dat soort zaken. Ja. Moet je voor naar Leidendorp, Rotterdam, Gouda. Noem het maar op. In Alphen kun je niet terecht. Zo lijkt het in ieder geval. Alice Cooper. Mooi bruggetje. Naar Poison in de ochtendshow.

0: Alice Cooper, Poison in de ochtendshow. Ja, het is een bijzondere nacht geweest voor Dave en Gerard. De ene op het politiebureau in een cel, de ander wel actievoerend, maar weinig te hebben geslapen. Maar goed, ze strijden uiteindelijk wel voor iets wat de inwoner in Alphen misschien wel graag wilt. Althans, daar gaan we vanuit. Een gewoon goed functionerend ziekenhuis met allerlei voorzieningen die nodig zijn. En daar strijden ze in ieder geval voor. En vannacht is er een telling geweest. Ja, meer erover is binnenkort te lezen op studioalve.nl. Wat er ook is te lezen is natuurlijk het nieuws uit de regio. Eerst gaan we luisteren naar het nieuws uit de wereld. Oftewel de hoofdpunten van het uitgestelde NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
2: Ja, en dan het weer, daar kan je ook nat van worden.
0: Slecht. Katrien Straatman, dankjewel voor het nieuws uit de wereld. En dan het nieuws uit de regio. Je hoort Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En dan het weer. Nee.
3: Ja.
2: In Vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor een belangrijk onderzoek naar de nationale vogel. Inmiddels zijn al meer dan 50 kuikens uit het ei gekomen. Onderzoekers willen ontdekken waarom veel jonge grutto's hun eerste 40 dagen niet overleven. Uiteindelijk worden alle vogels weer vrijgelaten.
0: En dan het weer. Oh nee. Wat gebeurt hier nou, joh?
2: Geen idee.
0: Wacht even, 1, 2, 6. Hatsikaflatsie. Ja, en de...
2: Oké, goed zo. Gerard van Asten stopt na in totaal 23 jaar als wethouder. De 82-jarige Nieuw-Eland-politicus stelt zich niet opnieuw beschikbaar en wordt ook geen raadslid. Van Asten staat bekend om grote bouwprojecten in Alphen aan den Rijn. Nieuw-Eland draagt nu Gert-Jan Schotanus en Yvonne Peters voor als nieuwe wethouders.
0: En dan het... Oh nee.
2: Vrouwen 1 van EMM 21 heeft geschiedenis geschreven. Je moet even ophouden daarmee, Wes. Want ik ben helemaal van mijn padje af.
0: Dus. Ja, sorry hoor, ik word er een beetje melig van vandaar.
2: Goed, en nogmaals. Vrouwen 1 van EMM 21 heeft geschiedenis geschreven. Door een overtuigende 7-2 zege op FC Oegstgeest werd het kampioenschap binnengehaald. En daarmee is het vrouwenelftal het eerste standaardteam van EMM 21 dat kampioen is geworden. Na afloop werd natuurlijk de kampioenschaal uitgereikt. En tot zover het nieuws uit de regio en dan het nieuws. Weer, sorry.
0: Nee, de verkeersinformatie.
2: Oh, de verkeersinformatie, ja.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dankjewel, Ries. Ja, waar deze ochtend het filevrij was, is dat nu wel anders. Want er zijn een aantal files bijgekomen. Oh. Naast de wegwerkzaamheden waar we het hele ochtend over hebben. Die zometeen, eerst de files dan. De A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Staat op dit moment 4 kilometer. Vertragingstijd is 3 minuten. Een 3 minuten vertraging heb je ook op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt Hoek naar de A4 richting Den Haag en knooppunt Raasdorp. En dat over 5 kilometer. En tot slot ook nog een file op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen Stolwijk en Afrit Moordrecht is het aansluiten geblazen.

0: bussen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.
1: En dan het weer. Nee. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Ongelooflijk. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Goedemorgen. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. 13 voor 10. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Zometeen het Rad van Fortuin.

0: Afgelopen week was hij in Amsterdam te vinden. Tame Impala. Zonder Jenny.
1: Oh.
0: Maar in het buitenland was ook Jenny niet aanwezig. Werd wel opgelost door Dua Lipa uit te nodigen. En dat was voor velen best wel een goede verrassing... dat Dua Lipa ineens bij hem op het podium verscheen. Niet in Nederland. Oh. Ja, wie er wel voor haar in de plaats dan is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk namelijk dat er niemand is geweest en dat het toevalligerwijs was dat Dua Lipa aanwezig was in dat land. Maar goed, Tame Impala en Dracula. Maar dan samen met Jenny van natuurlijk die K-pop groep, hè? Is dat?
2: Dat Jenny from the Block, maar...
0: Nee, het is niet met Jenny from the Block. Nee, dat is echt wel verleden tijd. Het is Jennifer Lopez tegenwoordig. Okay. Daarvoor ook de nieuws van Miss Montreal. En schuilen in de ochtendshow. Yes. Dat was de muziek die wij voor je hebben uitgekozen. De vraag is alleen, welke muziek wil jij horen in de ochtendshow? Daarvoor hebben we een bepaald item. Het heet het Rad van Fortuin. En als het goed is, heb je in de afgelopen uren gestemd op één van de twee keuzes.
3: Het Rad

0: ga je gang.
1: Ja, Hans, dankjewel. Afgelopen woensdag heeft Richard Harman weer een flinke slinger gegeven aan het Rad van Fortuin. Toen kwam het pijltje terecht op het vakje.
2: Geitenbreier.
1: En dat betekent dat we weer naar grootmoeders tijd gaan. Nee, niet per se grootmoeders tijd hoor. We gaan het niet hebben over... Er zaten twee motten.
2: Oh,
1: nou ja,
2: ja,
1: misschien ook wel trouwens. Dat is wel een beetje de muziek die daar vandaan komt. Maar niet die ouderwetse liedjes toch? Van twee emmertjes water halen.
2: Nee,
1: dat dan weer niet.
2: Nee, het gaat echt
1: een beetje kwaliteitsmuziek. daarvoor zijn twee platen uitgekozen. Eén daarvan is door Richard Harman geïntroduceerd. Althans, dat gaat hij nu doen.
2: Boudewijn de Grote en meester Prikkebeen.
1: Ja, en ik ging voor Frans Halsema en voor haar.
2: Is dat familie van?
1: Burgemeester Halsema?
2: Ja?
1: Durf het niet te zeggen. Oh. Okay. Is ook van nou goed, laat maar zitten.
2: Wel alle twee F. Halsema.
1: Wat zei je?
2: Wel alle twee F. Halsema.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar dit is dan de Frans Halsema, niet Femke. Ja. Goed, waar ga jij voor? Wie heb jij gekozen? Wie wil jij horen in de ochtendshow? Daarvoor kon je stemmen op @studio of op Instagram. In de story vond je de poll. Met dus die twee keuzes. Ja, en het is nu de hoogste tijd om het muntje weer in de computer te werpen... om de uitslag te berekenen. Laten we dat ook maar gauw doen.

0: 2026.
1: Nou, blijkbaar dacht iedereen dat het ging om Femke Halsema in plaats van Frans Halsema. En daarom is de winnaar vandaag van de categorie Geitenbreier.
2: Ja, zo
1: met 68% van de stemmen. Boudewijn de Groot en Meester Prikkenbeen.
3: Het Rad van Fortuin.
4: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

0: kun je echt niet zijn, hoor. Ze waren in de jaren 60 waren ze hun tijd wel vooruit. Want zo kun je niet zijn is natuurlijk een uitspraak anno 2025. Maar het werd in het lied van Meester Prikkebeen, Boudewijn de Groot, Ellie Nieman, werd het al bezongen. Ja. 1968, de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag.
1: Het Rad van Fortuin.
0: En dat natuurlijk allemaal in het kader van... de geitenbreiers. Ja, de categorie die vandaag dus gold in het Rad van Fortuin. Maandag hebben we een andere categorie, want ja, we hanteren niet twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Daarvoor moet Richard Harman wel even aan het rad draaien. Yes. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie aan.
3: Hij is gevallen op een rood vlak.
0: Hij kan zomaar vallen.
3: En er staat op 2016.
0: 2016. Yes. 10 jaar terug in de tijd gaan we met het Rad van Fortuin. Zondagmiddag komt hij online. Het Studio Elf op Instagram. Houd in de gaten. Want dan kun je weer gaan stemmen. Op een van de twee keuzes die we voor je klaarzetten. Het Studio Elf op Instagram. Houd het in de gaten. En dan wellicht draaien we jouw favoriet rond 9:45 in de ochtendshow.
2: Precies.
0: Op de maandag. Ik had nog één ding heel snel te doen, Ries, want we zitten aan de tijd. Dit is die inzending van Engeland voor het Eurovisie Songfestival. Look, Mom, No Computer. De artiest heet Eins, Zwei, Drei.
4: If only there was a language that I could count in that would make me feel better.
0: Oh, ja. Ik kan je één ding vertellen. Ik weet dat Engeland veel betere muziek kan uitbrengen. Dat ook regelmatig doet. Het niet scoort op het Eurovisie Songfestival. Dus ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen morgen. Ja, tijdens de finale natuurlijk. Je gaat niet kijken?
3: Nee.
0: Nee, okay.
3: Nee, waarom zou ik? Zeker niet naar dit.
0: Nee, maar aan de andere kant. Ja, ik wil het er maandag eigenlijk wel even over hebben. Maar goed, dat hoeft dan niet met jou. Want jij hebt er niks over te vertellen.
3: Dan moet je misschien maar even iemand inhuren of zo.
0: Iemand inhuren?
3: Ja,
0: hallo.
3: Bijvoorbeeld Joey van de Nieuwe Deuntjes misschien?
0: Ja, of gewoon niet.
3: Ja, dat kan ook. Of Kevin van Herk.
0: Ja, het zou kunnen hoor. Maar maandag hebben we sowieso bezoek in de ochtendshow.
3: Okay.
0: Daar maandag meer over. Want het zit erop voor vandaag de ochtendshow voor de vrijdag 15 mei 2026 vandaag. Maandag zijn we er dus weer. Vanavond natuurlijk Nieuwe Deuntjes Radio, waar je al aan refereerde. Natuurlijk ook Koen en Dylan met Aan de Bar. En vanmiddag, hij is er weer, Jens Noppen met de vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Ja, precies.
0: Vanaf 4 uur hoor je die op Studio Alphen en natuurlijk op Studio Karen Brazem. Onze vrienden van de radio.
3: Yes.
0: Wil je de programmering lezen? StudioAlphen.nl en ook StudioKarenBrazem.nl. Daar vind je het allemaal, net als het nieuws.
3: Ja, daar staat onder andere dat de vermiste aravogel, arapapagaai, weer terug is bij Avifauna. En het schildpaddencentrum al sinds de coronapandemie dicht is voor bezoek door vreselijk dure aanpassingen aan het ventilatiesysteem.
0: Ja.
3: Op StudioKarenBrazem.nl. Yvonne Peters voorgedragen als wethouder in Alphen aan de Rijn. En Veense bierbrouwer wint een bronzen medaille bij Dutch Beer Challenge.
0: Ja, dat is allemaal te vinden op de website studioelf.nl en studiokarenbrazem.nl. Ja, we hebben geen tijd meer.
3: Nee?
0: Nee, weet je wat? Dan het liedje maar niet, maar dan wel...
5: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ik kan me niet afsluiten zonder dit natuurlijk. Zeg, Ries.
3: Nou.
0: Hoe noem je een hond zonder poten?
3: Rolmops.
0: Nee.
3: Wat dan?
0: Hoe noem je een... hond zonder poten?
3: Ja, rolmops.
0: Nee.
3: Nee?
0: Nee.
3: Dat maakt niet uit, hij komt toch niet?
0: Nee, precies. Ja. Goed, tot zover.
1: Het einde van het feestje.
0: Nee, grapje natuurlijk. Nou, in zoverre geen grap, want het zit er echt op nu. Kun je wel om lachen, maar het is echt zo. Gies, fijn weekend.
2: Ja, hetzelfde.
0: Ook een fijn weekend. Mocht je al een weekend hebben, zet hem lekker voort. En maandag zijn we er weer. En volgende week, dan gaat het ergens 30 graden worden. Maar maandag nog niet.
3: Nee.
0: Dus, en nog wat doen eigenlijk?
3: Waarschijnlijk wel, maar dat zal mevrouw wel weer verzinnen.
0: Hoe is het weer zover, ja? Ik zit even tijd te rekken, want ik moet er nog even wat aanklikken.
3: Hoe kan je wat tijd moeten rekken als het al zo laat is?
0: Ja, nee, daarom, joh. Moeten we echt wel. Ja, bedankt.
3: Dankjewel, hè.
0: Wauw.
3: Hoi.
1: De ochtendshow. Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen,
2: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord. Radio-DJ Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
6: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
10: Studio Alphen muziek en nieuws.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27. Is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers.

0: en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

Studioalphen.nl. Dit is Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13.

0: Weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met

0: Currency. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 9 kilometer langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markussoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markussoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Studio Alphen muziek en nieuws.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is 10 minuten. En door werkzaamheden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 minuten vertraging bij Knopend Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan

0: voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Studio Alphen, muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A13 naar Rotterdam, bij Delft en de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Na huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht.

0: Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Clausplein heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Clausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden. Tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en 1,5 uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. A13 richting Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje extra door het ongeluk op de A4. En de N11 van Leiden naar Bodegraven tussen Alphen aan de Rijn Oost en Bodegraven is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt.

0: Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers 2e op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

het er voor jou op. Of ze nou nog wel aan de slag gaan dit weekend. Alvast heel veel succes daarmee en welkom bij de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Waar je vorige week je nog goed moest insmeren, daar had je deze week echt wel een regenjas nodig. Het was de week van de start van een gecanceld songfestival. Morgen de finale op het programma. En vandaag is het open boerderijdag.

0: gek.
1: Leo Kleine, Samuel Welton, maak me nou niet gek. Wat een kraker van een hit. En eventjes, hè, wat een kutweer is het eigenlijk deze week. Net zo bipolair als elke stofzuiger waar dat karretje ook maar eigenlijk gewoon zijn eigen ding doet. Heb je zonnebril op, dan gaat het regenen. Doe je je winterjas aan, dan schijnt de zon. En even een kleine shout-out naar alle buitenwerkers, de dakdekkers, de heggensnoeiers, de vuilnismannen en vrouwen. De verkeersregelaars, die ook moeten dealen met die vreemde weersomstandigheden. Want ik reed vandaag bij mijn vriendin weg en daar waren ze met

weg bezig. Stond zo'n mannetje mensen tegen te houden. En die stond zo met zijn capuchon op, een soort met zijn handjes in zijn zakken. Het regende, het was echt rot weer vanochtend. En ik was er nog geen 2 minuten voorbij en ineens ging de zon schijnen. Dat ik echt dacht, die arme man. Nou ja, dat wilde ik even zeggen. En dan nog een vraag aan jou. Ik gooi het net al eventjes op. Heb jij wel namelijk voor de buis gezeten voor het Songfestival? Ondanks die boycott, ik wil even een klein veldonderzoek doen. Of er dus ondanks dat Nederland niet meedoet, nog wel wordt gekeken. Je kan het laten weten door te appen naar 0172-515153. Of ga naar studioalphen.nl/WhatsApp. En laat even een berichtje achter. Ik ben echt benieuwd. Ik weet niet of we iets, een conclusie kunnen trekken aan de hand van de reacties. Maar dat zou mooi zijn. Zometeen nog Mary J. Blige en U2. Cat's Eye komt er ook nog aan. Maar hier is deze van Justin Timberlake. Cry Me A River.

Songfestival, hè? Ik vroeg net of je wilde laten daten of je hebt zitten kijken afgelopen week. En ik kreeg een aantal berichtjes binnen. Tony die heeft niet zitten kijken, maar hij stuurt eigenlijk kijk ik nooit naar het Songfestival. Ik vind het een beetje poppenkast, snap ik Tony. Ik ben daar ook geen groot fan van hoor. Petra kijkt normaal wel, vond het nu weinig meerwaarde om te kijken omdat wij als Nederland dit jaar niet meedoen. En Kees, ja, Kees heeft een beetje pech. Die heeft verplicht mee zitten kijken met zijn vrouw. Kees, ja, sterkte man. Morgenavond de finale. Ik heb misschien een leuk idee voor je. Wellicht elke keer dat je als je boe geroept hoort, dat je dan een biertje open moet trekken. Heb jij ook een leuke avond, toch? Ja, ik weet niet of je vrouw er blij van wordt. Slaap je misschien wel rustig op de bank? Zo met een sketsaai, Gabriella. Ik weet niet of we een conclusie kunnen trekken uit al de berichtjes. Maar ja, je moet ook maar lekker doen wat je wil. Nu Mary J. Blige en YouTube.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen en vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A4 een stukje verderop richting Amsterdam, bij de Schipholtunnel is de weg even dicht. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. N11 van Leiden naar Bodegraven, bij Bodegraven 5 minuten vertraging. En de N44 van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar Noord 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zondag is het de dag tegen de transfobie, homofobie en bifobie. Bel ik straks over, onder andere over met Fons Jansen. Hij is onderdeel van de LHBTIQ+ gemeenschap in Alphen. En het gaat niet goed met die gemeenschap bij ons in de regio. Hoor je zo meer over.
4: Studio Alphen.

0: Onderving, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad,
0: dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: to my heart. Taylor Dane. Ja, we hebben even iets te bespreken, want de editie van Pride Den Haag van dit jaar komt aankomend weekend na een week aan haar einde en luidt daarmee het Pride-seizoen in van deze zomer. Er zijn dit jaar verschillende jubilea voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Pride Amsterdam bestaat bijvoorbeeld 30 jaar. En COC Nederland, de grootste belangenorganisatie, viert ook zijn 80-jarige jubileum. Je zou misschien zeggen dat het dus redelijk goed gaat met de Pride en de LHBTIQ+ gemeenschap in ons land. Maar niets is minder waar. En ook in onze eigen gemeente is er helaas nog steeds veel haat en onbegrip naar de mensen die niet heteroseksueel zijn of buiten de norm vallen. Recent is er een regenboogbankje gesloopt in Hazerswoude. En ongeveer 1,5 maand geleden is Stichting Pauw, de LHBTIQ+ belangenbehartiger in Alphen aan den Rijn, op inactief gezet wegens een zoektocht naar een nieuw bestuur. Nou is het zondag ook de internationale dag tegen de homofobie, transfobie en bifobie. Dus ik dacht, we moeten hier even bij stilstaan. Aan de lijn, Fons Jansen, onderdeel van die LHBTIQ+ gemeenschap in Alphen aan den Rijn. Goedemiddag, Fons.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik dacht, laten we eerst eventjes stilstaan bij hoe het er nu voor staat in onze eigen gemeente met die LHBTIQ+ gemeenschap. Want vanochtend was er een aandachtsmoment, hè, voor onder andere zondag, die dag, internationale dag tegen homofobie. Hoe belangrijk is het nou nog om hierbij stil te staan? Want het gaat echt niet goed eigenlijk, hè?
1: Ja, het is zeker nog belangrijk om hierbij stil te staan. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat LHBTI+ mensen last hebben van extra stressoren.
0: Ja?
1: Omdat ze een minderheid zijn.
0: Ja.
1: En dat kan bijvoorbeeld zijn in discriminatie die ze persoonlijk meemaken, maar ook discriminatie in beleid.
0: Mm-hmm.
1: En wat juist een helpende factor kan zijn om die stress tegen te gaan, is contact met peers, dus met andere LHBTI+ personen, ja, en positieve rolmodellen. Dus het is erg belangrijk dat er een plek is waar mensen bij elkaar kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en ook geïnspireerd kunnen raken door elkaar. Dus zeker voor jonge mensen of mensen die hun identiteit nog aan het omarmen zijn, heel belangrijk om ook positieve dingen te zien. Dus dat je ook kan floreren als LHBTI+ persoon.
0: Ja, want ik wilde inderdaad zeggen, want jij hebt het Stichting Pauw een tijdje geleden opgericht.
1: Ja.
0: Dat staat helaas nu op inactief. Dat was ook zo'n stichting die activiteiten organiseerde.
1: Ja.
0: Je zegt, het is hartstikke belangrijk dat er zo'n organisatie is die zich inzet voor de gemeenschap.
1: Ja, zeker. Ja, dat bij elkaar komen en ook die verbinding voelen en je kunnen sterken aan elkaar. Dat is echt heel belangrijk.
0: En wat voor negatieve aspecten merk jij dan die de LHBTIQ+ gemeenschap in Alphen bijvoorbeeld over zich heen krijgt?
1: Ik merk persoonlijk, ik kom zelf niet uit Alphen. Ik ben hier 4 jaar geleden komen wonen. En ik heb eigenlijk nog steeds wekelijks wel dat ik uitgescholden word op straat, ook met homofobische uitingen. Yes. En dan loop ik niet hand in hand met iemand, maar ik zie er gewoon vrij expressief uit.
0: Ja.
1: Ik ben mijn haar is roze, ik ben altijd helemaal in het roze. En ik vind dat wel heftig dat ik zo frequent zulke reacties krijg.
0: Ja, dit hoort niet. Even, als er mensen nu aan het luisteren zijn die denken, ja, dan moet je maar iets anders aandoen. Nee, dat is dus niet zo. Je mag hier gewoon zijn wie je wil zijn in dit land. En het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Als je niemand lastig valt, dan mag je er gewoon zijn, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik begrijp ook dat Alphen aan den Rijn een regenbooggemeente is. Daar prijkt ook de gemeente een beetje. Kan je een beetje in uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, Alphen is een regenbooggemeente en dat houdt in dat ze een intentieverklaring hebben getekend, zeg maar, om discriminatie tegen te gaan en sociale acceptatie en veiligheid te bevorderen van LHBTI+ personen.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen ze onder andere ook door budget beschikbaar te stellen om zulke bijeenkomsten te organiseren.
0: En wat merk jij hiervan?
1: Nou, voor Stichting Pauw, ik was dus voorzitter van Stichting Pauw, ja, sinds augustus, kon ik dus aanspraak maken op budget als ik iets wilde organiseren.
0: Ja.
1: Zo hebben we vorig jaar Thorn de Vries, non-binaire dichter, naar overgehaald om diens dichtbundel voor te dragen, te presenteren.
0: Ja, wat mooi.
1: En dat was helemaal volgeboekt. Er waren 40 mensen, er was een plek voor 40 mensen. En er is ook een heel mooi gesprek ontstaan met Thorn over non-binair en trans zijn. Ook met jonge mensen, eigenlijk mensen van alle leeftijden. En je zag dat er zo'n behoefte aan was, zeker uit trans jongeren, om vragen daarover te stellen en ervaring te delen.
0: Ja. En de Stichting Pauw is dus, dat werd al georganiseerd vanuit Stichting Pauw, hè? Die bijeenkomst. Ja. En dat soort bijeenkomsten zijn er dus nu helaas eventjes niet. Jullie zoeken nu nieuwe bestuursleden, begrijp ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: En wat voor mensen zouden in dat profiel passen? Of waar kunnen mensen zich aanmelden? Hoe kan iemand helpen om jullie te ondersteunen?
1: Zeker. Je kan een motivatie of in ieder geval contact opnemen via stichting.pauw@proton.me.
0: Ja.
1: Dat is Maria Eduard. En zoeken mensen via coactief zijn, hart hebben voor de gemeenschap. En wat ik altijd belangrijk vind, wat ik veel heb gezien in activisme om me heen, is dat je eigenlijk activisme kan doen uit boosheid voor wat er nog niet is, of uit liefde voor wat er kan zijn.
0: Ja.
1: En ik denk dat die liefde voor wat er kan zijn heel belangrijk is om verbinding te kunnen faciliteren.
0: Snap ik wel, ja.
1: Dat je ook vooruit kijkt en dingen uit de liefde doet, ook voor de gemeenschap.
0: Ja, ik vind dat je dat heel mooi zegt, Fons.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik vroeg me ook nog vooral af hoe mensen zoals ik bijvoorbeeld, die niet per se onderdeel zijn van die community, toch kunnen bijdragen aan het creëren van een veiliger gevoel aan de LHBTIQ+ gemeenschap in deze gemeente. Of hoe we in ieder geval kunnen laten zien dat we jullie allemaal steunen.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik weet uit ervaring en ook kleinschalig onderzoek wat ik heb gedaan onder LHBTIQ+ mensen, dat ze op elke nieuwe locatie of elke nieuwe groep aftasten of ze veilig zijn of niet.
0: Ja.
1: En wat dan heel erg kan helpen is als mensen expliciet veilig zijn voor LHBTI'ers.
0: Okay.
1: En dat kan je bijvoorbeeld doen door zelf initiatief te nemen om je voornaamwoorden te delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat je, ik zou dan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ben Fons, voornaamwoorden zijn in hun of zij haar.
0: Mm-hmm.
1: Want dan normaliseer je dat al. Dus dan voelt de ander, oké, dat mag hier zijn, daar is ruimte voor.
0: Ja.
1: Verder, zeker als je een beetje een publieke taak hebt, als je bijvoorbeeld leraar bent of in de zorg werkt, kan het ook helpen om een regenboog symbool te dragen.
0: Okay.
1: Dat is heel expliciet, dat je veilig bent.
0: Ja.
1: En ook je positief, maar überhaupt ook uit te spreken erover, dat je het belangrijk vindt.
0: Ja, snap ik. Want daarmee laat je dan ook zien naar buiten toe van het is oké.
1: Okay. Ja, en dan stel je eigenlijk een nieuwe norm, hè? Van, ik vind het belangrijk dat we allemaal veilig kunnen zijn, allemaal onszelf kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En het LHBTI+ persoon, dat jij misschien nog niet kent, heeft dan al een paar aftasters kunnen doen of die veilig is vanuit de persoon. Dus deze expliciet uit, voor hun worden belangrijk en normaal. Dat kan iemand heel erg tot rust brengen.
0: Kijk, ik dank je wel, Fons. Ik ga dit zeker meenemen. Fons Jansen, onderdeel dus van die LHBTIQ+ gemeenschap en oprichter van Stichting Pauw. Heel erg bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen veel succes de komende tijd. En laten we hopen dat iedereen die dit hoort, ziet of voorbij ziet komen, zich in ieder geval het komende jaar even goed inzet voor deze gemeenschap. En dat we dan het een stukje veiliger maken voor jullie in de gemeente.
1: Ja, dat zou super zijn. Heel erg bedankt voor de aandacht voor dit onderwerp. En ik wilde nog kort zeggen, zondag is er ook een voorstelling over LHBTI+ ouderen in de bibliotheek in Alphen Centrum. Vanaf 2 uur, als ik het goed heb. En die is gratis te bezoeken. Dat laat ik ook aan.
0: Oh, wat mooi. Oké, dus mensen kunnen daar ook aansluiten als ze willen.
1: Zeker.
0: Wat prachtig. Fons, bedankt voor je tijd. En heel veel plezier voor succes en met alles wat je gaat doen.
1: Super, dankjewel.
0: Doei.

Sigma en Paloma Faith Changing hier op Studio Alpha. Welkom in de vrijdagmiddagshow. Ik heb een nummer voor je dat ik zo voor je ga draaien. Naast dat ik het gewoon een vette plaat vind. Ook vanwege het verhaal erachter. Ik merk namelijk dat ik die rapper echt vet vind. Maar dat ik ben gestopt met ernaar luisteren, omdat ik erom werd uitgelachen. Het zou een beetje te emo zijn. En wat ik daarom graag tegen jou wil zeggen, jij aan de andere kant van de straalpaal, is dat muzieksmaak subjectief is. Niet iedereen hoeft hetzelfde leuk te vinden. En niet iedereen vindt vet wat jij vet vindt. En wat ik vet vind is deze man.

NF. Ja, diepe teksten, zeker met een lading en echt met een betekenis. En je mag het van mij emo noemen, maar ik vind het gewoon vet. En hij heeft ook nog eens een creatieve videoclip. Ja, check hem. It is Time op Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto, reed ermee naar

0: Boksmeer laden het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp komt er een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Berg Ambacht naar Alphen aan de Rijn tussen Gouda en Waddinxveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: Weet je waar ik zin in heb? Het weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Water?
5: Doe je mij voorzichtig of zo?
6: Ik heb een mooie neus.
7: Bier!

0: Sorry. Ik hang het op met Kevin, een collega, een goede vriend van mij. Hij krijgt het altijd voor elkaar om op een wat onhandig moment in te bellen. Nou, hij had in ieder geval een leuk idee. Laat ik het eventjes aan je horen.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put? Even een klein drankje doen.
0: Sorry?
1: Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola. Alles wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Nou ja, je snapt toen ik het hoorde dat ik een beetje van mijn apropos raakte. Vandaar, Soms zit een technische fout in een klein hoekje, laat ik het zomaar zeggen. Maar ik wil dus voor dit idee wat hij heeft, zometeen eventjes een drankje doen in de bodemloze put, wel de regie bij jou neerleggen. Je kan namelijk elk nummer ooit gemaakt aanvragen, elk nummer ooit gespeeld, elk nummer ooit waargenomen door de mensheid. Van albumversie tot live muziek, wat je ook wil horen, in welke vorm jij mag kiezen. Dat kan klassieke muziek zijn, dat kan iets zijn uit de jaren 60, iets uit de jaren 30. Als ik het kan vinden of als jij het kan vinden voor mij, dan ga ik het voor je draaien of kan ik het voor je gaan draaien. Het kan ook een live versie, een maxi single zijn, whatever. Mag nieuw, mag oud, alle stromingen, alle richtingen. Maar je mag me wel appen. Of bellen via 0172-515153. Of ga naar studioalpha.nl/WhatsApp. En misschien draai ik wel zometeen jouw plaat die je heel graag wil horen. Ik spreek straks ook nog met Michel van der Zwan, moet ik zeggen, over het 60-jarige bestaan van de voetbalvereniging SV Aarlanderveen. Ze gaan er een groot feest van maken. Hoe en wat precies, dat hoor je zo meteen. Naar Bella Kay.

0: Olive in Skaterboy. En ik heet je nog steeds van harte welkom bij de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Voetbalvereniging SV Aarlanderveen bestaat ook 60 jaar, reden voor een feestje. En ze pakken groots uit met twee feestweekenden kun je op 22, 23 en 24 mei, maar ook op 29 en 30 mei helemaal los. Verder laat ik het woord aan voorzitter Michel van der Zwan. Goedemiddag Michel.
1: Goedemiddag Jens, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat ik je even kon bellen.
1: Ja, helemaal mooi.
0: Wat een enorm feest.

0: hebben jullie gepland?
1: Ja, we bestaan 60 jaar. En dat is een reden om een keer goed uit te pakken.
0: Ja, dat snap ik. Is er iets waar je zelf het meest naar uitkijkt?
1: Goede vraag. Uiteindelijk de hele week. Maar vooral de afsluiting, het sluitingsfeest van 29 of 30 mei.
0: Ja, de laatste avond, hè, zaterdag 30 mei. Ja. Is dat zaterdag als het goed is wel, hè? Als ik het goed zeg?
1: Ja.
0: Enorm feest voor 18-plus leeftijden. Maar ik zag ook dat jullie kinderfeesten hebben, frisfeesten.
1: Ja.
0: Ja, voor de allerkleinste, onder de 5 jaar tot en met de 17 jaar. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Nou ja, we beginnen met, tenminste Aanhalderbeen is een club, een hoop jeugd dat er steeds meer komt.
0: Ja.
1: Dus we vonden het ook belangrijk dat zij meegenomen worden in het hele 60-jarige feest.
0: Ja.
1: Dus we beginnen vroeg, hè, 17:15, voor de tot en met 5-jarigen. En vervolgens loopt dat over naar 10 jaar, hè, 6 tot 10. En dan einde van de avond nog even voor de 11 tot 17 jaar. En dat wisselt zich zo door.
0: En moet ik me dan voorstellen dat er gewoon andere muziek wordt gedraaid?
1: Ja.
0: Of gaat het ook zachter voor de allerkleinste?
1: Het zal voor de allerkleinste wel wat zachter zijn. En naarmate de avond vordert zal het andere muziek zijn en wat harder gaan.
0: Oh, wat leuk. En ik zag ook wat dingen waar dan bij stond alleen voor leden of iedereen is welkom. Wat is de bedoeling dan? Kan ik als niet-lid wel overal langskomen? Of,
1: ja.
0: of kan ik, moet ik een kaartje voor dingen kopen? Mag ik gewoon aankomen waaien?
1: Nee, het is voor iedereen eigenlijk. We hebben ook veel geflyerd. Dus iedereen is welkom. En sommige dingen zijn met een kaartje. We hebben bijvoorbeeld de Swingo van 29 mei.
0: Ja.
1: Er zijn nog kaarten. Het gaat hard, maar er zijn nog kaarten.
0: Ja.
1: En ook mooie prijzen te winnen. Maar bij de veiling die we de week ervoor hebben, kan iedereen aansluiten.
0: Ja, want hoe gaat zo'n veiling in zijn werk? Hebben jullie een veilingmeester geregeld die dat gaat organiseren?
1: Ja, we hebben een veilingmeester geregeld. En wordt een leuke avond. Begin op tijd, 5:00. We hebben bijna of meer dan 100 kavels.
0: Oh.
1: En dat is verschilt van een avond gezellig ergens een biertje doen tot aan een knipbeurt bij een kapper. Noem het allemaal maar op.
0: Wat grappig.
1: Iedereen heeft zich ingezet in en rondom het dorp en buiten het dorp. Om wat te doen.
0: Ja, en alle opbrengsten worden dan weer teruggestopt in de vereniging.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: En daar gaan we weer verder mee.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, en wat is dan het bijzonderste item dat dan geveild wordt op zo'n veiling?
1: Ja, het juiste antwoord moet zijn allemaal natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, er zitten verschillende dingen tussen van klaverjassen bij iemand in de buurt tot aan topkaarten bij de sprintrace van de Formule 1.
0: Oh, vet.
1: Ja.
0: Oh, wat cool. Oké, dus er zijn echt heel veel verschillende prijzen te winnen. En je hoeft dus ook niet duizenden euro's mee te nemen om die te winnen, zeg maar. Dat is ook wel gewoon het idee.
1: Nee, ja, dus het is voor iedereen en ook voor ieder budget is er wel wat wils.
0: Wat grappig. En jij als voorzitter, ga je nog een soort bedankspeech houden? Of het weekend groots openen?
1: Het weekend wordt groot geopend. In ieder geval bij de veiling. Natuurlijk de dag ervoor al. Maar ik zal wel alle dagen aanwezig zijn en mijn bijdrage leveren.
0: Wat leuk. Volgende week dus, vanaf volgende week vrijdag, zaterdag en zondag. En de week daarna vrijdag en zaterdag. Heel groot feest bij SV Aarlanderveen. Gewoon bij jullie op het terrein.
1: Op ons op terrein.
0: Leuk. Dus mocht je nog niks te doen hebben, zou ik zeggen, ga even langs. Michel, bedankt voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel plezier.
1: Dank. En nogmaals, we gaan jullie allemaal zien, hopelijk.
0: Ja, komt goed. Doei.
1: Toch? Dag.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen.

0: opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 1 file op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

Wat jij wil horen in de bodemloze put. Mag elk nummer ooit zijn. Live versie, maxi single, album, albumversie. Van alles en nog wat. Al is het 8 minuten. Ik ga het voor je opzoeken. Laat het weten via studiohalve.nl/WhatsApp. Of 0172 515153. Nu Ricky Martin.

0: Justin Bieber. Oh. Ja, soms moet je duwen in plaats van trekken om ergens binnen te komen. Ik ben ondertussen aangekomen in de bodemloze put. Maar Kevin mij heeft uitgenodigd. Ah, kijk. Hi, goedendag.
1: Welkom in de bodemloze put. Hier hebben we elk drankje en nog beter, elke plaat die je maar kan wensen. Achterin heb ik een oude jukebox, ooit gekocht van een hele vreemde verzamelaar.
0: Op naar die jukebox dan maar. Want die jukebox draait elke plaat ooit. Hangt ook een briefje naast. Hier hoor je elke plaat zolang je hem maar heel graag wil horen. Ja, ik wil natuurlijk ook heel graag iets horen. Vorige week kreeg ik namelijk, of eigenlijk anderhalve week geleden, kreeg ik de vraag: joh Jens, leuk dat jij ons laat kiezen wat je wil horen. Maar we zijn ook benieuwd, is er een nummer dat jij graag uit die jukebox in de bodemloze put wil trekken? Dus ik zei, tuurlijk heb ik dat, maar ik wil het item om jullie dat te laten draaien. Werd niet gewaardeerd. Veel mensen vonden dat ik ook een nummer aan moest dragen. Dus daar ben ik maar mee begonnen. Vorige week ben ik ermee begonnen. Dus ik dacht, ik gooi eerst weer eventjes een opzetje op. Een plaat die ik graag wil horen, waar ik zin in heb. Dat past bij, ja, mijn behoefte, laat ik het zo maar zeggen. En dan draai ik zo meteen een plaat van jou. Je kunt het nog steeds laten weten via studioalpha.nl/whatsapp. Of appen via 0172-515153. Ik zal mijn plaat er even bij pakken.

heb gekozen voor Holiday in Spain, Counting Crows and Bluff. Ja, ze vonden hem zo kaal, de gasten van de Counting Crows. En die dachten, er moet iets anders. Nou ja, daar kwam Bluff bij en tada. Kan het ook wel gebruiken hoor, vakantie.

0: Spain, Counting Crows en Bluff Mijn. Ja, toevoeging aan de bodemloze put van vandaag. Je kan ook nog steeds, je kan ondertussen niet meer laten weten wat jij graag wil horen. Maar ik vroeg het net wel aan je. Wat wil jij horen in de bodemloze put vandaag? Is er iets dat ik voor je kan draaien? Er werd enthousiast op gereageerd. Eerst stuurt Chris nog een appje. Leuk dat je Holiday in Spain draait. Maar er is nog een veel vettere versie live bij Concert & See. Aantal jaar geleden. Nee, ik ga hem eens even opzoeken, want ik vind dat wel vet. Niet voor nu misschien. Misschien voor een andere keer. Zat hij in het systeem eigenlijk? Holiday in Spain. Ja, hij staat wel live in het systeem. Vet, Chris, dankjewel. Ik ga dit volgende keer even checken. Ik kende hem niet, dus ik ga hem een keer draaien, denk ik. Niet nu, want nu is de keuze aan jou. Ik heb een aantal leuke suggesties binnengekregen voor In de Bodemloze Put. Karel die zegt, hi Jens, kan je misschien Hopes and Dreams live van Bruce Springsteen draaien? Hij deed dit vorig jaar in Manchester. Ik was erbij. Heel vet. Hopes and Dreams. Cool dat je erbij was. Was het vorig jaar? Heeft hij vorig jaar nog in Manchester gestaan, joh? Wow. Hope and Dreams, ja, ik zie hem. Nee, ja, ik ga hem niet voor draaien, Karel. Het spijt me. Ik heb een andere leuke suggestie die ik wel ga draaien. Ook live, overigens. Eerst stuurt Chantal nog dat ze graag Harry Styles wil horen. Want haar dochter zit nu namelijk in een onofficiële rij te wachten bij de Ziggo Dome. Op het concert van Harry Styles. Ja, er zitten dus nu al mensen. Maar je mag daar dus officieel nog niet wachten. Dat mag pas vanaf 9 uur. Voordat het eerste concert begint of op de dag zelf dat je een kaartje hebt, mag je dan pas om 9 uur in de rij gaan staan. Ja, weet je, Chantal, ik wens jouw dochter heel veel sterkte. Marcel die vraagt, die ga ik uiteindelijk draaien, om Tina Turner en David Bowie live met Tonight uit, wat is het, 85 of zo? Laat hem er even bij pakken. Komt hij hoor. Kijk, heel vet. Dankjewel voor het aanvragen, Marcel.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Dankjewel voor je aanvraag, Marcel. Heel vet. Tina Turner en David Bowie tonight, live. Straks het volgende uur in de studio, Maaike Lillipaly over Stichting Vrienden van de Adventskerk. Klinkt misschien een beetje stoffig en alsof het heel erg met het geloof te maken heeft. Maar ik vind het vet. Hoor je straks meer over dus na deze van Roxette en Simple Plan en Jean-Paul komen eraan. Welkom bij de vrijdagmiddagshow met Jens.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...

0: Michael Jackson hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alfa. Ja, al meer dan 100 jaar torent de Adventskerk boven Alfa aan de Rijn uit. En tegenwoordig is de kerk omringd door het bruisende centrum. Maar wat speelt zich af achter de schermen? En wat is eigenlijk Stichting Vrienden van de Adventskerk? Nou ja, in de studio Michael Lilipali, een van de bestuursleden van de stichting. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond, Jens.
0: Hallo, hallo.
1: Leuk dat je zei.
0: Ja, wat heel leuk dat je hier langs wilde komen. Ik kreeg een balletje van Frank, die was hier 2 weken geleden. Die zei, met Maaike moet je eens in gesprek. Dus vandaar dat jij hier zit. Ja. Ik ben eens in de stichting gedoken, maar voor de mensen die nu luisteren en denken, Stichting Vrienden van de Adventskerk, dat ken ik helemaal niet. Wat doet de stichting precies?
1: Nou, ik zal je vertellen, Jens. Wij zijn 10 jaar geleden opgericht als stichting. En dat waren een aantal mensen die zeg maar, de mouwen opstroopten. En die hadden zoiets van, ja, het is een prachtig kerkgebouw wat er staat. Maar dat vergt veel onderhoud. Ja, we willen het bewaren voor de toekomstige generaties. Laten we eens na gaan denken hoe we dat kunnen doen. En activiteiten en concerten kunnen organiseren om daarmee geld op te halen. Om zo het kerkgebouw in stand te houden.
0: Ja, wat een mooie samenwerking lijkt me dat.
1: Ja, dat is fantastisch. En dat is heel mooi om te doen. Je bent lekker lokaal bezig. Je bent natuurlijk voor een prachtig gebouw bezig. Je bent voor de toekomstige generatie bezig. We hadden zoiets van, we beginnen er gewoon aan. En dat is dus gebeurd 10 jaar geleden. En dan ga je nadenken. Hoe ga je dat dan vormgeven? Nou ja, dan ga je om je heen kijken. Nou, het staat midden in het centrum. Wat kunnen we daar? Nou, we kunnen prachtige concerten met het orgel organiseren. Want er zit ook een fantastisch orgel zit er in de Adventskerk. Het heeft natuurlijk een hele grote kerkzaal met een groot podium. Daar kan je van alles op doen. Je kan foto-exposities. Nou ja, van alles wat je kan bedenken binnen een kerk, buiten de kerk. Kan je organiseren. En dat zijn we gaan doen.
0: Ja, ja. Vet. We hadden het net al eventjes achter de schermen. Het klinkt zo groot. Maar toen de microfoon uitstond over. De kerkgang loopt ook al terug. Mm-hmm. Dit is dan een mooie manier om zo'n kerk echt te ondersteunen, lijkt me.
1: Ja, tuurlijk. Ja, de kerkgang terug, ja, dat is eigenlijk overal. Daar hebben wij ook wel natuurlijk best wel last van. Dat wil niet zeggen dat de kerk gesloten moet worden. Zeker niet. Met deze manier kunnen we hem ook heel mooi openhouden. Ook eigenlijk voor mensen buiten de kerk.
0: Ja, ik wil
1: dat
0: zeggen.
1: Dat is zo mooi.
0: Jij overhandigde mij een programmaboekje voor, ja. Voor dit jaar.
1: Ja.
0: En daar staan superleuke dingen in die ook interessant zijn voor mensen die niet een ingang hebben in de kerk. Deze zomer bijvoorbeeld de Alphense Orgelzomer.
1: Ja.
0: Hoe ziet dat er precies uit?
1: Nou, dat is eigenlijk maar een periode, een reeks orgelconcerten. Die loopt van april tot en met september. Eigenlijk elke eerste zaterdag van de maand. Dan is de kerk ook open met rondleidingen. Er worden wat kleine dingetjes verkocht. Als kaarten die zelf zijn gemaakt. Boeken en dergelijke. En dan wordt er wat verteld ook door mensen die kennis hebben van de kerk. Van historie. Wat er gebeurd is. Hoe het eruit ziet. Wie het gebouwd heeft en zo verder. En Simon Stelling, de stadsorganist van Alfa, die speelt ook, dus vaste organist ook in de Adventskerk. Die speelt dan die dag 2 concerten vaak in de middag en einde van de middag rond een uur of 4. Staat ook allemaal in het programmaboekje. En dit jaar is hij ook eigenlijk na gaan denken van, nou, ik kan daar wel elke keer achter gaan zitten, maar het is ook zo leuk om met jonge talenten te werken en met gastorganisten.
0: Ja.
1: Dus, dat organiseren we dan in de zomerperiode.
0: Gewoon, zijn het dan hele zomermaanden dan? Vanaf juni of juli of zo?
1: Nee, dat is vanaf april tot en met september.
0: April. Oh, echt heel lang is dat dan?
1: Ja, dat is een lange periode. En eigenlijk over het algemeen is het zo van de eerste zaterdag van de maand. In die maanden, zeg maar. Maar er zijn er nog een paar extra tussen geprogrammeerd.
0: Wat enorm leuk.
1: Ja.
0: En waar halen jullie die volwassene organisten dan vandaan?
1: Ja, Orgelland is een heel klein land.
0: Ja, dat is ook weer zo. Had ik op zich wel kunnen bedenken,
1: Dus daar ben je Simon prima zijn weg. En ze melden zich ook zelf. Dus er zit ook een heel mooi orgel in. Wat ook echt, ook met behulp van de stichting ook een paar jaar geleden totaal gerenoveerd is.
0: Mm-hmm.
1: Was ook heel hard nodig. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus zo'n mooi instrument is weer goed bespeelbaar. En,
0: moet je niet laten verstoffen dan?
1: Nee, dat is helemaal zonde.
0: Ja. ik zag nog meer dingen in het programmaboekje staan. Wil ik het zo ook uitgebreid over hebben, want Ik ging bijvoorbeeld heel erg aan op de jij zei het al, de escape room. Een soort orgel escape room.
1: Ja, dat is grappig eigenlijk. Ja.
0: Wil ik het straks eventjes over hebben. Ja? Nu nog niet. Okay. En de gospel en soul night wil ik zo ook nog uitgebreid induiken.
1: Leuk.
0: Maar ik dacht ook vooral voor mensen die nu luisteren. Het heet Stichting Vrienden van de Adventskerk. Mm-hmm. Kunnen mensen ook vriend worden?
1: Ja, zeker. En die hebben we heel hard nodig eigenlijk. Ook om ons te steunen om zo'n programma ook in elkaar te zetten. Ja. Dus mensen kunnen zeg maar vriend worden voor €25 per jaar.
0: Ja.
1: En dan worden ze op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven wat er allemaal plaatsvindt. Ze ontvangen een programmaboekje. En deze mensen krijgen ook de eerste toegang tot de kaartverkoop van die hele grote concerten. En daar ook nog een korting op. Dus uiteindelijk, weet je, je steunt een heel mooi doel. En we proberen dat natuurlijk ook wel mooi aan te kleden.

0: voor deze mensen. Dat ze natuurlijk als eerste toegang hebben tot de kaartverkoop bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat, je kan je dan gewoon aanmelden of via de site of
0: zo. Ja, via de site kan je aanmelden. Of nou ja, stap eens een keer op zo'n orgelzomerzaterdag de kerk in. Ja. En daar staan mensen, er liggen boekjes waar je de informatie kan vinden. Ja. En, iedereen weet er wel van, hoor.
1: Wat enorm cool. Wat enorm leuk. Ja. Zometeen dus meer over die Orgel Escape Room.
0: Ja, leuk.
1: Super creatief idee. En over onder andere Traantje Oosterhuis.
0: Ja.

0: Jason Mraz. I'm yours here. Nog steeds op Studio Half in de vrijdagmiddagshow. En nog steeds in de studio. Maaike Lillipali, bestuurslid bij Stichting Vrienden van de Adventskerk. Goedenavond nog steeds, Maaike. We hebben het eventjes gehad over wat jullie zijn als stichting. Hè, wat jullie organiseren. En je had het over de Alphense Orgelzomer. En ik zag in het programmaboekje ook een aantal jongeren staan die spelen.
1: Ja, die spelen op die Orgelzomer. Ja.
0: Ten eerste vond ik het super fascinerend dat er gewoon jongens zijn die in mijn leeftijd, of misschien wel iets jonger of iets ouder, die dan dus echt een fascinatie hebben met orgelspelen.
1: Ja.
0: Vond ik cool.
1: Ja.
0: Hoe vind je die? Ja. Dat was mijn eerste vraag.
1: Nou, ja, hoe vind je die? Die melden zich aan zelf.
0: Ja? Oh, leuk.
1: Frappant ook genoeg. Die weten toch wel de orgels ook te vinden.
0: Ja. Oh, ja.
1: Kijk, orgel is natuurlijk een instrument die je niet zo even in je zak meeneemt.
0: Hele grote binnenzak heb je nodig dan.
1: Grote binnenzak heb je nodig. En ja, blijkbaar is het toch een soort wel van een community hoor. Van jongeren die zo'n orgel helemaal te gek vinden. Ze noemen het natuurlijk ook wel eens keizer van de instrumenten.
0: Ja.
1: Er zit eigenlijk een heel orkest in zo'n orgel. Dus zo zagen we bijvoorbeeld 2 jaar geleden ook in ons programma dat er jongeren kwamen die eigenlijk allemaal orgels in Groningen, in Maastricht bespeelden. Mm-hmm. En dan met hun ouders hier naartoe kwamen.
0: Ja.
1: En die hebben toen ook naar Alphen gehaald. En die hebben een dag op het orgel ook met Simon Stelling en de andere organisten. Ja. Hebben ze een soort van workshopachtige dag gehad.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, het lijkt een soort warm verhartend om te zien.
1: Ja,
0: als je dat,
1: het is natuurlijk een mega instrument. En dan zitten van die ook jonge kinderen achter.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk ook weer de toekomst.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, je hebt toch wel weer nieuwe organismen nodig.
1: Eigenlijk wel, ja. Daar moet ook in investeren.
0: Ja,
1: hè?
0: Ook dat zeker. Ja, je kan niet. Je kunt voor je hele leven organist blijven, maar het houdt natuurlijk wel ergens op. Helaas.
1: Ja, het houdt een keer op, inderdaad.
0: Ja, er moet een nieuwe aanwijs zijn.
1: Ja.
0: Wat ik ook zag in het programmaboekje is de Orgel Escape Room.
1: Ja.
0: Ik vond het vooral heel leuk dat het gewoon, dat het is een escape room is in het thema van een orgel, maar het is meer dan dat, hè?
1: Ja, ze gaan zeg maar op zoek noemen naar het verdwenen akkoord. Dus uiteindelijk het orgel, daar draait het allemaal wel om. Maar het is een uur lang zeg maar opgesloten zitten in de kerk.
0: Oh ja, ze kunnen dus ook echt niet naar buiten.
1: Nee, en anders zien we ze zondag weer naar buiten komen. Want dan komen we. Nee hoor, maar zonder gekkigheid nemen. Maar er is een heel leuk interactief spel bedacht. Puzzels opgelost. De kamertjes moeten zich uitwerken. En uiteindelijk moeten ze dan het verdwenen akkoord van het orgel weer terug zien te vinden.
0: Hoe gaat zo'n denkproces in zijn gang?
1: Nou, we hebben hem eerder gedraaid, 2 jaar geleden. En we doen hem nu weer.
0: Is het een ander akkoord dan?
1: Ja, misschien wel. Dat gaan we nu verklappen. Maar ja, het is hartstikke leuk om als gezinnen aan mee te doen. Of gewoon jongere vrienden met elkaar. Ze krijgen een opdracht, een videootje te zien. En dan is het, ga maar aan de gang. En uiteindelijk leidt dat zichzelf wel, hoor. Dat mensen snappen van, oké, als ik dat deurtje open, dan kan ik daar komen en zo verder.
0: Ja.
1: Dus daar gebruiken we het kerkgebouw ook voor.
0: Wat bijzonder dat dus gewoon kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk om te doen. Maar ook leuk omdat je dan weer wat andere mensen binnenkrijgt, zeg maar. En toch de verwondering van het gebouw.
0: Ja, want je gaat
1: meemaken.
0: Ook doordat je dus op zoek moet naar zo'n oplossing, ga je ook om je heen kijken, waardoor je misschien weer nieuwe dingen in het gebouw ziet.
1: Ja, precies.
0: 13 juni is dit, hè, als ik het goed zeg.
1: Ja, 13 juni, zaterdag.
0: En kunnen mensen zich hier voor aanmelden?
1: Ja,
0: of
1: gewoon even
0: gewoon
1: naar onze website. We hebben een eigen website, vriendenvandeadventskerk.info. En daar kunnen ze het gewoon vinden, alle informatie. En dan kunnen ze een tijdslot boeken.
0: Oh, kijk, verschillende tijdslot. Ja. Ook wel logisch. Ja. Niet dat 1 uur dan aan 20 mensen staan en dan om 2 of en dan een uur later.
1: Nee
0: zo,
1: hoor, het zijn tijdsloten en mensen kunnen met 6 zich inschrijven. Maar het draait de hele dag door. Dus er zijn nog plekjes. Dus schrijf je vooral snel in.
0: Superleuk.
1: En voor niets. Dus
0: kijk.
1: Dus je hebt een uur speelplezier.
0: Als je dus gewoon een dagje met je kinderen eruit wil en je wil in de buurt blijven. Of, wat lekker.
1: Ja.
0: Verder in het najaar staat ook nog de orgel jukebox.
1: Ja.
0: Simon Stelling kan alles eigenlijk, hè? Als je het zo zegt.
1: Ja.
0: Je gooit er een muntje in en het gaat.
1: Ja, ik kan wel heel veel.
0: Ja.
1: Nou, het is leuk. Dit is een concept wat we ooit bedacht hebben. Weet je, het is een beetje u roept, wij draaien. Er zijn mensen die heel graag bepaalde nummers op het orgel willen horen. Nou, die kunnen voor in dit geval 18 september zich aanmelden. Via ook weer de website. Mm-hmm. Die kunnen dan een verzoeknummer indienen. Kijk, hij heeft wel even tijd nodig. Want het concert is pas 10 oktober. Maar tijd nodig om natuurlijk de stukken in te studeren.
0: Logisch ook.
1: Ja. En vorig jaar werd een hele singalong nog. Ja, dat is heel erg leuk eigenlijk.
0: Heel
1: dus
0: leuk.
1: Misschien dat we daar ook nog wat mee gaan doen.
0: Ja. Een soort bord met songtekst of zo zouden
1: we
0: nog
1: we hebben beamers in de kerk hangen. Oh, ja. En dan projecteren we de teksten erop. En dan Ja, het hoeft niet allemaal klassiek te zijn. Het mag ook gewoon wat modern zijn. Het
0: lijkt me vooral inderdaad bijzonder om een modern nummer in een orgeljasje te horen. Ja. Dat klinkt ook weer super anders.
1: Ja, daarom. En dat kan ook echt wel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja.
1: Heel leuk.
0: Gaat hij dan op zoek naar weet je dat? Of hij dan op zoek naar bladmuziek die al bestaat? Of
1: ja,
0: naar een pianostuk dat hij dan op een orgel speelt?
1: Ja. Ja, maar gelukkig kan die ook veel zelf.
0: Ja, ik wil het zeggen, want je moet ook wel een beetje de creativiteit in je vingers hebben, wil je dit kunnen doen.
1: Ja, maar dat lukt hem wel.
0: Ja, lukt dat dan? Ja, dat lukt hem. Vind ik knap van hem.
1: Ja.
0: Straks toch nog eventjes over die gospel en soul night wil ik het met je hebben. Want Treintje Oosterhuis vind ik echt een hele grote naam. Ja. Om zomaar hier een Alfa uit te nodigen.
1: Ja.
0: Laten we het er straks even over
1: hebben. Tuurlijk, leuk. Ja.
0: Leuk.
1: Helemaal goed.
0: Eerst even Miley Cyrus en Malibu hier. Op Studio Alfa in de vrijdagmiddagshow.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen.

0: Janet Jackson, Together Again hier op Studio Alphen. Nog steeds in de vrijdagmiddagshow en nog steeds ook in de studio, Maaike Lily Pali van Stichting Vrienden van de Adventskerk. We hebben het net over jullie prachtige programmaboekje gehad, Maaike. Een escape room, een jukebox, maar ook de Alphense orgelzomer. En ik vond het de kerst op de taart eigenlijk wel de gospel en soul night met Treintje Oosterhuis.
1: Ja.
0: En in eerste instantie vroeg ik me af, het lijkt me een hele klus om dat te organiseren. Dat zij naar de Adventskerk komt.
1: Ja, dat is het ook. Het is ook echt de kerst op de taart, kan ik stellen. We doen dit nu dit jaar dan al voor de 8e keer. Dus we weten een beetje hoe we het moeten organiseren.
0: Zo'n gospel en soul night bedoel je dan?
1: Ja, precies. We hebben al hele grote artiesten gehad met een superleuke gospelkoor. En dan de artiesten die we ernaast zetten, dat waren dan de gastartiesten. Als een Sherma Rouse, Etzilia Rombly, Birgit Lewis.
0: Echt, echt grote namen.
1: Ja, een beetje om de familie nu rond te maken. Hebben we nu ook Treintje weten te strikken.
0: Wat bijzonder. En hoe komen jullie daar dan mee in aanraking? Gaat dat dan via die andere artiesten die jullie al te gast hebben gehad?
1: Nou ja, kijk, we zeggen altijd, we proberen altijd hoog aim high, hè?
0: Ja,
1: hoog proberen in te schieten en kijken wie er reageert. En ik moet zeggen, Treintje hebben we al een keer eerder in de kerk gehad. Die heeft toen samen met de Josti Band uit Zwammerdam opgetreden. En dat was zo'n feestje. En toen heeft ze ook gezegd van, nou, ik kom graag nog een keer terug.
0: Wat leuk.
1: Ja, en dat hebben we eigenlijk onthouden. En dat hebben we ook tegen haar gezegd. Je zei, ik kom graag nog een keer terug. Ja, en zo gaat het.
0: Want... Wist ze dat nog, dat ze dat zelf had gezegd?
1: Ja.
0: Oh, dat is wel fijn, ja.
1: Dus dat is mooi. Dus dan zegt ze ja. En dan zijn we heel blij. En dan gaan we keihard wat voorbereiden.
0: Ja. En omdat ze het dan zo leuk heeft bij jullie, doet ze dan ook een soort compromis. Want zeg maar, zo'n artiest lijkt me ook niet gratis. Dat moet je wel financieren. Zegt ze dan ook nog, voor jullie is het goed zo, want ik vind het leuk om bij jullie te zijn. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Nee, was dat maar zo. Dat niet. Maar gelukkig hebben we heel veel fijne sponsoren die ons ondersteunen ook daarin. Dus ja, dan kunnen we ook wel een klein beetje risicootjes nemen.
0: Ja.
1: Maar goed, het blijft een hoop geld. Maar ja, het is ook een concert met een kaartverkoop. Dus we proberen natuurlijk ook wel opbrengst te genereren met de kaartverkoop zelf. En dan natuurlijk de kerk uit te verkopen. En dat is altijd nog gelukt. Dus,
0: elke gospel en zon had je
1: het
0: voor.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje, we hebben een soort van traditie hier wel neergezet. Daar zijn we hartstikke trots op.
0: Ja, dat
1: hier
0: snap ik wel.
1: Aan de Rijn en omgeving. Toch elke keer de tweede week. Tweede vrijdag in december, Gospel and Soul Night.
0: Ze weten het.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat leuk.
1: Ja, we zien heel veel bekende gezichten weer terugkomen.
0: Dat is ook goed.
1: Ja, ja.
0: Mensen die echt naar uitkijken.
1: Ja, maar ook buiten al voorkomen ze.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Ja, het is echt heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus ze weten te vinden.
0: Fijn.
1: Ja.
0: Ik vroeg me ook nog af, want ze treedt dan dus op met lokale zangers en zangeressen.
1: Ja.
0: Zijn jullie betrokken bij dat proces ook achter het scherm? Want het lijkt me ook dat daar een beetje voorbereiding aan vooraf gaat, toch?
1: Ja, dat moet ook. Dit jaar is het een beetje anders. Normaal gesproken, wat ik net zei, hebben we een te gek gospelcore. Die dan zeg maar de hoofdact is. En daarnaast zitten we dan de gastartiest. En nu hadden we gedacht van nou laten we nu. Want we zitten ook in ons 10e feestelijke jaar van de stichting. Laten we het eens anders aanpakken. Dus we boeken nu een hoofdartiest.
0: Ja.
1: In dit geval Treintje. En Treintje, heel leuk, die geeft ook workshops.
0: Ja.
1: En toen dacht van nou hoe leuk zou het zijn om met haar een soort van mini-workshop dan te organiseren. En dan kunnen lokale zangtalenten zich bij aansluiten. Die dat leuk vinden.
0: Ja.
1: En die kunnen dan die avond ook optreden in de kerk.
0: Ja.
1: Met haar. Nou, wie wilde niet
0: dat
1: met zo'n artiest op een podium staan?
0: Daar kan je ook heel veel van leren, lijkt me.
1: Ook, sowieso. En nou ja, het is natuurlijk een prachtige kerk in de feestmaand december. Nou, hoe mooi kan dat zijn? Dus daar zijn we hartstikke trots op. En dat wilden ze graag doen. Dus na de zomer gaan we dit opstarten.
0: Ja.
1: Om zo ook de inschrijvingen te starten. We moeten dat allemaal nog wel even goed voorbereiden en vormgeven. Maar we gaan in ieder geval wel werken met mensen die het heel leuk vinden om te zingen.
0: Ja.
1: En het ook wel aandurven om toch ook op een podium te gaan staan voor een hopelijk uitverkochte kerk.
0: Ja, want hoeveel mensen passen er in de kerk?
1: Ja, we kunnen ongeveer 500 mensen.

0: de kerk.
1: Heel veel.
0: Ja, en dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is ook leuk om te zien. Ja. En dan kun je dus ook je, stel dat er bijvoorbeeld iemand van 16 of zo meezingt, kunnen ze ook opa's en oma's en vaders, moeders, broertjes, zusjes komen kijken.
0: Ja, dat maakt voor Treintje helemaal niks uit.
1: Nee,
0: gaf ze ook aan. Ze zegt, vindt het alleen maar heel erg leuk. Dus, en die mensen zullen dan vooraf dan natuurlijk wel de teksten krijgen van de nummers die dan geselecteerd worden. Dat zullen natuurlijk ook niet tientallen zijn, uiteraard.
1: Precies, ja.
0: Maar goed, die kunnen dat instuderen en die kunnen oefenen. En dan in de middag voor het concert gaan ze dan in de kerk gaan ze dat repeteren. Ja, en dan moeten ze toch s'avonds het podium op.
1: Ja, ik wil net zeggen, want het moet toch wel ook een beetje bij elkaar zo vallen.
0: Ja. Ja, maar goed, dan daarvoor hebben we natuurlijk ook een grote professional.
1: Zij kan dat, denk ik wel.
0: Zij
1: echt.
0: Kan dat, ja.
1: Het lijkt me zo'n lieve vrouw om mee samen te werken.
0: Ja, kijk er erg naar uit.
1: Dat snap ik wel, ja. Ja, kun je, want jullie hebben dus het programmaboekje voor dit jaar nog in volle gang loopt het. Zijn er al dingen waar jullie naar uitkijken voor misschien 2027? Of is dat echt te ver gedacht?
0: Ja, daar zijn we nu plannetjes aan het maken. Dus dat staat allemaal nog een beetje in de stijgers. We kunnen er niet zo heel veel over zeggen. Maar natuurlijk ook weer een Gospel & Soul Night. Dat sowieso. Ja. Want dat doen we al dit jaar dan voor de 8e keer.
1: Ja.
0: Gaan we mee door. Dat is zo'n
1: daar
0: succes.
1: Daar komt ook uiteindelijk een 10-jarig jubileum van.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: En Maaike, heel leuk dat jij bij mij in de studio wilde zijn.
0: Leuk om hier te zijn.
1: Ik heb genoten van je verhalen.
0: Ja?
1: Ik denk dat ik precies weet wat Stichting Vrienden van de Adventskerk inhoudt. En ik vind het superleuk dat jullie dat doen.
0: Ja.
1: Samen met de kerk om daar een beetje ondersteuning in te bieden. Financieel gezien, maar ook gewoon leuke dingen bieden voor de gemeente.
0: Ja.
1: Kunnen mensen ook nog zo'n programmaboekje ergens halen?
0: Ja, we hebben ze in de bibliotheek liggen. Ik zal binnenkort weer eens even kijken of ze er nog liggen. En sowieso in de kerk, die ook wel met regelmaat dus open is. En het is ook te downloaden via onze website.
1: Okay, dus
0: en
1: als dat mensen dan willen weten wat te doen is, dan kunnen ze altijd even binnendrukken.
0: Kunnen ze dan een pdf even downloaden, dan kunnen ze het zien.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Heel veel succes de komende maanden van de zomer ook. En veel plezier in het najaar. In ieder geval met de Escape Room en met Treintje.
0: Dankjewel voor de tijd.
1: Geen dank.
0: Okay,

Zojuist had ik Maaike Lillipalie in de studio van Stichting Vrienden van de Adventskerk. Mocht je nou nog geïnteresseerd zijn of benieuwd zijn wat zij doen, wat het is. En naar een gospel en zonheid willen met Treintje Oosterhuis, of waar Treintje Oosterhuis op het podium staat, ga dan vooral eventjes naar hun website.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
9: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commercieel.

0: Jailer wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Met als jij.
3: Studio Alphen.

0: Marcus en Martinez. Ja, ja, ze komen uit Scandinavië. De zoveelste bewijs van die heerlijke popcultuur daar zo. Ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival in 2024. Stonden al in het voorprogramma van Jason Derulo. En deze is met Leonie. Zij is bekend van het EK-nummer. Samen hoorde je ze in Moonlight.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: En van harte welkom bij de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alfa. Mijn naam is Joey van der Werf en naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond Joe.
0: Wij geven jou een rondleiding door de nieuwe muziek die deze week allemaal is uitgebracht. En ja, een van die vaste onderdelen is uiteraard de Koens Knaller. Heb jij een tipje van de sluier?
1: Ja, ik heb een tipje van de sluier. Ja, ik mag toch wel zeggen Oranje Koorts.
0: Oranje Koorts. Nou mooi, dan is het bruggetje natuurlijk heel klein of heel snel gemaakt naar het nieuwe muzieknieuws. Want ook daar stappen we even uit naar het WK voetbal. Er is natuurlijk, ja, er is altijd wat om te doen. En nu hebben we volgens mij WK-nummer zoveel. En nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Aan het einde van dit uur hebben we natuurlijk de Diepgaan met Daan. En nou ja, weer een Diepgaan met Daan, een klassieker.
1: Ik ben heel benieuwd vooral hoe je dit gaat uitspreken.
0: Ik wilde inderdaad net zeggen, een ongelooflijk moeilijke uitspraak, die artiest. Nou ja, we gaan zo meteen alle drie onze nek breken daar over het einde van dit uur in ieder geval. Volgend uur de special guest en uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst gaan we dus nieuwe muziek draaien. En zo meteen hoor je de nieuwste van Givian. Givian hebben we ook al een aantal keer gedraaid. Hij komt uit Amerika, is een R&B-zanger. En vorig jaar zomer bracht hij het album Beloved uit. En zoals dat een goed artiest betaamt, moet daar een deluxe versie op verschijnen. Ja. En die is vandaag verschenen. 5 nieuwe tracks. Alleen hij heeft gedaan wat bijvoorbeeld ook Noah Kahan gedaan heeft en wat Sarah Larsson op dit moment ook doet. Heel wat nummers die dan op het originele album staan, dan met een andere artiest een soort cover op je eigen nummer maken.
1: Ja, ik vind dat gek.
0: Dat vind jij raar?
1: Dat vind ik gek. Ja, doe dat dan meteen. Vind ik dan.
0: Ja, dat is uiteindelijk wel natuurlijk. Het is wel vaak dat, heel vaak, al moet ik zeggen, Sam Fender deed het met Olivia Dean met Rain Me In. Dat was gewoon een originele track van zijn album. Nou, geen ziel die dat weet, want iedereen hoort natuurlijk alleen maar die versie van Olivia Dean erbij.
1: Zeker waar.
0: Dus daar is het een hit geworden, maar je ziet het niet vaak dat dan een nummer in de recycle beter opgepakt wordt.
1: Nee, nou ja, je had toen bijvoorbeeld Old Town Road. Dat is nog wel iets wat ik kan herinneren, dat was wel beter. Maar ja, er zijn inderdaad echt pure uitzonderingen. Maar vaak is het niet goed. Het mag pas over 2-3 jaar, vind ik.
0: Ja, weet later.
1: Zoiets.
0: Ja, dat vind ik
1: niet
0: ook
1: wel. Niet meteen, dat vind ik gek.
0: Nou, in ieder geval, er staat wel, en dat is wel zo, op deze deluxe versie nog wel één nieuw nummer. En die heet Jezebel. En dat is een ongelooflijk lekker soulvol R&B plaatje. En die hoor je dus zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar een samenwerking die tussen twee artiesten die al 13 jaar geleden voor het eerst samenwerkten. Dat is al heel eventjes geleden. We hebben het over Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa. Hun vorige samenwerking, Mind of a Stoner. Ik moet zeggen, hij staat niet vooraan in mijn catalogus. Ik zou het even niet weten.
1: Nee, ja, als ik de titels hoor, denk ik ook niet dat ik daar vaak naar geluisterd heb.
0: Het is ook wel een andere tijd, hè? Want Machine Gun Kelly hebben we veel gedraaid het afgelopen jaar.
1: Ja, zeker.
0: Op een soort popachtige tour, weet je al. Het rappen lijkt even verleden tijd.
1: Ja, het is ook. Ja, je ziet ook heel veel voorbij komen in gewoon naast de muziek. Dus daardoor is hij ook een soort mainstream, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. En de nieuwste met Wiz Khalifa, die is ook best wel poppy. En ook wel best wel weer apart. En eigenlijk past dat ook wel weer heel goed bij deze twee artiesten. Je hoort hun nieuwste single, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: De nieuwste van Givian. Ja, muziek maken kan die, want het klinkt goed. Jezebel. En daarvoor Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door. Ja, ja. Terwijl Givian op de achtergrond nog even... Ja, hij wil geen afscheid van ons nemen.
1: Nee. Ja, maar hij moet het toch wel echt gaan doen, Joe. Want weet je waar de tijd voor is?
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
1: Hatsee.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
1: Ja, met vandaag. Ik zei het al in de intro natuurlijk een beetje. Oranje koorts. Ik wilde even vragen hoe het daarmee gesteld is bij jou.
0: Laag pitje.
1: Het begint bij mij namelijk een beetje te borrelen.
0: Ja, echt?
1: Ja, ik zie al die WK-selecties uitkomen van ieder land. En,
0: nou, ik had wel van de week, zei ik dat nog tegen iemand, dat ik wel echt uitkijk ook naar halve finale en finale. Dat je echt twee van die rammers van landen tegenover elkaar ziet staan. Dat je gewoon belangeloos gaat kijken naar een spektakel, weet je wel?
1: Ja, maar dit klinkt goed gezien. Jij zegt belangeloos gaat kijken. Ik zo maar uit dat jij denkt dat wij daar niet in gaan staan.
0: Ik denk de eerste knock-out ronde gaan wij gelijk knock-out.
1: Jij denkt
0: denk
1: Marokko waarschijnlijk dan, als iedereen moet geloven. Ja. Dan gaan wij gelijk knock-out.
0: Zeker. Tenzij binnen nu en een paar weken Ronald Koeman nog ontslagen wordt. Maar ik denk het niet.
1: Oh, ja, ik ben heel benieuwd. Maar in ieder geval probeert iedere artiest zijn graantje uiteraard mee te pikken. Om die oranje koorts en op te hypen. Ja, en op die trein te springen. En ik mag wel zeggen dat een van de mannen van het moment in Koensknallerland daar nu ook op gesprongen is. En dat is natuurlijk Samuel Welte. Ja, met zijn nieuwe plaat, De Leeuw komt eraan. Heeft hij alle clichés te pakken in een nummer die je nodig hebt. Want eigenlijk heb je natuurlijk alleen maar meezingmomenten nodig in zo'n nummer, toch?
0: Hij is textueel, is die goed, is die snel op te begrijpen, volgens mij.
1: Ik denk als je hem twee keer luistert, kan je sowieso al driekwart meezingen. En nog 3 à 4 keer, dan weet je hem helemaal.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, het heeft een hoog gehalte inderdaad dat je kan meezingen. En ja, ik vind ook vooral de videoclip die hij hierbij heeft gedaan. Ik denk dat dat ook nog wel een extra dimensie geeft waardoor dit kan gaan werken. Ik vind het leuk.
0: Wat in die videoclip? Vertel eens.
1: In de videoclip dan dat doet hij alsof hij een commentator is. En alsof hij een voetbalspeler is. En dat hij dan echt een soort van finale gevoel. Of tenminste een belangrijk gevoel daarvan.
0: Ja.
1: Dit is echt leuk gedaan. En ja, ik denk gewoon dat dit gewoon, of er moet nog meer uitkomen. De WK-hit van 2026 gaat worden.
0: Oeh.
1: Maar dat zijn mijn woorden.
0: Nee, het kan, hè. We zitten er bijna. Dus.
1: We zitten erbij. En dat is prima.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, zeker. We gaan er gewoon naar luisteren. Dit is Samuel Welte met De Leeuw komt eraan.

0: De nieuwste van Samuel Welten. De leeuw komt eraan. Ja, het enige wat dit nummer nog nodig heeft, denk ik, is gewoon een geslaagd eindtoernooi.
1: Ja.
0: En dan is het gewoon een oranje klassieker,
2: ja,
0: denk ik.
2: De leeuw komt eraan, jongens. Ja, nee. Finale, winnen. Ik zie het al helemaal gebeuren. Ja, de oranje kort is toegeslagen.
0: Ja, dan gaan we. We hebben hier flinke verhoging. Nou ja, in ieder geval. Samuel Welten dus, de koensknaller van deze week. Zometeen ga je luisteren naar Matt Hansen. Deze artiest uit Amerika doet heel veel via TikTok, maar wordt ook eigenlijk, is eigenlijk zijn eigen manager ook, want heeft helemaal geen label. Is volledig independent en vandaag is zijn debuutalbum verschenen, Orchid. En het grappige is dus dat eigenlijk al de artworks van zijn vorige singles vanaf 2024 al allemaal het artwork hebben van dit album. Dus hij is al sinds 2024 al bezig met dit album.
2: Het werd een keer tijd eigenlijk.
0: Het werd inderdaad een behoorlijke keer tijd.
2: Maar dat begrijp ik zonder management.
0: Ja, ja. Je moet alles zelf doen. Ja, dus precies. Maar goed, die hoor je dus zometeen met zijn gelijknamige single. Maar eerst gaan we luisteren naar Chloe Kisha, de dame uit Londen. Ja, we hebben al vaker haar gedraaid. So Sad, So Hot was een van de singles. En ook daar is van de artwork-politie zijn ze weer toegeslagen.
2: Oh oh.
0: Want de geruchten gaan toch wel heel sterk dat als je kijkt naar haar laatste drie singles, allemaal een beetje dezelfde uitstraling.
2: Ja, er zit kan een, je het raden?
0: Er zit een albumpje aan te komen.
3: Het is weer vrijdag, tijd voor goede muziek en gelach.
2: Ha, ha.

0: het prachtige stemgeluid van Matt Hansen Orchid. En daarvoor Chloe Kisha met Surprise, Surprise. Het is tijd voor het nieuwe muzieknieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, en die zit bommetje vol. Koen, vertel.
2: Ja, want een aantal festivalgangers die kwamen vorige week bedrogen uit. Die wilden naar het House Festival Music On in Amsterdam. En in principe, als een festival wordt afgelast, dan doe je dat meestal ruim van tevoren. Jawel. Dat laat je toch wel een paar maandjes misschien wel van tevoren
0: zeker,
2: weten.
0: Zeker.
2: Deze werd een aantal uur van tevoren afgelast. En eigenlijk al toen er mensen naar dat festival toe waren. En de reden daarvoor was, dat was een festivaltent die dan toch niet goedgekeurd zou zijn door de gemeente. Die wel door de organisatie goedgekeurd dacht te zijn geweest. En toen kwam er nog een spoedzitting. En toen vervolgens, dat wordt hem niet. De veiligheid kan niet worden gewaarborgd, dus helaas. Dus het is echt ongelooflijk dat dit natuurlijk op zo'n laat moment kan doen.
0: Ja, het is verschrikkelijk voor de in ieder geval, kijk, voor de veiligheid van de concertgangers is het een goede keuze. Maar waarom Of heeft die keuring dan zo laat plaatsgevonden? Of wat is daar in godsnaam allemaal misgegaan, joh?
2: Ja, het is heel bijzonder eigenlijk. Ja, Loveland, dat was het verhaal was een beetje hiermee. Want Loveland had een beetje hetzelfde eerder het jaar. Want die had dezelfde tent daarvoor gebruikt.
0: Ja.
2: En daar was ook al een beetje problemen mee met die tent. Dus daardoor was er een soort vraag van waarom is deze, mag deze tent eigenlijk nog wel? Dat was een beetje het ding.
0: Op die manier, ja.
2: Ze hadden enige ervaring met de tent waar het niet helemaal goed mee was gelopen. Dus vandaar dat het dus niet was goedgekeurd. Maar waarom het dan niet even gecheckt is, dat snap ik dan ook niet.
0: Dat is niet handig.
2: Nee, verschrikkelijk.
0: Dat is niet verstandig geweest. Maar goed, hopelijk moet je toch alweer een jaar wachten als festivalganger.
2: Ik hoop vooral dat iedereen zijn kaartje terugkrijgt.
0: Inderdaad. Geld en al, dat heb je helemaal gelijk in. Ja, morgen is het dan echt zover. Dan begint de residentie van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam. 10 optredens en er is nogal wat te doen rondom de optredens.
2: Ja,
0: niet alle kaarten zijn verkocht, hè? Er zijn nog best wel wat kaarten te verkrijgen. Mojo heeft inmiddels gereageerd. Die zei dat de eerste 6 shows vrijwel direct waren uitverkocht. In dat enthousiasme zijn er nog 4 aan toegevoegd. En daar klopt het van dat er nog best wel wat kaarten voor te krijgen zijn.
2: Ja, en heel veel mensen gingen natuurlijk ook bijkopen. Hè,
0: inderdaad.
2: Dat was natuurlijk ook vaak.
0: Dat je je wet op meerdere paarden.
2: Precies.
0: En uiteindelijk dan ga je dus je kaarten voor een ander concert verkopen. Ze geven wel aan dat het nog 3 weken duurt voordat dus die laatste van de 10 is. Hè, want hij is hier nog wel eventjes. En dan als de hype een beetje, als iedereen op TikTok en weet ik het wat waar, alle beelden deelt, dat mensen dan toch zoiets hebben. Ik wil er toch bij zijn. Wij zagen net ook beelden van de Johan Cruijff Arena. Er is een heuse pilaar onthuld, waarvan we allemaal weten, als we kijken naar het gemiddelde IQ wat daar elke zondag zit. No offense natuurlijk.
2: Ga door.
0: Nee, maar dan weet je dat als daar Harry Styles hangt, dan weet je dat ze daar gaan ze bekladden. Daar zullen de mensen niet blij mee zijn. Dat is gewoon zo. Alleen waar ze wel een beetje met vuur spelen is door een banner van Johan Cruijff zelf weg te halen. En daar dus een banner van Harry Styles op te hangen. Ja. Is een beetje op het randje.
2: En wat jij ook zei, ze proberen het nog een soort chic te maken.
0: Ja,
2: het
0: zag er mooi uit hoor.
2: Always Ajax staat erop. En,
0: Disco Occasionally.
2: Alleen, zo iemand moet je gewoon niet bedekken. Want dat kan gewoon eigenlijk niet.
0: Ik vind het ook een beetje tricky. Maar goed, morgen, de openingsavond, ben ik erbij. Dus ik heb er onwijs veel zin in.
2: Ja, ik ben benieuwd, jongen.
0: Ik ben echt benieuwd hoe het gaat zijn, ja.
2: Je bent een Harry.
0: Zeker.
2: Die dag ben je even een Harry.
0: Ik ben even een Harry, ja hoor. Ik ga alleen geen glitterpakje aantrekken.
2: Jammer.
0: Wat had je dan weer in nieuws?
2: Ja, want ondanks dat we dan zelf niet meedoen, is het Songfestival uiteraard hartstikke in volle gang. De kijkcijfers daarentegen vallen wel uiteraard logischerwijs tegen. Want,
0: ja, valt het, ja?
2: Ja, echt flink tegen. Dat is natuurlijk logisch, want Nederland doet niet mee. Ja. En dan is voor heel erg veel mensen eigenlijk al de reden om te kijken, is er niet meer. Desalniettemin, wordt er gewoon nog steeds, is het wereldwijd gewoon nog steeds een heel groot event. Ja, en ik ben even gekeken van, wie zijn nou de winnaars? Tenminste, dus dat gaat altijd over de boekmakers en wie hebben de meeste kansen te winnen.
0: Ja, precies, ja.
2: Ieder jaar is het weer, laat iedereen zich daarop, die focus daarop. En ik heb even gekeken, Finland is de grote favoriet met maar liefst 43%.
0: Allemachtig.
2: Ja, Digi is echt, ook echt veruit de favoriet. Want op nummer 2 komt Australië met 16%. Dan heb je nog Griekenland met 8%. En uiteindelijk volgt Israël met 8%. Met 6%. Ja, dat zijn allemaal. Ja, dat is allemaal een groot verschil ten opzichte van dus Finland.
0: Ik zoek hem er even snel bij, maar ik zie hem. Ik kan hem helaas even niet vinden. Maar ik heb inderdaad wel wat gehoord over Australië, dat daar een bekendere artiest meedeed of zo. Geen idee, ik kende diegene niet. Nou, maar Finland heb ik even gemist. Maar,
2: Nou ja, met Finland. Ik vind het ook best wel bijzonder, want diegene van Finland, die zingt dus ook echt in het Fins.
0: Okay.
2: Dus dat is eigenlijk leuk, want ja, dat hoort natuurlijk, vind ik ook. Alleen ja. Ja, vaak zie je toch wel dat een soort Engelstalig nummer.
0: Ja, of een mix ervan. Ja.
2: Een mix ervan, precies. In ieder geval, dat meestal wint. Maar nu wel leuk dat Finland gewoon daadwerkelijk een Fins nummer heeft uitgebracht. Wat trouwens ook bekend was geworden, is dat bij de televoting van vorig jaar maar een aantal 100 stemmers nodig waren om die televoting te winnen.
0: Ja, ik vond het een heel raar verhaal dat Israël ook stemmen gekocht had of zo.
2: Ja.
0: En dat ze er ook gewoon bewust van zijn nu en ze gaan er nu op letten. Dan denk ik, wacht even terug. Ik bedoel,
2: je kan gewoon met een paar honderd, terwijl het een wereldwijd miljoenen evenement is, kan je gewoon een televoting al winnen.
0: Ik vind dat ook een heel vreemd verhaal. Ik denk ook dat het goed is dan wel een stapje terug doen, alleen
2: wanneer gaan we dan een stapje vooruit doen?
0: Exact, volgend jaar kom je op hangende poten weer terug.
2: Ja, maar dan had je dit net zo goed niet kunnen doen natuurlijk. Maar weet je, misschien acte. Dat we nog 33 jaar afzonderlijk blijven.
0: Wie weet.
2: Je weet het niet.
0: Wie weet, het begin van een revolutie. Maar goed, ja, een revolutie ook in het voetbal. Een uiterst lastige wereld om revoluties in te ontketenen. De muzikale artiesten daarom om het WK zijn inmiddels bekend geworden. We hebben al gehoord dat dat elk land zijn eigen openingsceremonie krijgt.
2: Ja.
0: Dus in Mexico treden op J Balvin en Tyla, geen kleintjes.
2: Nee,
0: in Canada hebben we Alanis Morissette, Michael Bublé en Alicia Cara.
2: Zo.
0: Ook geen kleine naampjes. En even kijken, in Amerika hebben we Katy Perry en rapper Future.
2: Ik vind het dan heel bijzonder. Ja, kijk, hoe ze dan bij sommige namen dan komen. Ja,
0: dat weet ik ook. Ik weet wel dus, want dat is ook al een tijd bekend. En een voorproefje kregen we tijdens het WK-voetbal voor clubs afgelopen zomer. Chris Martin van Coldplay is degene die het allemaal achter de schermen produceert.
2: Zo vet daar.
0: En hij is dus ook verantwoordelijk met name voor die inmiddels meer dan beruchte halftime show.
2: Oh,
0: want
2: nee.
0: Heel de wereld is er natuurlijk overgevallen. Eerst even beginnen met de namen die van dienst die gaan optreden. Ja. Ook geen kleine namen. Nee. Madonna, Shakira en BTS. Waarvan al gelijk opvalt dat Shakira een goede vriendin is van Chris Martin. En BTS ook geen onbekende is van Coldplay met onder andere My Universe. En ze hebben ook met Jin, een van de leden van BTS, hebben ze ook een samenwerking gemaakt.
2: Dus er wordt een soort van, dit is vriendjespolitiek.
0: Nou ja, ik weet niet of het vriendjespolitiek is, maar in ieder geval als iemand Shakira weer binnen 10 jaar alweer op het WK kan krijgen, dan was hij het wel geweest. Ja, okay. Ik snap wel dat hij dat op die manier heeft weten te mobiliseren. Ja, bij het WK voor clubs werden we getrakteerd op een halftime show waar onder andere Coldplay zelf meedeed, van 24 minuten.
2: Ja, en een rust doet natuurlijk 15 minuten
0: exact,
2: normaal gesproken.
0: Juist. En er wordt nu ook gezegd, want die halftime show, daar was ook de tribunes waren al de podium was al in de tribune gebouwd, dus die hoefde niet afgebroken te worden. Dat gaat natuurlijk nu wel gebeuren, zoals dat ook bij de Super Bowl gebeurt. Dus ja, de rust gaat al met al een half uur duren.
2: Half uur?
0: Ja, wat vind jij ervan? Vind je het lastig?
2: Ja, ik vind het. Ik heb dat sowieso natuurlijk een beetje. Ja, ik heb het eigenlijk een beetje met het hele WK dat het
0: heel niet erg Amerikaans
2: echt voor de,
0: wordt.
2: Het is niet echt voor de standaard voetbalsupporter. De voetbalsupporter zit hier niet op te wachten.
0: Nee.
2: Dat is natuurlijk ook met al die kaartenprijzen die natuurlijk schandalig zijn. Dat is niet voor de doorsnee voetbalsupporter mogelijk om daar überhaupt heen
0: te gaan. Hotels zijn helemaal leeg, hè, las ik nog vanmiddag.
2: Ja, het is minder druk dan normaal gesproken bij al die hotels. Dus ja, wat mij betreft, hoeft dit niet. Nee, ja, natuurlijk. Ik vind het altijd goed. Je moet altijd innoveren. Alleen hou het dan in een kwartier of zoiets.
0: Ja, hou een beetje rekening met de regels. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Kijk, het is zo dat ik vind de analyses in de rust. Ik kijk er nooit naar. Nee, serieus.
2: Nou ja,
0: ik zet hem zelfs op mute. Het interesseert
2: echt
0: me niet.
2: Het ligt er echt bij mij aan.
0: Zo'n grote onzin wat er wordt verkondigd in de rust. Dus ik vind het persoonlijk wel lekker dat we muziek gaan krijgen. Alleen een half uur is inderdaad misschien wel wat lang. En een andere vriend van de band Coldplay is natuurlijk Burna Boy. Werkte samen op Replay. Ja, die heeft hij dan ook weer naast Shakira weten te zetten. En dan krijg je wederom een nieuw WK-nummer. Die, die.

0: weken. Zo.
1: Jo en ik liggen nogal aardig uit elkaar.
2: Ja? Waarom? Ik denk dat we wel bij de laatste, wat zou het zijn, de laatste acht sowieso eindigen.
3: Hij zit mooi in de midden. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad heel goed. Nou ja, weet je, we gaan het zien. Nog een paar weken. Daan, goeie avond trouwens.
2: Goeie avond.
0: Goed dat je er bent. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Higo. Ja, de mannen uit Zwolle. Het zijn een soort woordkunstenaars. Gehuld in een band die instrumentaal ook nog eens ontiegelijk lekker klinkt. En hun nieuwste single, Vallen in Geluk. Ja, alleen de titel is al poëtisch genoeg. Ga er vooral zometeen van genieten. Mooie plaat. Maar eerst gaan we luisteren naar Shania Twain. En die ken je onder andere van deze.
4: Let's go, girls.
0: Eind jaren 90 scoorde zij 2 hits. Come on. Waaronder deze.
3: Ah, lekker is deze, hè?
0: Man, I Feel Like a Woman. Ja, of de nieuwste muziek. Want er komt echt een nieuw album aan. Of dat net zo geslaagd gaat zijn als deze. Dat moet nog blijken. Haar nieuwste track, Dirty Rosie.

0: nieuwste van Higo, Vallen in Geluk. En daarvoor Shania Twain met Dirty Rosie. Ja, die andere hit van haar, dat was You're Still the One. Ja, het is de vraag of dit ook een hit gaat worden. Ik ruik het op afstand.
1: Nou, ik vind het, het wordt wel steeds beter.
0: Vond je deze beter of vond je de Schotse versie van de afgelopen 2 weken beter?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik weet niet.

0: eigenlijk helemaal niet over nagedacht dat ik dit ga uitspreken. Maar goed dat je, het zegt. Zal ik helemaal op het laatste moment wachten totdat je deze artiest gaat noemen?
1: Uitstellen.
0: Ik zal eerst even vertellen waar deze artiest vandaan komt. Deze artiest komt uit Tennessee. En dan ga je al gelijk een beetje uit van een bepaald genre. Maar dat is dus niet dat genre.
1: Beetje dat country-achtige Midden-Amerika. Ja,
0: Hij komt oorspronkelijk daar vandaan. Woont nu al in, heeft een studio in Los Angeles waar hij veel dingen in opneemt. Zingt vooral heel veel soul. En wat ik heel leuk vind aan deze artiest is dat hij het album wat er aankomt, dat komt straks uit in, volgens mij uit mijn hoofd, juni 2026. Dus dat is nog
1: wat paar
0: is
1: het? Weken.
0: Een paar weken eigenlijk. Ja. Zo, het gaat eigenlijk hard de tijd. Niet
1: ja,
0: maar inderdaad, een paar weken en dan komt zijn album uit. En hij heeft dus gedaan, dit is niet zijn eerste album, dit is zijn derde studioalbum wordt dit. Okay. Maar hij heeft vanaf het begin van zijn carrière al gedaan over dit album.
1: Het is er altijd op de achtergrond mee bezig geweest.
0: En dat komt omdat dit album dus een heel persoonlijk album wordt. Want het gaat over vooral over het leven. En dat er heel veel dingen vervelend zijn in het leven. Maar dat je toch altijd heel blij mag zijn dat je uiteindelijk hier wel bent.
1: Ja, dat is een hele. Het is een mooie samenvatting. Ja.
0: En hij schrijft dus heel veel nummers over. Nou ja, wat je vooral breakers maak je mee in het leven. Hè, of hele vervelende dingen, nare situatie. Het kan van alles zijn. Mm-hmm. Ook leuke momenten natuurlijk. Maar het komt er inderdaad allemaal op neer dat je toch altijd, dat hij in ieder geval altijd blij is. Of even stilstaat bij het feit dat hij toch op deze wereld is. En dat hij allemaal bepaalde dingen kan meemaken en muziek kan maken.
1: Nou, dat is wel een, inderdaad een mooie kijk op het leven. Je hebt het voortdurend over hij.
0: Ja.
1: Wie is hij?
0: Hij is, hier komt het.
1: Ik denk dat het heel simpel is.
0: Devin Gilfillian, denk
1: ik. Ja, perfect. 10 uit 10. Ja hoor.
0: Ja, toch?
1: En zo is het.
0: En er zijn al 3 nummers uit van dit album. Het derde nummer wat kwam vandaag uit. Moonflowers gaan we zo naar luisteren. En hij is gewoon echt zo'n standaard soul artiest. Hoe ik bij hem ben gekomen is heel grappig. Ik heb gewoon gekeken in een nieuw soul music lijst. Dat bestaat
1: die
0: dus ook.
1: Nou, daar gaan we gelijk even kijken. Zo.
0: Dus dat is wel heel leuk. Dan kan je dus dit soort artiesten allemaal vinden. Hij is al een tijdje onderweg. Maar dit nummer is echt onwijs mooi. En we gaan er lekker naar luisteren. Hier is Devin. Moet ik het nog een keer doen? Gilfillian met Moonflower.

0: Beetje dromerig gaan we de vrijdagavond in met de nieuwste van Devin Kilfillian met Moonflower. Zometeen starten we het tweede uur met het, een duo die wij hier al geruime tijd draaiden. Maar ik geloof dat de wereld een beetje wakker aan het worden is. De nieuwste dus van Another, die komt eraan. Maar eerst de Inyama Marahatja, wat is het?
1: Ja, Pluto Sport.
0: Ja, die is.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu
3: de nieuwe Deuntjesradio.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Ja, ze komen uit Amsterdam. Jesse van der Heijden en Ozzy Gunny. Samen vormen zij het duo Another. Verkopen ook gewoon de avonds live uit. Maar staan nu inmiddels in de internationale lijsten van Spotify akelig hoog. Met de nieuwste single hoor je ze. Like It. En de zang die werd ook verzorgd door een artiest genaamd Eddie. Maar dat is toch die clown van Walibi, of niet? Die heet toch ook Eddie?
1: Ja, die heet zeker
2: Eddie.
1: Eddie.
2: Eddie de clown, jazeker.
0: Zou die...
2: Wie weet, het is geen Halloween, hè?
0: Nee, dan is
2: hij
0: een beetje...
2: De rest van de hij moet ook een beetje bijverdienen. Beetje bijsnoepen.
0: Beetje bijklussen. Welkom in ieder geval in de uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. We zijn weer met z'n drietjes, we zijn er compleet gelukkig. En dat is right in time, want zometeen, halverwege dit uur, gaan we de special guest spelen. En de man in charge is in dit geval Koen Schellinghout. Koen, heb jij daar een kansinjectie voor ons voor?
2: Ik heb zeker wel een kansinjectie. En die kansinjectie die schat ik op zo'n 92,5%.
1: Hoe ging dat eigenlijk de afgelopen special guest?
0: Vorige week heeft Wes hem geraden. Bruno Mars. Ah. En die week daarvoor heeft Koen hem geraden. Ja, en dat was niet John Newman, of wel?
2: Ja, John Newman.
0: Jawel, hè? Ja.
1: Oh, cool.
0: Dus ze zijn gewoon geraden. Ja. Die streak gaan we vandaag spreken. Gaan we natuurlijk gewoon even voortzetten. Uiteraard, aan het einde van dit uur maken we het deuntje van de week bekend. Een mooie samenwerking van twee vrienden. Waarvan ik eigenlijk niet wist dat het twee vrienden waren.
2: Nee, ja, jij zegt het nu inderdaad. Maar dat had ik ook inderdaad niet gelijk verwacht. Maar desalniettemin, extra leuk.
0: Zo is het. Die hoor je dus aan het einde van dit uur. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Taf Lo. En zij komt ook uit Scandinavië. Want ja, er komt heel veel goede muziek vandaan. Dus dat draaien we de hele tijd door. Zij scoorde heel wat jaren geleden deze hit. Ik weet niet of je dit...
2: Zeker.
0: Dit nog wat zegt.
2: In the paper bin.
0: Stay high.
2: Dat ja.
0: Ja. Een beetje dromerige plaat was het, hè?
2: Ja.
0: Als je het zo hoort, denk je... Ja, waarom was het eigenlijk zo'n knijtergroot hit? Het is een prima nummer, maar...
1: Het is meer een achtergrondnummer, toch? Of zo?
2: Ja, dan komt het. En dit werd voor mij altijd al van die drop-mixen gebruikt.
0: Ja, er zit inderdaad... Heel veel remixes zijn er ook al gemaakt inderdaad. En dit nummer wordt ook uiteindelijk steviger. Daar heb je helemaal gelijk in. Inmiddels maakt zij dus gewoon nog steeds muziek. En onder andere schrijft ze ook veel voor Icana Pop. En daar hebben we ook recent nog muziek van gedraaid. Even kijken, want ik heb een hele rare naam op mijn computertje staan. Even kijken. I'm Your Girl Ride. Zo heet de nieuwste track. Ja, hier staat... I'm Your Girl Ride.
2: Zo. Nou ja, dat kan.
0: Dus ja, dat is het Scandinavische. Dat is inderdaad gewoon nog de volledige Scandinavische vertaling. Die staat hierop. We hebben ook al een aantal weken een lopende discussie over dit nummer.
2: Ja, voor mij is dat duidelijk.

0: Discussie.
1: Nou, de discussie is als volgt. Becky G was een special guest van een paar weken geleden.
0: Ja, toch? Die had ik eventjes ertussen gefietst.
1: Die had je ertussen gefietst. En toen zeiden we tegen elkaar bekend van het nummer Shower. Ik denk, ja. Nou, die ken ik ook. En daar ben ik ook gedeeltelijk mee opgegroeid toen ik nog op de middelbare school zat. Maar toen zag ik hier in de computer staan 2021.
2: Ja, dat gaat niet.
1: Dus ik denk, dat klopt niet.
0: Nee,
1: ik denk, dat is raar.
0: Nee.
1: Dat is vreemd. Dat is niet. Dat klopt gewoon niet. Weet je al? In mijn hoofd hier. Dus nou, toen raakten we in discussie. Is dat nummer dan wel van haar? Weet ik het wat. Het nummer is wel degelijk van haar. Het is in de computer gezet in 2021.
0: Ja.
1: En in de folder van...

0: 2014. Dus,
1: dat verklaart het ook.
0: Dat verklaart inderdaad
2: een beetje verwarring, maar
0: een hoop. Haar nieuwste track is iets minder Engels dan wat je net hoorde. Is volgens mij volledig Spaanstalig. En ik weet niet hoe je dat dan helemaal op zijn Spaans uitspreekt. We kunnen het in ieder geval op zijn Engels proberen. EPA, Baggy G.

0: Tough Lou met haar nieuwste I'm Your Girl Right. En daarvoor Becky G met EPA. Ja, dat zijn de typische klanken die we vanuit Scandinavië kennen. En voor de volgende drie nummers maken we een grote stap de Grote Zee over. En komen we uiteindelijk aan in Canada. En daar is woonachtend een van de grootste artiesten van deze wereld. Hè? Drake hebben we het in dit geval over. 90 miljoen maandelijkse luisteraars. Gewoon een grote man.
1: Talloze hits.
0: Ik wou net zeggen, hoeven we niet te veel over uit te wijden. Zijn meest gestreamde nummer is dan One Dance. En doen ze een gok, hoeveel?
2: 5 miljard.
1: Ja, ik heb het hier voor me, dus ik mag niks zeggen.
0: 4,2 miljard.
2: Oh, daar zit ik goed bij.
0: Dan zit je inderdaad goed in de buurt, ja. We hebben het tijdens het nieuwe muzieknieuws erover gehad. Iceman zou gaan verschijnen. Het nieuwe album dus van Drake. Er werd een gigant van een ijsblok midden in het centrum van Toronto geplaatst.
2: Ja, verschillende ijsblokken op elkaar. En dat bracht de nodige moeilijkheden voor de stad zelf. Maar de burgemeester vond het wel leuk.
0: Die vonden dat mooi, ja. Want Drake is daar natuurlijk ook gewoon een grootheid. Ik zag dat de bekende toren in Toronto, weet je wel, ik weet niet of een tv of een radiotoren is, maar die was ook helemaal vereist, zeg maar. Dat was een ijsgloed overheen laten gaan. Allemaal leuk en wel. Dus er was een stream afgelopen nacht. En toen toverde die niet één, toen toverde die niet twee, maar toen toverde die drie albums uit Hoogwood.
2: Abnormaal.
0: Gaat helemaal nergens over, bij elkaar 43 nummers lang. Ja, we gaan dus van elk album zo meteen één nummer draaien. En we beginnen, tenminste, je hoort zo meteen als laatste WNBA van het album Habibti. Wat iets betekent als mijn schat, my dear.
2: Zoiets in ieder geval.
0: Het album focust zich wat meer op het R&B-genre, wordt er gezegd. Ik heb er ook even doorheen geluisterd. Ik zie hier inderdaad dat er wordt gezegd dat het ook nogal... Het gaat nogal over de situaties onder de lakens.
2: Oh.
0: En er was een ander nummer die klonk inderdaad best wel aardig. Maar dat was op een gegeven moment zo vulgair dat ik dacht... Dat kan je niet draaien.
2: We draaiden niet om 2 uur 's nachts, zeg maar.
0: Nee, we zijn nog, weet je wel, de meesten zijn nog wakker. En het is nog geen 8:30. Dus dat kan je niet maken natuurlijk.
2: Nee.
0: Dus dat is een beetje het R&B-album. Daarvoor gaan we luisteren naar Road Trips. En dat is dan van A Made of Honor. Zo heet het tweede album wat ook verschenen is. Dat album is dan wat meer house... Af en toe een beetje dancey. Het deed mij eigenlijk heel erg veel denken aan die andere best wel succesvolle Canadees, The Weeknd.
2: Ja.
0: Als je zijn stem erop had gezet, had ik het ook geloofd. Die vond ik persoonlijk weer wat makkelijker wegluisteren. Want dat is ook wat meer het genre wat dichter bij mij ligt, zal ik maar zeggen.
2: Ja, R&B is natuurlijk soms ook wel heel veel tekst.
0: Ja,
2: toch?
0: Precies. Ja. Dus dat vond ik vond die best wel aardig. Vond ik best wel goed wegluisteren. En natuurlijk, zometeen als eerste hoor je het nummer Ran to Atlanta... samen met Future en Molly Santana. En die is van het album dus Iceman.
2: En dat is wel een beetje het hoofdalbum, hè?
0: Precies, dat is het hoofdalbum. En dat focust zich met name op traditionele rap. Dus het is drie verschillende albums in met drie verschillende stijlen. We moeten het, we moeten het noemen met een disclaimer... want wij hebben hier in deze ruimte een ongelofelijke hekel aan de recensenten. Dat kunnen we gewoon
2: zeker.
0: Zeggen.
2: Dus gewoon normaal gesproken zeggen we ook altijd niet naar luisteren.
0: Exact. En alleen... Zelf je oordeel vellen. Alleen, wat wil het nu zijn? En ik heb ook echt ontzettend veel fans gezien... die zijn ernstig ontevreden...
2: Mooi geboord.
0: Over de kwaliteit van de drie albums.
2: En dan zeg je het nog mild, volgens mij.
0: En dan zeg ik het inderdaad heel erg mild. En de recensenten die zijn... Nou, ronduit.
2: Onverbiddelijk.
0: Echt vernietigend.
2: Ja.
0: Ik vind dat toch bizar, ja. Maar we hebben het echt over een hele grote artiest, hè?
2: Ik vind het ook heel bijzonder. Waar heeft het mee te maken? Ze kunnen op dit moment ook nog niet gelijk een hit aanwijzen.
0: Nee.
2: Dat is het ook. En volgens mij, het is natuurlijk een beetje die vete tussen hem en Kendrick Lamar. Daar vinden ze ook dat het heel matig op wordt gereageerd. Ja. Ze vinden daar dat er niet echt een...
0: Eigenlijk.
2: En gewoon geen comeback op is. En dat had iedereen gehoopt. Dat had hij eigenlijk moeten doen, want daar ging iedereen vanuit.
0: Dat zeiden we hier ook nog toen we het over het album hadden.
2: Ja,
0: dat
2: daar wat juist zou hij gaan doen? Ja. Precies.
0: Maar goed, drie albums sterk. Dus 43 nummers in allerlei verschillende genres. Ik zou het oprecht, geef het zelf een kans. Ga het vooral zelf luisteren en dan zelf oordelen. Van elk album dus eentje. We beginnen met Ran to Atlanta. Dit is Drake.

0: albums van Drake dus vandaag. Mate of Honor, daar hoorde je van Road Trips. Je hoorde net de WNBA van Habibti en daarvoor als eerste van het album Iceman Ran to Atlanta.
1: Atlanta.
0: Maakt dat we op dat punt aankomen dat er geen ontsnappen meer aan is.
2: Nee, nu moet ik de zeilen bijzetten.

0: Ja, de special guest van deze week dus in handen van Koen. Hij gaat aan de hand van maximaal 5 hintjes uiteindelijk de special guest aan ons voorstellen.
1: Ik wil er gelijk even op inhaken. Ja, ik heb er eigenlijk 6.
0: 6, oh god. Nou ja, we zien hoe ver we komen in ieder geval. Mocht je thuis dan ook nog niet weten, er is dus wellicht een 6e hint in het spel. Wij moeten het gewoon gaan raden. En als we het raden, wordt hij direct gedraaid. En anders na de 6, 7 of 8 of 9e hint.
1: Hij wordt sowieso gedraaid.
0: Dat is inderdaad de disclaimer die we kunnen geven. Zullen we starten?
1: We gaan gewoon lekker starten.
2: 1.
1: Ja, de allereerste hint is HTH ECR TBS.
0: Sorry, nog een keer. HTH
1: ECR TBS.
0: TBS.
1: Voor degene die meeschrijft. Ja.
3: TBS is toch een soort opvang?
0: Ja, ik weet het al.
1: Hij weet het.
0: Ja, dan weet ik het al.
1: Ja,
0: dat gaat gelijk opschrijven.
1: Ja, dat gaat niet. Dit kan niet.
0: Nee, ja, serieus.
1: Ik raak wel in paniek.
3: HTH.
0: Ik weet het al. Ik weet wel wat hij probeert te zeggen.
3: ECR.
0: Ja.
3: TBS.
0: Schrijf het op, Dan.
1: Ik ben helemaal echt bang eigenlijk.
3: Ik heb echt oprecht geen idee. Maar misschien heeft mijn vriendin wat uitgebracht.
0: En wie is jouw vriendin in dit geval?
3: Olivia Rodrigo.
0: Ik hoor TBS, dan zeg ik Ali B.
3: Zie je? Ik wist gewoon...
1: Ik zeg nog niks, hij heeft nog niks gezegd.
0: Oh, sorry.
1: Je weet het nog niet.
0: Nee, Olivia Rodrigo zei hij.
1: Olivia Rodrigo, dat is waar. Ja, helaas niet goed. Nee. Allebei niet.
2: 2.
3: Had wel wat geweest.
1: Dat
3: had
1: geweest.
0: Stunt van de eeuw.
1: Zeg dat wel. We gaan naar de tweede hint. Een onbewuste ontregeling.
0: Zo, mooi.
3: Ja, vind ik ook.
0: Dat is, daar is waarschijnlijk een mooi woord voor te vinden. Een onbewuste ontregeling. Zo, vind ik een mooie.
3: Ja,
0: ik
3: ben ook echt benieuwd. Dit is er eentje in zo'n kruiswoordboekje.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dat is
0: een Zweedse kruiswoordpuzzel. Ja. Je hebt je 5e en 9e letter heb je inmiddels.
3: Ja, je eerste letter nog niet.
0: Nee, het is zoeken, jongen. Ja. Nee, ik zou het even niet weten. Maar...
3: Onbewuste ontregeling. Onbewuste
0: vind ik een heel mooi iets.
1: Ik wil wat horen, jongens.
3: Ik heb
0: onbewuste ontregeling. Ja, nou ja.
3: Ik heb ook het gevoel dat ik hem niet geraden vandaag. Nou,
0: ik ben ook nog niet.
3: Dat staat niet echt aan.
0: Maar... Ik blijf toch een beetje. Wat heb je opgeschreven dan?
3: Ik heb Jan Smit.
0: Ik blijf toch nog een beetje in de rechtszaken hangen. Ik weet niet of het onbewust of bewust was, maar hij heeft wel een heel gezin ontregeld. Marco Borsato.
1: Oeh, we blijven inderdaad in de rechtszaken, maar

0: Nog niet.
1: Gods.
2: Lag in het ziekenhuis, hè, Marco?
1: Lag in het ziekenhuis?
0: Ja. Waarom?
1: Gestruikeld.
0: Oh, gevallen met de fiets?
2: Ja, was gevallen met de fiets.
1: Ach.
2: Ja.
0: Had naar het nieuws gemoeten.
2: Wie was het ook alweer? Wie viel er nou ook weer van die kruk?
0: Ja, Walter Kruis.
1: Ja, inmiddels maakt hij het goed.
0: Hij maakt het weer goed, ja. Hij staat weer op zijn benen.
2: Gelukkig.
0: Ja, zeker. Nee. Ja, de laatste twee albums van deze artiest of artiesten... zijn zeer verschillend.
2: Zeer verschillend.
1: Oei. Dat is een... De laatste twee albums zijn heel verschillend. Ach jeetje, maar weet je wat het is? Ik heb ook nog helemaal geen idee. Ik
0: heb echt totaal geen idee. Je bent nog nergens.
2: Ik heb nog geen één vakje wat open gaat in dat hoofd.
1: Alles waren verschillend.
2: Alles blijft potdicht.
0: Potdicht.
1: Nee,
0: maar je krijgt wel een extra eentje er voorbij.
1: Ja, dat is waar. Ja,
2: eigenlijk is dit pas het tweede eentje.
1: Ja. Even kijken. Laatste albums waren heel verschillend.
2: Ik laatste heb twee albums
1: echt
2: waren
1: werkelijk
2: heel
1: waar geen idee. Ik ga opschrijven.
2: Ik kan niet eens voormalen wie er nou allemaal een album mee hebben uitgebracht.
1: Nou, ik kan wel een educated guess doen.
0: Oeh.
2: Laatste twee albums.
0: Altijd benieuwd naar die educated guess.
1: Denk ik, ja.
2: Laatste twee albums waren heel
1: Ik heb wat gedaan als jij zover bent.
0: Ja.
2: Ik heb echt geen idee. Ik
0: zie daar zo'n wolkje boven zijn hoofd hangen op dit moment. Met vraagtekens erin.
2: Ja, of zo'n error van zo'n computer.
0: Error 404.
1: Page not found.
2: Ja. 21 Pilots.
0: Oei.
1: Mooi. Ik heb opgeschreven Armin van Buuren.
0: Armin van Buuren en 21 Pilots zit niet het goede antwoord tussen. Waarom...
1: Het was een klassiek album.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: En daarvoor zal het ongetwijfeld het kenmerkende geluid geweest
0: zijn. Dat is waar, ja. Dat is waar.
3: Vier.
0: Sorry.
1: Gaan het ook eens net doorheen.
0: We gaan naar de vierde hint. Twee keer per jaar is het deze persoon zijn dag.
2: Twee keer per jaar is het deze persoon zijn dag. Als Joey stil wordt, dan heeft hij iets.
0: Ja, dat is altijd gevaarlijk, hè?
1: Ik probeer even te ontrafelen waar dit heen gaat. Maar ik kan het nog niet rijmen.
2: Is dit... Twee keer per jaar?
0: Twee keer per jaar is deze persoon zijn dag.
1: Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
2: Wat komt er überhaupt twee keer per jaar terug?
1: Ik heb...
0: Ik ga niks zeggen, jongens. Helaas. Nog niet.
2: Twee keer per jaar is het deze...
1: Nee, ik heb geen
2: is
1: idee.
2: Is het een dag? Een dag, hè, zei je.
0: Twee keer per jaar is het deze persoon zijn dag.
2: Ja, zijn dag. Twee keer per jaar staat het in het teken van deze persoon.
0: Het is hoe je het maar verwoordt.
2: Ja. Ik schrijf wat op. Trouwens.
1: Nou,
0: schrijf wat op,
1: je mag het gelijk zeggen.
0: Zeg het eens.
2: Jezus.
1: Mooi.
0: Mooi, ja.
1: Hij heeft ook al in een musical gespeeld. Jesus Christ Superstar.
0: Hemelvaartsdag. Ja.
1: Ik twee kerstdagen, dacht ik. Dus ik zat aan Mariah Carey te denken.
0: Mooi.
1: Mooi, toch?
0: Mooi.
1: Maar we gaan naar hint 5.
0: Is helaas niet goed.
3: 5.
0: 5. Dus hintje 5 van de 6. En jullie krijgen hierna nog eentje. Deze artiest is misschien wel de prins op het witte paard. Oeh, ik zie hier een knikje aan mijn rechterzijde.
1: Geweldig nummer.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Hij weet hem, denk ik. Hij ziet er zo verzekerd uit.
1: Ja, deze weet ik wel.
0: En Daan, weet jij dat ook?
1: Deze hint ga ik wel op aan.
0: Hoe gaat het bij jou?
2: Ja, ik heb ook wat opgeschreven.
0: Oeh.
1: Wat heb je opgeschreven?
2: Ik heb Chris Stapleton.
0: Oeh.
1: Ik heb opgeschreven... Antoon.
0: Ja, en ik kan zeggen dat één van jullie het goed heeft.
1: Oeh.
2: Nou, waarschijnlijk deze jongen. Ik had trouwens White Horse.
1: Mooi, dat is wel
0: een... Oh, wel mooi, ja. Wel mooi.
1: Zeker.
0: We gaan luisteren naar de nieuwe van Go To Gym en Antoon Vergeten. Gaan de

0: vergeten, is de special guest van deze week. En Koen gaat haarfijn aan ons uitleggen hoe we dat eerder hadden kunnen raden.
1: Ja, de eerste hint, dat was dus HTH, ECR en TBS. Ja, en dat zijn eigenlijk Hotelschool De Haak, Eurocollege Rotterdam en TIO Business School. Ja, en dat zijn de meest bekende hotelscholen van Nederland.
0: Wauw. Zijn dit ook gangbare afkortingen voor deze scholen of heb je die zelf verzonnen?
1: Voor twee wel. Voor Hotelschool De Haak en voor het Eurocollege Rotterdam wel. Maar TIO Business School wordt meestal dus als TIO.
0: Voor een of ander, als we dit hadden geweten op een of andere rare manier. Hotelschool had een mooie, dan weet je het al.
1: Die TBS die leidt het natuurlijk wel mooi af.
0: Zeker, ja,
1: dus dat scheelt het.
0: Ja.
1: Maar dat eerste eentje, niks aan de hand, toch?
0: Niks aan de hand.
1: Dan gingen we naar het tweede eentje. Een onbewuste ontregeling. Ja, een onbewuste ontregeling, dat is ook wel hyperventilatie.
0: Joh, nou dat had ik niet geweten.
2: Nou, had ik ook niet geweten.
1: Als ik er van het lichaam had gezegd, was misschien wat meer een belletje gaan rinkelen. Maar ja, dat durfde ik nog niet aan, eerlijk gezegd.
0: Was wel een beetje ook, was een krankzinnig grote hit natuurlijk. Van dat toon.
1: Ja, nee, ja, dat is een van de hits. Net als Hotelschool natuurlijk. Dan de derde hint. De laatste twee albums zijn zeer verschillend van elkaar. Nou ja. We hebben het laatste album gehoord van hem. Dat is vooral inderdaad wat je eigenlijk net ook hoorde. Dat is vooral een beetje uptempo en een beetje house.
0: Zoals hij ooit begon, hè, in een ver verleden.
1: Ja, in een ver verleden begon hij zo. Maar het album daarvoor, ja, dat was echt de Hotelschool. Poppy. En echt heel poppy. Ja, dus het verschilde heel erg van elkaar. Dus ja, dat viel ook wel op. Dus daarom dacht ik, kennis eentje tussendoor.
0: Ja, nee, kan. Moet kunnen.
1: Dan de vierde hint. Even kijken. Twee keer per jaar is het deze persoon zijn dag. Ja, Antoon heet eigenlijk Valentijn. En hij is ook nog eens jarig. Dus twee keer per dag. Een moeilijke hint wel.
0: Maar ook gewoon als derde of vierde hint, weet je wel.
1: Ja.
2: Ik zat echt te denken aan het paasje.
1: Ja, en dat is ook misschien
0: wel moeilijk. Kan je niks mee, maar wel goed verzonnen, zeker.
1: Nou ja, joh. En dan de vijfde, en daar ging Joey op aan. Deze artiest misschien wel de prins op het witte paard. En dat klopt, want hij is inderdaad gespot. Samen met Alexia in een auto. En daardoor misschien is wel onze prins. Je weet het niet binnenkort. Je weet
0: wordt,
1: het niet.
0: Er wordt akelig veel over gezwegen. Hè? Er wordt niet zoveel over gezegd.
1: Wordt weinig over gezegd.
2: Loopt dat in tegen botst dat met zijn carrière, denk je? Dat als hij prins is, zeg maar. Stel hij wordt prins. Dan mag je denk ik niet zomaar op het podium staan. En,
0: jawel, er zijn nog meer prinsen die ook DJ's zijn. En Prins Bernard Junior, die heeft natuurlijk half Amsterdam en Zandvoort in handen. En die, dus je wordt niet beperkt in je doen en laten. Nee.
1: Als laatste hint, en dan hadden jullie denk ik wel geweten, die we dus niet hebben genoemd. Deze artiest heeft een producer tag.
0: Doe het nog één keertje doen.
1: Deze artiest heeft een producer tag.
0: Mooi.
2: Ja, leuk.
0: Zat hij ook in dit nummer?
1: Hij heeft het wel geproduceerd, maar ik heb hem niet gehoord.
0: Hoorde niet.
1: Misschien helemaal aan het begin.
0: We moeten dat toch even checken natuurlijk. Dat snap je zelf ook.
1: Maar ik denk het niet eigenlijk.
0: Ik heb dat niet teruggehoord, nee. Ik weet niet of jullie dat wel gehoord hebben.
2: Misschien valt het niet eens meer op.
0: Ja, dat wie weet. We gaan het even luisteren.
3: Gaan de lichten aan, dan staan we.
0: Ik hoor het niet.
1: Antoon. Nee, dat moet.
0: Oh ja.
1: Antoon. Antoon op de beat.
0: Geen take, maar wel mooie hintjes.
1: Zeker. Dank.
3: Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
0: Ja, we hebben nog twee nummers in petto voordat we naar het deuntje van de week gaan. Het deuntje van de week trouwens, we strookten een beetje in tegen onze regels, las ik net. Kwam al voor het eerst uit in 2014.
1: God.
0: Met onze nieuwe deuntjes radio.
2: Nu zijn we opeens niet meer relevant.
1: Nou, we zijn niet meer geloofwaardig.
0: We snijden onszelf genadeloos in de vingers. Dat zo meteen. Maar eerst gaan we dus luisteren nog naar twee andere plaatjes. Ja, Henry Moody, een vriend van de show kunnen we wel stellen, denk ik, hè?
1: Vriend van Daan.
0: Vriend van Daan ook, persoonlijk.
2: Vriend van mij, ja.
0: Ja, jij bent
2: vandaan nog gezien.
0: Ja, en hoe is het met hem?
2: Ja, gaat wel goed. Hij was erg enthousiast over dit nummer.
0: Heel goed. Hij begon al op 14-jarige leeftijd op zijn eigen zolderkamer met het produceren, het maken en inspelen van muziek. Te Londen is een onvervalste, daar komt hij, multi-instrumentalist.
1: Hebben we nog steeds geen knopje ervoor, joh.
0: Nog steeds niet. Ja, moeten we nog steeds even regelen. En dit nummer heet Miss You. En het refrein is best wel aanstekelijk. En daarin zingt hij dat hij de persoon in kwestie mist hij 's avonds, 's ochtends en 's middags. Als hij dronken is of als hij nuchter is. Eigenlijk komt het erop neer dat hij deze persoon altijd mist. Best wel geestig gevonden in ieder geval. Henry Moody dus, Miss You, die komt er zo meteen aan. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Crazy Abrams. Ja, en we hebben het hier vaker gehad over Nepo-babies.
1: Ja, vaak.
0: Artiesten die een kleine kruiwagen hebben en daarmee uiteindelijk bekend worden. Haar vader is een bekende filmproducent. J.J. Abrams is dat. En ja, toen zij in het begin... ze begon een beetje met muziek maken en...
1: Ja, werd
0: niet veel gedraaid. En natuurlijk, ze had wel de mogelijkheden om muziek te maken. Dus dat is op zich wel positief natuurlijk. Maar ja, toen stond ze in het voorprogramma van ene Taylor Swift. En,
1: opeens eventjes. Maar.
0: En toen is het inderdaad gigantisch hard gegaan. En met name het nummer That's So True, heet hij volgens mij.
1: Ja, ja
0: die,
1: zeker.
0: Die werd gespeeld het ene jaar in zalen waarbij er gewoon niemand was, niemand kwam. En het jaar daarna stond gewoon de hele halve arena vol. Tenminste, een arena vol.
2: Maar denk je niet dat bijvoorbeeld Joey, als jij in het voorprogramma staat van Taylor Swift, dan krijg jij ook fans?
0: Natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat iedereen dat heeft.
0: Ik ga even een belletje plegen. Wie weet dat het lukt. De nieuwste van haar heet Hit the Wall.

0: Het deuntje van de week.
1: We hebben geen tijd meer.
2: We moeten gewoon door.
1: We moeten gewoon door. Ik wil jullie bedanken voor de tijd. En voor de... Ik zie in één keer dat we geen tijd meer hebben. Oh. In ieder geval, het deuntje van de week. Een vriendschap die al heel lang duurt. Martin Garrix, Ed Sheeran. Het nummer werd op Ultra Festival in 2014 in Miami al released. Bleef heel lang op de plank liggen. Maar is vandaag verschenen. Bedankt jongens.
3: Ja, bedankt joh.
1: Aito en tot de volgende. Repeat It heet die trouwens. Misschien wel leuk als je meeschrijft thuis.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Is het niet compleet? Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings 1e. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers.

0: bij de junioren. Stan de Graaf uit Haaswoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en elfde op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: aan de bar met Dylan en Koen.
2: Wij.

0: Hardwell. Nederlands, een van Nederlands beste DJ's aller tijden.
1: Met Cobra.
0: Ja, het is weer vrijdagavond, ongeveer 9:15. Welkom bij Aan de Bar. Ik zit hier vandaag niet met Koen. Ik ben er afgelopen 2 weken niet geweest. Dat kwam omdat ik vorige week ziek ben geweest. Ineens iedereen die is ineens ziek geworden. En ik ook weer. Normaal ben ik echt maar 2 keer per jaar of zo ziek. En nu ben ik in een korte tijd ben ik ineens gewoon 3 keer ziek geweest. Het heerst allemaal heel erg. Ik weet ook niet waar het toe komt. Maar dat mag niet praten. We gaan vandaag gewoon lekker door. Een uurtje even lekker radio maken. Daarna hoop ik iedereen lekker de kroeg in te zien. De clubs in. Dat is een beetje wel waarvoor we gaan. Zometeen, net als gewoonlijk, gaan we door naar de hints van Raadje Plaatje. Voor de mensen die dat nog niet weten. Raadje Plaatje is een segment wat wij doen. Daarin krijg je in de aankomende, zeg ongeveer 1 kwartier, 20 minuten, krijg je 3 hints. En met die 3 hints moet jij het nummer of de artiest wel kunnen raden. De laatste hint die geeft er eigenlijk al bijna altijd weg. Dat is ook de laatste hint die je zou gaan krijgen. Maar dat is pas veel later. Eerst een klassiekertje, origineel van Michael Jackson. Een high track die dacht, ik maak er wat mooiers van. Met CCC.

9 p.m. ofwel Till I Come van ATB. Ja, en ik zei het net al eigenlijk. Raadje plaatje is er weer. Dus dat betekent dat jullie weer hintjes krijgen. Wat kunnen jullie met die hintjes? Met die hintjes kan je een beetje op weg gaan met het raden van het plaatje of van de artiest. En dan denk je waarschijnlijk bij jezelf van, wat heb ik er nu weer aan? Nou, sowieso, je kan de eer winnen. Maar ook, jouw gokjes die kunnen op de radio terechtkomen. Dus mocht jij nou na deze eerste hint een beetje weten wat het zou kunnen zijn, of misschien al gewoon wat het is, of wie het is, laat het vooral weten in de Instagram DM's, @aandebarradio. Dan is hier hint nummer 1. Hint nummer 1. Deze artiest is goed te herkennen aan een van zijn ogen. Hij is best wel lastig, denk ik. Maar mocht je een beetje artiestenkennis hebben, dan weet je hem denk ik wel snel te raden. Wat ik net al zei, mocht je het al weten, laat het vooral weten in de DM's @aandebarradio op Instagram. Misschien hoor je dan zometeen jouw gokje wel terug op de radio. Net hoorde je ATB, 9 p.m. Till I Come. Moet ik zeggen, dit nummer vind ik er best wel op lijken. Ook toen hij net uitkwam, heeft hij best wel veel onder de radar gelegen bij mensen die dachten dat er een sample in zaten. Of die sample er nou echt in zit, volgens mij is niemand er echt achter gekomen. Misschien wel een hele kleine sample. Volgens mij is het gewoon een synthesizer die opnieuw is gebruikt. En er wie dan? Peggy Goo. Goes like na na na.

Fred Again. Met Adore You. Ja, misschien is de hint van net niet helemaal lekker binnengevallen. Kan ik ook wel snappen. Het is niet de meest makkelijke hint die ik ooit heb gegeven. Maar misschien dat met deze het toch wel iets makkelijker zou moeten zijn. Eerst ga ik in ieder geval even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ik had net al eventjes gekeken. Mensen hadden ietsjes langer de tijd dan normaal om even te raden wat er zou kunnen zijn. Ik heb hier een appje van Jona. Die zegt, ja, een artiest die te herkennen is aan zijn oog. Dan kan het in ieder geval niet Sia zijn, want daar zijn de ogen niet te zien. En het is geen hij. Dat is in ieder geval wel goed opgemerkt. Ik zei ik zei zijn oog. Dus mensen weten nu ook al dat het een mannelijke artiest is. Dus dan heb ik het een soort van dubbel hint gegeven. En zelfs dan is dat een beetje het enige wat er binnen is gekomen. Jongens en meisjes en alles ertussenin. Kom op zeg. Zo lastig was deze het niet. Misschien dat met deze nog makkelijker zou moeten zijn. Met hint nummer 2. Hint nummer 2. Deze artiest uit New Jersey zat laatst vast. En is sinds kort weer vrijgekomen. Weet jij al welke artiest het kan zijn? Laat het vooral weten op Instagram. @aandebarradio. En dan misschien hoor je zo meteen wel jouw gokje terug. Deze artiest die komt alweer niet uit New Jersey. Helemaal niet uit Amerika. Nee, deze komt uit Canada. Het is niet Justin Bieber. Het is Drake. Misschien net zo massive. Dat is ook het nummer.

zijn beste album die hij heeft gehad. Terwijl hij toch wel heel veel hits heeft gehad. Natuurlijk Butterfly Effect. Het album Astroworld. Daar is toen ook nog een pretpark van geweest. Of een Astroworld park meer. Volgens mij bij zijn concert. En dat ging toen helemaal mis. Ik weet niet of dat mensen dat nog weten. Maar heeft hij toen een video geplaatst op Instagram waarbij hij ja, aan het huilen was. Maar het kwam niet heel sympathiek over. En daar zijn zoveel memes mee gemaakt uiteindelijk. Toch best wel zielig voor die vent dan. Maar ja, dat is het nadeel van het internet. Alles wordt tegen je gebruikt. Maar ik denk toch wel dat we door moeten gaan. Raadje plaatje, hint nummer 3. Want na nummer 2 heb ik nog steeds geen berichtjes binnengekregen. Het was ook wel een hele lastige. Een artiest die ja, vast zat en sinds kort weer vrij is. Dat kunnen er zoveel zijn. Heel veel artiesten die geen muziek meer maken. Die ineens wel weer muziek gingen maken. Ik bedoel, 6ix9ine had een hele goede kunnen zijn. Maar ik kan nu al zeggen, dat is hem niet. En ik denk dat je met hint nummertje 3, dat je hem dan wel weet. Hint nummer 3 luidt als volgt. Deze artiest heeft fans. En degene weet het ook meteen. En het zijn niet alleen zijn fans, het is gewoon überhaupt een hele meme op zich. Als jij 1738 hoort, dan weet je meteen dat het deze artiest is. Ik geef je heel even de tijd om na te denken. En met heel even bedoel ik 5 seconden. Even kijken, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, tijd is op. Ik ga maar gewoon aanzetten en dan hoor je zo meteen van mij wie het is en hoe het nummer heet. RGF Production.

Fetty Wap met Trap Queen. Ja, dat was de artiest waar we naar zochten. En het nummer die we ook moesten vinden. Zijn grootste hit natuurlijk. Ja, hij zat een tijd vast. Daarom dat er heel lang niet meer van hem is gehoord in de muziekwereld. Daarom ook waarschijnlijk dat jij hem bent vergeten. Dus daarom was het eventjes aan mij om jou er weer aan te herinneren. Wie Fetty Wap ook weer was. En wat voor banger die heeft gemaakt. Rond 2015 uit mijn hoofd. Heerlijk nummer. Nou, een hele andere genre van hip-hop. Toch weer een beetje naar een beetje de rock-alternatieve kant toe. Is ook af en toe heel erg lekker. En dit is wel heel toevallig. Franz Ferdinand is natuurlijk een van de oorzaken van de wereldoorlogen. Want dat heeft allemaal inspeling op elkaar. Maar dat is ook een band. En die hebben een nummer gemaakt. En die ken je waarschijnlijk ook nog wel. Take Me Out. Franz Ferdinand.

Cooks, Got Your Number. Ik vind de intro's van Friends Ferdinand, Take Me Out en de Cooks, Got Your Number, vind ik toch best wel op elkaar lijken. Ondanks dat ze toch wel 6 jaar ertussen hebben zitten. Lengtes zijn ook ongeveer 4 minuten. Ja, ik wil niet zeggen van plagiaat, maar het komt wel zeker in de buurt. Nou nee, dat vind ik een beetje overdreven. Het is gewoon toevallig dat het heel erg op elkaar lijkt. Hé, Koen is er vandaag niet.

hier aan de Bar Radio. Op Studio Alphen. Ik hoop dat we er volgende week wel weer zijn met een volledige 2 uur uitzending. Ik vind 1 uur radio maken in mijn eentje vind ik toch een beetje saai. Of nou ja, saai. Ik heb heel vaak heb ik gewoon niet het idee wat ik eigenlijk moet gaan zeggen. En als je dan een Koen tegenover je hebt waar je toch gewoon alles tegen kan zeggen, is het toch een stuk lekkerder. Maar soms denk ik ook wel zo van, Koen, hou even je mond. En dit is ook wel de titel van het nummer. En dat vind ik toch best wel iets voor die situatie erbij passen. De mensen die niet weten, normaal zit ik hier altijd met Koen. Alleen vandaag ben ik alleen. Toch wel een beetje samen. Met de Strokes, de Adults Are Talking.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve, met het nieuws van 10 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
9: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
8: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Wij zijn erbij.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor...

0: door zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste vier maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht.

Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer. Vannacht is het op enkele buien na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.